burger kan zijn, een individu of een bedrijf. En wat is de bedoeling van die wetgever geweest? Om de samenleving in de gelegenheid te stellen om zichzelf, maar ook dat land tot ontwikkeling te brengen. Je hebt verschillende soorten vormen van domeingrond. Je hebt huurpercelen, je hebt erfpacht en je hebt grondhuur. Let wel, huurpercelen en grondhuurpercelen zijn niet hetzelfde. Vooral in het verleden werden er huurpercelen uitgegeven door die overheid. En wat is de werking nu precies van zo'n huurperceel? De overheid verleent bij een huurperceel het recht aan die aanvrager, die huurder, om gedurende een bepaalde periode het perceel persoonlijk te mogen gebruiken. Voor doeleinden zoals door die overheid wordt aangegeven. In de praktijk wordt dus vaak gedacht van, die huurpercelen, die kan ik dus verkopen bijvoorbeeld. Maar dat is het niet. Stel je voor dat je een perceel hebt gehuurd met een huis daarop. Je kan toch ook niet zo'n huis dat je hebt gehuurd verkopen terwijl je niet de eigenaar bent of een hypotheek daarop nemen. Huurpercelen zijn dus niet voor conversie vatbaar. Dus wanneer we praten over grondconversie, dan moet u denken aan erfpachtspercelen of grondhuurpercelen. En het is altijd goed om na te gaan, kom ik in aanmerking voor dus zo'n grondconversie? En dan is het goed dat u contact opneemt met de grondconversie-unit, die dus gaat over deze verzoeken en aanvragen. We zeiden ze net al wat dat huurperceel inhoudt, of dat huurrecht. Nu gaan we dus over naar grondhuur en erfpacht. En dat zijn dus benamingen voor rechten die een ingezetene van Suriname heeft, die tevens de Surinaamse nationaliteit bezit. Erfpacht is zeg maar die oude benaming en is bij wet vervangen door grondhuur. Inhoudelijk hebben deze zakelijke rechten min of meer diezelfde strekking. En het kenmerkende van deze rechten is dat personen die de Surinaamse nationaliteit niet hebben en ook geen ingezetenen zijn van Suriname, geen eigenaar kunnen zijn van zo'n grondhuur of erfpachtsperceel. Het is een andere vertelling wanneer je het hebt verkregen toen je nog Surinamer was en ingezetene. En door de tijd heen ben je dus van nationaliteit veranderd. Of je bent in het buitenland gaan wonen. Dan verlies je het recht niet automatisch meer, zoals vroeger wel het geval was. Je hebt ook het erfpachtsrecht. Dat is dus het zakelijke recht dat wordt verstrekt door die grondeigenaar, aan dus een derde. Ik kan eigenaar zijn van een stukje grond en ik geef dus een bepaald recht over mijn terrein aan een ander. Maar ook de overheid kan dus eigenaar zijn van de grond en kan dus bepaalde rechten verstrekken aan zo'n derde persoon. Je hebt dus het erfpachtsrecht conform het burgerlijk wetboek. We noemen het BW-erfpacht. Dat kunnen u en ik dus doen of uitgeven. Maar dan heb je dus ook een eigendomsperceel die enkel de staat in erfpacht kan uitgeven. Dat is conform die agrarische wet van 1936. Dus we merken ook dat volgens de huidige wetgeving erfpachtsrechten conform die agrarische wet niet langer worden uitgegeven en dus enkel grondhuur. Wanneer je dus een erfpachtsperceel had en het is vervallen, dan kan je niet zeggen verleng het voor mij, nee. Je kan datzelfde perceel opnieuw aanvragen, maar dan in grondhuur.
Als je dus kijkt naar de begrippen erfpacht en grondhuur, dan zie je, erf is eigenlijk grond en pacht is eigenlijk huur. Een belangrijk verschil is, meestal werd erfpacht uitgegeven voor 75 jaar, terwijl dus grondhuur wordt uitgegeven gemiddeld voor 40 jaar. Nu u vaker wordt geconfronteerd met dat van grondconversie, dan wil de overheid eigenlijk daardoor bewerkstelligen dat u dus wat u in grondhuur of in erfpacht heeft verkregen, dat u dat in volle eigendom kunt verkrijgen. En dat was dus zeg maar even een opfrissertje van bepaalde begrippen. Alvorens we komen tot het belangrijke voor deze avond over de grondconversie. We gaan nu even naar een break. En na de break dan gaan we verder praten over dat van de conversie. Tot zo.

voor de break hebben we het gehad over bepaalde begrippen. We hebben het gehad over grondhuur, erfpacht, eigendomspercelen. En we hebben het even gehad over het woord conversie. En we zullen dus verder daarmee gaan, want u heeft nieuwsberichten uit de media vernomen. U heeft krantenberichten doorgenomen. U heeft misschien social media geraadpleegd. En u zal hebben gemerkt dat het begrip grondconversie steeds meer en meer bekendheid verwerft. Bij wet van januari 2003 is zeg maar het decreet uitgifte domeingrond zodanig gewijzigd dat daar aan de staat de bevoegdheid is gegeven om domeingrond in eigendom over te dragen. Dus grondhuur, erfpacht, om dat in eigendom over te dragen. Maar natuurlijk, de overheid heeft natuurlijk voorwaarden, condities, somewhat mooi zijn als de overheid à la dol, zeg maar, al haar eigendomsgronden van de hand doet, zonder condities. Daarom moest er wetgeving in kaart worden gebracht. Zaken zoals de vaststelling van die koopprijs, maar ook andere voorwaarden. Wie komt in aanmerking? Het woord conversie komt van het werkwoord converteren en dat betekent omzetten. En hoe vindt dus die conversie, die omzetting, nu eigenlijk plaats? Stel, meneer A heeft een stuk perceel in grondhuur gehad van de overheid van 500 vierkante meter. En hij heeft nu gehoord dat de mogelijkheid bestaat om middels grondconversie de grond in eigendom te verkrijgen. En de vraag is, oké, wat moet meneer A doen? U moet eerst begrijpen dat de staat niet de volledige eigenaar meer is als die een stuk perceel in grondhuur of in erfpacht heeft uitgegeven. In juridische termen zeggen we dan, de staat is de blote eigenaar. Je moet niet denken aan kleding, wel of geen kleding aan, maar blote eigenaar. Dat is die eigenaar die dus rekening moet houden met een bepaald recht van een derde, van een ander. En degene aan wie dat recht, dat perceel in grondhuur of in erfpacht was uitgegeven, die is dus de grondhuurder of de erfpachter. Is net als het voorbeeld van vruchtgebruik en bloot eigendom. Als uw ouders het vruchtgebruik hebben en u de bloot eigendom en u zou de bloot eigendom aan ze overdragen, dan worden ze weer volledig eigenaar. Zo ontstaat het dus ook bij die grondconversie. U heeft een bepaald zakelijk recht en u gaat dus nu aan de overheid vragen, overheid, voldoe ik aan al die voorwaarden? U gaat dus uw documenten dan ook uploaden. Er is een website van de grondconversie unit en daar kunt u dus de info vergaren wat nodig is om dus in aanmerking te komen. U gaat stukken moeten uploaden en u moet denken aan van oké, gaat het om een natuurlijke persoon, dus iemand zoals u en ik, of gaat het om, zeg maar, een rechtspersoon, een stichting, een NV enzovoorts. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, bijvoorbeeld. Behalve dat van een hypothecair uittreksel, moet u dan denken aan die grondhuurvergoeding of die erfpaskanon dat betaald is, dat er geen achterstand daar is van uw zijde. Maar dus ook een nieuwe kaart voorzien van een perceels-ID. En een ander vereiste is, tot nu, tenminste, dat is een wijziging, want in 2023, toen dit van de grond kwam, dan had je dus dat percelen die niet groter waren dan 2500 vierkante meter en als doel hadden bebouwing en bewoning, voor die, of ten aanzien van die percelen kon een grondconversie worden aangevraagd. Nu merken we percelen die
zeg maar 2 hectare of 20.000 vierkante meter zijn. Maar dus ook de bestemming is verruimd. Niet alleen bebouwing en bewoning mag als bestemming voorkomen, zeg maar, in die beschikking. Maar ook gronden die bijvoorbeeld als bestemming hebben of hadden industriële doeleinden, dat die zakelijke doeleinden, dat die in aanmerking komen om dus zo een stukje grond in grondhuur aan te vragen. In grondconversie aan te vragen. De grondconversie unit

2021. Dus vanaf 1 juli 2021 tot nu, als er dus openstaande rekeningen zijn met betrekking tot die verschuldigde grondhuurvergoeding of erfpachtskanon, dan moet u dat in orde maken. Vergeet u niet, grondhuur of erfpacht wordt uitgegeven. En er zijn dus bepaalde voorwaarden in die beschikking. En een van ze is, je moet aan die bestemming hebben voldaan. En je moet bij zijn met het betalen. Want anders kan de overheid zeggen van, je hebt niet voldaan aan die voorwaarden. Ik trek de grond in. Maar dat is voor een andere dag om te praten daarover. Belangrijk is dat u weet, om in aanmerking te kunnen komen voor grondconversie, moet ik dus aan bepaalde voorwaarden voldoen. We gaan nu naar een break en na de break gaan we dus verder met het praten over nadere vereisten om in aanmerking te komen voor dat van dus die grondconversie. Tot zo.

0: Ja, we zijn bij u terug. Voor de break hebben we gesproken over nadere voorwaarden. Met betrekking tot het in aanmerking komen voor grondconversie. En sowieso bij staatsbesluit van 2023. En er is een wijziging bij staatsbesluit van 2024. Dat dus de prijzen worden vastgesteld. Ik dacht dat het was 25 SRD per vierkante meter. Voor percelen die zeg maar bebouwing en bewoning als doel hadden. En als het zou gaan om andere, of tenminste bebouwing en bewoning, en dus ook nog tuinbouw, dat is 25 SRD per vierkante meter wat als prijs wordt vastgesteld. Maar als het dus gaat om zakelijke doeleinden en industriële doeleinden, is het 50 SRD per vierkante meter. Let wel, in tegenstelling tot het eerste of het vorige staatsbesluit van 2023. Dan mogen de oppervlakten thans tot en met 2 hectare, oftewel 20.000 vierkante meter zijn. We hebben gemerkt dat een aantal voorwaarden moet voldoen. Ja. En verder ook nog, de zaken kan je dus uploaden, je bijlagen. En als u in aanmerking bent gekomen, dan krijgt u dus een grondconversiebeschikking. Mind you, als er mensen zijn die hebben gekocht zo'n grondhuurperceel of een erfpachtsperceel, maar het is nog niet op hun naam overgeschreven. Wanneer u die aanvraag doet voor grondconversie, dan krijgt u eigenlijk een dubbele toestemming van de overheid. 1 om over te dragen datgene wat u heeft gekocht. Zodat u zeg maar de nieuwe grondhuurder of erfpachter wordt. En daarna een tweede toestemming. Waarbij u dus zeg maar datgene wat u net heeft verkregen in grondhuur of erfpacht, om dat in volle eigendom te verkrijgen middels die grondconversie. Maar stel dat er op zo'n perceel die men wenst te converteren er een hypotheek rust. Wat dan? De meningen zijn verdeeld in de praktijk. Je hebt dus namelijk die absolute werking en die relatieve werking. De absolute werking houdt in, stel dat er een hypothecaire inschrijving is op zo'n grondhuurperceel. Dan meent men in dat geval dat er een nieuwe hypotheek gevestigd moet worden, zodat die gaat rusten op het geheel. Dus na die grondconversie, de bestaande inschrijving wordt dan gerouilleerd en er wordt een nieuwe hypotheek gevestigd op zeg maar de volle eigendom. Sommige bankinstellingen hanteren dat. Andere meningen zijn van luister, de relatieve werking, dat wordt gehanteerd. Waarbij zeg maar datgene wat er al was intact blijft. Dus als er bijvoorbeeld een hypothecaire inschrijving was op zo'n grondhuurrecht, dat wanneer dus die grondhuurder de volle eigendom heeft verkregen, er gewoon een aanvullende akte, een hypotheekakte wordt gemaakt, een akte bijverband, waarbij de bloedeigendom wordt bezwaard. Dus ik zeg altijd, het is raadzaam dat u in zo'n geval contact opneemt met de desbetreffende schuldeiser of de bankinstelling waarmee u zaken heeft gedaan, waar u de hypotheek, tenminste ten boven van wie u de hypotheek heeft doen vestigen, zodat u weet waarvoor u staat als u dus zeg maar grondconversie wenst aan te vragen. Het was een hele mondvol. Eigenlijk zijn we nog niet uitgesproken over dit onderwerp, want in de praktijk maak je een heleboel zaken mee die niet standaard zijn, maar het zou te ver voeren voor dit moment. We hebben getracht om u het een en ander mee te geven, zodat u gaat nadenken, oké, ik heb bijvoorbeeld een grondhuurperceel, kom ik in aanmerking voor grondconversie. We willen het voor vanavond hierbij laten. En de volgende keer zullen we dus deze info herhalen. De mensen brengen in het Sranantongo. Zodat ook de burgerij die de Nederlandse taal niet machtig is, de informatie kan, tot zich kan nemen en ook kan begrijpen. Ik zou zeggen een fijne avond en tot de volgende keer.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

0: Kristin Uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected,
1: connected na Oslo, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
2: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Hey, hey, hey, hey. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en fellowship braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.
3: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Ja, we Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie. Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat het land dat verlaten was, dat het land bloeit, dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opgaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En we mogen, en dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbondvolk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegend zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba, Papa. We komen voor uw troon van genade in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus de Christus, Yeshua Messias. En we komen deze dag, dit moment, in het bijzonder met onze jongeren, met de jeugd van Suriname voor u. Heer, we brengen de jeugd voor uw troon van genade. We vragen u, Abba Vader, voor een herstel. We vragen u, Abba Vader, voor een zuivering. We vragen u, Abba Vader, om vergeving op de eerste plaats, waar de volwassenen niet het juiste beeld hebben gegeven of de juiste opvoeding hebben gegeven. Waardoor we vandaag kijken naar onze jongeren in dit land en ons soms afvragen wat er is gebeurd. Maar vergeten, heren, dat ze door ouderen gevormd worden. En dat wij als ouderen hebben nagelaten de jonge generatie op de juiste manier te vormen. Om het voorbeeld te zijn. Om ze te onderwijzen in de lering en de vermaning van u. We hebben zo vaak over ze gesproken. Met woorden die ze niet in uw wil hebben gebracht. Maar juist de vijand ruimte hebben gegeven om onze woorden te gebruiken tegen onze jeugd. Maar vandaag willen wij dit een halt toeroepen in de naam van Jezus Christus. We willen leven uitspreken over onze jongeren. We willen hoop uitspreken over onze jongeren. We willen uitspreken over onze jongeren dat ze in hun gedrag veranderen, omdat ze met een hart voor hun medemens, met een hart voor hun volk, voor het land, gaan beginnen te leven. We spreken uit, heren, dat de jongeren van Suriname een generatie zullen zijn waarbij ze gaan dromen en gaan ontwikkelen en vooruit zullen gaan. En niet langer in cirkeltjes ronddraaien of in destructieve gedragingsvormen zich verder ontwikkelen. Maar dat het nou een tijd van opbouw wordt. Een tijd van verantwoordelijkheid nemen over daden, over handelingen, over gedachten, over uitspraken. Vader God, we bidden, heren, dat de harten van de jeugd in Suriname door uw geest bedouwd mag worden. En dat uw geest mag bewegen. Dat waar er gebrokenheid is, heren, dat er heling komt. Dat waar er radeloosheid, heer, dat er raad komt. Dat waar er chaos is, dat er shalom komt. Dat er vrede komt. Zo bidden wij, heren, dat u wijsheid, inzicht en visie geeft aan ouders, aan verzorgers, aan leerkrachten, aan de regering. Omdat er een verademing komt voor de jeugd. Omdat ze mogen hopen, omdat ze mogen dromen, omdat ze zich mogen ontwikkelen, omdat ze hun talenten mogen gebruiken tot eer en glorie van u en opbouw van dit land en dit volk. We bidden voor de juiste begeleiding. We bidden voor de juiste influencers. We bidden voor het lichaam van Christus om ook hierin een vooraanstaande rol in te nemen. Omdat wij daarin mogen helpen om de jongeren te leiden en te brengen tot uw plan en bestemming voor deze natie. We loven u, we eren u, we prijzen u, we aanbidden u en we geven u alle lofprijs wat u toekomt, Vader, Zoon en Geest, omdat dit mag geschieden in Yeshua's naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen beste luisteraar, hoe gaat het met u? Vandaag lees ik voor u 2 verhalen voor uit de Bijbel. En de reden dat ik u voorlees uit de Bijbel is omdat die verhalen van God zo mooi zijn en zo leerzaam. We kunnen er echt veel van leren en we worden er ook wijs van als we met regelmaat het woord van God lezen en bestuderen. Het eerste verhaal is uit Exodus 2. Het heet Mozes kiest voor zijn volk. Mozes loopt door de tuin van het paleis. Iedere plant en struik kent hij, net zoals alle gebouwen van het hof. Maar hoe leven de mensen die buiten het paleis wonen? Nu Mozes 40 jaar oud is, wil hij daar wel eens meer over weten. De zon staat hoog aan de hemel. Mozes voelt de hitte van het zand door zijn sandalen heen. Hij loopt in de richting van Goshen. Daar wonen de Israëlieten. Mozes denkt terug aan vroeger toen hij nog een kleine jongen was. Toen woonde hij ook bij dat volk. Hij was één van hen. Nu is hij een Egyptische prins. De Egyptische taal spreekt hij uitstekend. En wat weet hij veel van de Egyptische geschiedenis? Al die dingen heeft hij aan het hof geleerd. Maar is hij ook een echte Egyptenaar geworden? Aan de buitenkant wel, maar van binnen? Mozes loopt het land Goshen binnen. Wat een prachtig land is dit. Jaren geleden kwamen de eerste Israëlieten hier wonen. Dat waren de familieleden van onder koning Jozef. Mozes heeft de verhalen over Jozef gehoord. Toen hij nog heel jong was, vertelde moeder Jochebed die aan hem. Jozefs familie kreeg dit mooie stuk land. Wat werden de Israëlieten toen goed behandeld? Dat is nu wel anders, weet Mozes. De farao die nu regeert, zorgt niet goed voor de Israëlieten. Heeft er zelfs een slavenvolk van gemaakt. Mozes ziet de mannen zwoegen en zweten in de brandende zon. Eerst scheppen ze zware klei uit de rivier. Dan mengen ze het met stro en maken er stenen van. Stapels liggen er langs de Nijl te drogen. Al die stenen zijn nodig voor de nieuwe steden Pithom en Raamses die de farao wil laten bouwen. Hé, werk eens door jij. Mozes kijkt op. Een van de opzichters gooit zijn zweep in de lucht. Met een knal komt het touw terecht op de blote rug van de Israëliet. De man krimpt in elkaar. Auw! Mozes voelt pijn alsof de zweep ook hem heeft geraakt. Hij kijkt naar de Egyptische opzichter die er lachend bij staat. Mozes denkt, wat? Dat kan toch niet? Is er dan niemand die de Israëlieten helpt? Wacht, hij zal... Mozes kijkt om zich heen, niemand te zien. In een paar stappen is hij bij de opzichter en geeft hem een klap. En nog één. De man wankelt en valt. Mozes bukt. De man beweegt niet meer. Dat kan ook niet, want hij is dood. Mozes slikt. Wat heeft hij nu gedaan? Heeft iemand het gezien? Vlug graaft Mozes een kuil en legt de man erin en bedekt de kuil met zand. Dan gaat hij terug naar het paleis. De volgende dag brengt Mozes opnieuw een bezoek aan het land Goshen. Op de werkplaats staan 2 Israëlitische mannen te schreeuwen naar elkaar. Hebben ze ruzie? Mozes komt dichterbij. Kijk nou, ze gaan vechten. Zeg, wacht eens. Mozes streng. Jullie zijn broeders, waarom slaan jullie elkaar? De man die is begonnen kijkt hem aan. Waar bemoei jij je mee? Ben jij soms de baas hier? Wil je mij ook doodslaan, zoals die Egyptenaar die jij hebt doodgeslagen? Mozes schrikt. Weten de mensen wat hij gisteren heeft gedaan? Maar als dat zo is, kan hij niet meer terug naar het paleis. De farao zal woedend zijn als hij hoort dat zijn kleinzoon iemand van het Egyptische volk heeft gedood. Mozes vlucht zo ver mogelijk bij de farao vandaan. Dagenlang zwerft hij door de kale, hete woestijn tot hij in het land Midian komt. Daar rust hij uit bij een waterput. Er komen 7 meisjes aan. Het zijn de dochters van priester Jethro. Ze putten water voor de dieren van hun vader. Terwijl ze nog bezig zijn, komt er een groep herders. Aan de kant, jullie, schreeuwen ze. Wij willen eerst. Mozes loopt naar de herders toe. Nee, mannen, zegt hij, deze meisjes waren eerst. Hij wenkt de meisjes. Kom maar hier, dan zal ik jullie helpen. Die dag zijn de zussen vroeg thuis. Hoe komt het dat jullie zo snel zijn vandaag? Vraagt hun vader. De meisjes vertellen. Er was een Egyptische man bij de put en hij hielp ons. En waar is die man nu? Vraagt Jethro. Hebben jullie hem bij de put laten zitten? Ga gauw terug en nodig hem uit voor het eten. Zo komt Mozes in het huis van Jethro. Hij blijft niet alleen eten, hij blijft die nacht ook slapen. Wil je bij ons blijven wonen? Vraagt Jethro. Je kunt me helpen met mijn kudde. Dat wil Mozes wel. Hij wordt knecht van Jethro en trouwt met een van de dochters, Zipporah. Samen krijgen Mozes en Zipporah een zoon die ze de naam Gersom geven. Want, zegt Mozes, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ver weg, in het land Goshen, zuchten en huilen de Israëlieten nog steeds van verdriet. Maar ze roepen ook tot hun God en de Heere hoort hen. Hij denkt aan het verbond dat hij maakte met Abraham, Isaac en Jacob. Ik ga mijn volk redden, zegt hij. Ik heb 3 vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet het land waar de Israëlieten wonen? Vraag 1. Hoe heet het land waar de Israëlieten wonen? Vraag 2. Waarom moet Mozes vluchten? Vraag 2. Waarom moet Mozes vluchten? Vraag 3. Wat doe jij als je ziet dat kinderen ruzie maken? Vraag 3. Wat doe jij als je ziet dat kinderen ruzie maken?

0: Het volgende verhaal is Exodus 3 en 4. Het heet God roept Mozes. Door de woestijn loopt een kudde schapen. Voorop gaat hun herder, Mozes. Ze zijn een heel eind van huis. De bergen zijn hier hoog, maar één berg is duidelijk het allerhoogst. Dat is de berg Horeb. Plotseling schrikt Mozes. Wat ziet hij daar? Vlammen? Staat daar een struik in brand? Mozes loopt daarheen. Wat vreemd. Die struik staat in brand, maar de tak en blaadjes verbranden niet. Hoe kan dat? Nieuwsgierig komt Mozes dichterbij. Mozes? Mozes? Klinkt de stem. De stem komt uit de doornstruik. Hier ben ik, antwoordt Mozes. Mozes, kom niet dichterbij en trek je schoenen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. Ik ben God, de God van je vader, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. God, denkt Mozes, is dat God die tegen hem praat? Eerbiedig houdt hij zijn mantel voor zijn gezicht en hij luistert naar de woorden die komen. Ik heb gezien hoe mijn volk verdrukt wordt, zegt de Heere. Ik heb hun geroep om hulp gehoord. Ik weet van hun verdriet. Ik ben hun God en daarom ga ik hen redden. Ik haal hen uit Egypte en ik breng hen naar een goed land. Een land waar voor iedereen genoeg te eten en te drinken is. En jij, Mozes, jij gaat het volk naar het beloofde land brengen. Daarom stuur ik jou naar de farao. Ik? Naar de farao? Zegt Mozes. Zal ik het volk bevrijden? Ik beloof dat ik bij je zal zijn, zegt God. Wil je een bewijs? Ooit zul je mij samen met het hele volk dienen op deze berg. Mozes denkt na. Moet hij tegen de Israëlieten zeggen dat hij geroepen is door God? Misschien geloven ze dat helemaal niet. Heren, als ze vragen wie mij gestuurd heeft, wat moet ik dan zeggen? Wat is uw naam? Mozes, zeg dan maar, ik ben die ik ben, heeft mij gestuurd. Ik ben die ik ben is mijn naam. Voor altijd en eeuwig ben ik dezelfde. Toen Mozes, verlaat Midian en ga terug naar je eigen volk. Verzamel alle leiders en ga dan naar het paleis. Vraag aan de farao of jullie mogen vertrekken om mij te dienen. De farao zal jullie niet zomaar laten gaan. Er gaat nog heel wat gebeuren, maar op een dag zullen jullie met volle handen uit Egypte vertrekken. Mozes schudt zijn hoofd. Ze geloven mij vast niet. Ze zullen denken dat ik het allemaal verzonnen heb. Wat heb je daar in je hand? Vraagt de Heere. Een staf. Gooi hem op de grond. Mozes doet wat God zegt. Hij gooit zijn herderstaf op de grond en dan... Er kronkelt ineens een slang voor zijn voeten. De staf is veranderd in een slang. Geschrokken rent Mozes weg. Nee, ren niet weg, zegt de Heere. Pak die slang bij zijn staart. Mozes pakt de slang en de slang wordt weer een staf. Wat een wonder. Maar er komt nog meer. Steek je hand eens in je mantel. Als Mozes zijn hand even later weer tevoorschijn haalt, is die helemaal wit. Hij is ziek, hij is melaats. Steek je hand nu nog eens in je mantel. Mozes doet het voor de tweede keer. Nu komt zijn hand helemaal gezond tevoorschijn. Weer een wonder. Als ze je woorden niet geloven, zegt de Heere, laat dan deze wonderen maar zien. Dan zullen ze begrijpen dat ik jou gestuurd heb. Heere, zegt Mozes, eigenlijk kan ik helemaal niet goed spreken. Ik heb dat nooit goed gekund. Wie heeft jouw mond gemaakt, Mozes? Ik toch? Wees niet bang. Ik zal je zeker helpen. Heere, stuur toch iemand anders? Mozes, stem van God klinkt boos. Jij gaat, maar ik stuur je broer Aaron met je mee. Hij zal blij zijn om je te zien. Hij kan uitstekend spreken. Ik zal de woorden in jullie mond leggen. Kom, pak je staf en ga. Nu durft Mozes niet meer tegen te spreken. Als hij 's avonds thuis is, zegt hij tegen Jethro: 40 jaar heb ik als schaapherder voor u gewerkt. Maar nu moet ik terug naar mijn eigen volk. De Heere onze God heeft mij geroepen. Een paar dagen later gaat Mozes weer door de woestijn, zonder schapen, maar met zijn vrouw Zipporah en hun zonen. Ze rijden op ezels, want de weg is te lang om te lopen. Als ze bij de berg Horeb zijn, komt iemand hun tegemoet. Het is Aaron. Blij omhelst Mozes zijn broer. Samen reizen ze verder. Wat hebben ze elkaar veel te vertellen onderweg. Eindelijk komen ze in het land Goshen. Mozes en Aaron roepen alle leiders van het volk van Israël bij elkaar. Aaron vertelt wat de Heere tegen Mozes heeft gezegd bij de doornstruik. Hij laat ook de wonderen zien. De leiders buigen eerbiedig hun knieën. Ze danken de Heer omdat hij hun verdriet gezien heeft en ze geloven de woorden van Mozes en Aaron. God zal hen verlossen uit dit ellendige Egypte en hen brengen naar een prachtig land. Ik heb een paar vragen voor u naar aanleiding van dit verhaal. Welke wonderen laat God Mozes doen? Vraag 1. Welke wonderen laat God Mozes doen? Vraag 2. Hoe noemt God zichzelf? Vraag 2. Hoe noemt God zichzelf? Vraag 3. Wat betekenen die woorden? Vraag 3. Wat betekenen die woorden? Vraag 4. Mozes kan niet goed spreken. Daarom helpt Aaron hem. Is er ook iets wat jij niet goed kunt? Vraag 5. Wie helpt jou dan? Vraag 5. Wie helpt jou dan?
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected alase.
3: Connected na Oso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor Sear keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.
1: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Altijd vruchtbaar, dat is onze thema vandaag. En Jesaja 10 vers 27 is onze thema tekst. In die tijd zal de last die Assur op jullie schouders had gelegd, van jullie afgeleiden. Het juk dat hij op jullie nek had gelegd, dat zal worden vernietigd vanwege de man die ik heb gezalfd. Halleluja. De zegen van God, geliefde, werkt in uw leven. Ongeacht waar u bent. Ongeacht wie er tegen u is. Halleluja. Het maakt niet uit, geliefde, of de omgeving vijandig of vriendelijk tegenover u staat. U bent overal succesvol. Halleluja. God heeft u bestemd om overal en op elke plek vruchtbaar te zijn, lieve mensen. Vruchtbaar te alle tijden. Halleluja. Dit is uw erfgoed als nakomeling van Abraham. Tegenstand voor de kansen. En tegenspoed verandert in uw voordeel. Halleluja, halleluja. Er is een bovennatuurlijke kracht, geliefde, in u. En ten behoeve van u aan het werk, die de omstandigheden in uw voordeel verandert, waardoor u vruchtbaar bent in elk goed werk, naarmate u groeit in de kennis van God. Halleluja, halleluja. Geliefde, het woord salving in Jesaja 10 vers 27 betekent ook rijkdom. Het is het idee van vruchtbaarheid, groei en onstopbare toename. U groeit zo sterk dat het juk, elke beperking of belemmering om u heen, verbroken wordt. Halleluja. Groei brengt verandering, geliefde. Halleluja. De zegen maakt u zo welvarend dat wat u eerder beperkte, u niet langer kan tegenhouden. Halleluja. Het verhaal van Isaac, zoals beschreven is in Genesis 26 vers 12 en tot 18, is daar een treffend voorbeeld van. Hij zaaide in een tijd van hongersnood en oogstte 100 maal zoveel in hetzelfde jaar. Zoveel, geliefde, zelf dat de Filistijnen hem benijden. Zijn groei tartte de economische wetten, de logica en het menselijk bevattingsvermogen. Halleluja. Dat is uw leven, geliefde. Dat is ons leven als kinderen Gods. Diezelfde zegen, zegt Pasen Christ. En zelfs een nog grotere is vandaag de dag in uw werkzaam. Het is in u aan het werk. Het werk in uw financiën, uw gezondheid, uw bediening en in elk ander aspect van uw leven. En creëert zo de juiste omstandigheden voor uw succes. Halleluja. De zegen in u maakt de dingen om u heen volmaakt. Spreek woorden van geloof, lieve mensen. Handel naar het woord. En laat de kracht van de zegen zich manifesteren. Het zal het onmogelijke mogelijk maken. En het onvruchtbare vruchtbaar. Halleluja, halleluja. Geliefde, bovendien zegt Psalm 1 vers 1 tot 3. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht draagt, zijn vrucht geeft op zijn tijd. Wanneer het blad niet afvalt, al wat hij doet, halleluja. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Dit is uw leven, geliefde. Dit is uw leven. Wees u altijd bewust van deze realiteit, geliefde. Halleluja, halleluja. Geliefde, we gaan samen beleiden. U mag me nazeggen. U zegt, dank u, Vader. Dank u, lieve Heer. Want ik ben gezegend. En in staat gesteld om te bloeien. De zegen die in mij werkt, de zegen die in mij werkzaam is, creëert kansen en gunstige omstandigheden voor mijn vooruitgang. Niets kan mijn vooruitgang beperken, want ik ben gezalfd voor grootsheid en groei. Ik groei, ontwikkel en bloei elke dag door de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' naam, amen, halleluja, halleluja. Geliefde, er is kracht in het woord van God. Mediteert u op het woord van God. De Rhapsody van Realiteiten is zo een handige instrument voor ons. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen of bellen naar het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heere wil loven en prijzen, mag u langskomen op het adres Ringweg Noord 110. En we kijken uit naar u, want u bent van harte welkom. Geliefde, ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik groet u, ik hou van u en wees lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie, shalom. Hoe gaat het met u? Ik hoop dat u lekker hebt geslapen, ik hoop dat u al wakker bent. Het is inmiddels al 6:03 en het is vandaag vrijdag 19 juni 2026. En vandaag ben ik aanwezig. Ik moet invallen voor zuster Michelle Afsinde. Vandaar u ook mijn stem hoort vanmorgen. Ik zeg van harte welkom bij deze nieuwe uitzending. Bij deze nieuwe aflevering. Bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Ik ben de Heer super dankbaar dat ik vanmorgen weer in uw midden mag zijn. In uw huiskamer. In de radio van uw auto. En ik zeg u goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik hoop dat u goed hebt kunnen uitrusten en dat u ready bent voor een nieuwe editie van The Morning Move. Genade op genade op genade op genade dat wij vanmorgen weer mogen opstaan en dat wij weer naar de radio mogen luisteren. Dat wij weer opgebouwd mogen worden elke dag weer. Ik ga u eerlijk zeggen hoor, het is een uitdaging, het is een hele grote uitdaging om 's morgens vroeg op te staan. Om op te staan op zich is al een uitdaging voor degene die ook in de avond werken. Vooral voor mij, want in de avond dan ben ik vaker nog ook bezig, soms tot laat in de avond. Om 's morgens vroeg dan ook vroeg op te staan kan een challenge zijn. Maar de Heer is met mij, de Heer geeft kracht. Ook straks, volgens mij heeft zuster Sabine het ook aangehaald dat zij in juli dan ook zal stoppen met de Morning Move. En dat wil zeggen dat ik van maandag tot en met donderdag de Morning Move zal presenteren aan u. Door Gods genade natuurlijk. Zo de Heere wil, zo het zijn wil is, zal het zo zijn dat ik vanaf juli dan, begin juli, wanneer zuster Sabrina zal stoppen met de Morning Move, dat ik echt gewoon van maandag, elke ochtend van maandag tot en met donderdag de Morning Move zal presenteren aan u. En dat wordt een hele grote uitdaging. Toen de directeur mij dat vroeg, was mijn antwoord wel gelijk ja. Omdat ik van de Morning Move hou. Ik hou eerder van de Morning Move hoor, dan van Happy Hours. Ik vind Happy Hours heel erg druk. Ik vind het heel erg intensief. Terwijl de Morning Move toch wel chill is. En daar mag je toch wel echt over onderwerpen praten. Ik vind ook dat de interactie veel beter is in de Morning Move. En daar vind ik toch dat je echt relatie hebt met de luisteraars. Met degene die appen en bellen. Dus Milo van Morning Move hier, hè? Echte. Ik hou echt van de Morning Move. En ik hou van de mensen van de Morning Move. Elke dag weer, dan krijg je de mensen die zo trouw appen. En daarom wil ik je ook vragen op dit moment om uw WhatsApp bericht te sturen naar het nummer 875-5358. Nogmaals, nummer 875-5358. Doe snel. We hebben nog maar ongeveer 8 minuten. En dan gaan we dan starten met de bemoediging van vanmorgen. Stuur even een bericht. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als u al wakker bent. Laat weten als het geluid helder is. Of zegt u van het kraakt een beetje. Laat weten of u luistert via de radio, de analoge radio, of u luistert via livestream. Voor degenen die willen luisteren via de livestream en u heeft internet, dan mag het dan op www.shalomsuriname.com. Heb ik iets gemist? Nee, I don't think so. Maar mijn bemoediging die staat ready en we gaan precies om 6:15 beginnen met de bemoediging. Dus stuur even snel een WhatsApp bericht. Ik wil tenminste 5 mensen een bericht krijgen van 5 mensen. Ik heb inmiddels wel alle berichtjes ontvangen. Jullie zijn flink, man. Jullie staan vroeg op.
Hi. Ik zie hier zo zuster Cindy. Goedemorgen. Mama Evie. Daarna standaard. Mama Evie. Goedemorgen. Broeder John. Goedemorgen. Chokropau Wiro. Ik weet niet. Laat me zien. Ja, zuster Chokropau Wiro. Goedemorgen. Brada Frederik. Goedemorgen. Mama Julia. Goedemorgen. Ja, mama Julia is bezig bontot te maken. Hij voor degene die zich klaarmaken voor het werk. Ja, een gezegende werkdag vandaag. Maar ook degene die naar school moeten en jullie luisteren naar de radio. Broeder Ian groet jullie en wens jullie, bid jullie toe een gezegende en productieve schooldag. Volgens mij voor degene, de middelbare scholen die zijn bezig met hun examens. Ze zijn in hun examenperiode. Mogen de Heer jullie leiden. En mogen jullie deze semester of ja, de klas, no? De school, de middelbare school, succesvol afronden. Ja. Stuur even snel een bericht. Laten we samen starten om 6:15. Ik ga even een pokoe afspelen. Terwijl we zo wachten op die berichten op het nummer 875-5358. We gaan even luisteren naar een mooie pokoe. En ik wil u vragen om aandachtig te luisteren naar dit lied. En als u kunt, toch even, ik zou niet zeggen in aanbidding te gaan, maar toch even tijd te nemen met de Heere. Dit lied zegt, stay. Blijven in de tegenwoordigheid van God. Van William McDowell. Tot zo.

En het is altijd zo goed, het is geweldig om... Ik vind het altijd zo geweldig om in de tegenwoordigheid van de Heer te blijven. De genade dat we ontvangen, wanneer we de Heer ontvangen, wanneer we de Heer aannemen, wanneer we Jezus accepteren. Een van de mooiste dingen dat wij mogen ontvangen, dat wij mogen hebben, is om in de tegenwoordigheid van de Vader te zijn. En het is niet gewoon normaal, hè. Maar wanneer we echt in de tegenwoordigheid van de Vader komen, dan is het zo geweldig. Het is heerlijk. Het is heerlijk om daar te mogen zijn, in de tegenwoordigheid van God. En de bemoediging van vanmorgen gaat een beetje daarover. En de titel van de bemoediging van vanmorgen zegt: schuil bij God. Schuil bij God. Skoiri na gado. Schuil bij God. De beste plek waar u kunt zijn als kind is dicht bij uw vader, dicht bij uw ouders. En de Heere wilt ons ook heel dichtbij hebben. Ik ga u zeggen vanmorgen, ik weet niet als uw relatie met God een beetje vaag is. Ik weet niet als uw relatie een beetje digge is. Anno de lek van Amos de. Dan ga ik u zeggen vanmorgen: de Heere verlangt naar u. De Heere kijkt uit naar u. Ik ga u één ding zeggen: wat de Heere van u vraagt, doet Hij ook. Ik ga u een voorbeeld geven. Wanneer jij om liefde vraagt, dan moet jij ook liefde kunnen geven. Als de Heer houdt van ons, hè, dat weten wij allemaal. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat deze enige geboren zoon gegeven heeft, toch? En wat zien wij ook dat Hij van ons vraagt? Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, en zo on en zo on. Dus wat Hij van u vraagt, doet Hij ook. Dus Hij vraagt ook om te schuilen bij Hem. Want Hij wilt ook daar bij u zijn. Als Hij vraagt naar een relatie, dan wilt Hij ook die relatie met u aangaan. Als Hij zegt: kom bij mij, schuil bij mij, zoek mijn aangezicht, dan wilt Hij ook daar bij u zijn. Het is niet als zodanige opdracht dat u krijgt om te doen, gewoon om het te vervullen. Maar het is een opdracht met bedoeling. En de bedoeling is omdat Hij relatie met u wilt hebben. Ik ga u één ding zeggen: deze God van ons is een God van relatie. En Hij verlangt echt naar u. Behalve het feit dat wanneer u schuilt bij God, dat u veilig bent. Want wanneer u hoort schuilen bij God, dan is het eerste waaraan u denkt: als ik in een vervelende of moeilijke situatie ben, dan ga ik bij God, dan ga ik schuilen bij God. Wat ook zo is. Maar je moet dagelijks bij God schuilen. Is op de skoiri dat je met jezelf tjing, toch? Je maakt jezelf klein. En wanneer je schuilt, dan wil het zeggen dat niemand anders u ziet. Maar alleen God ziet u.
na wantrawang manshiu, ma yeskoiri usrevi na gado. En ik vind dat we dat heel weinig doen. Na liki wantching als een kind bang is voor iets, bang is kan een wantdago en lombaga in. Of je ziet een diertje. Of als je een sma. Ze aan een lobby dat hij lonkong. Dan schuilt u achter de benen. Dan schuilt hij. Het geeft God het gevoel. Het is een teken van vertrouwen. En het geeft aan mijn Heer. Is groter dan hetgeen waarvoor ik bang ben. Daarom kan ik schuilen. Je gaat toch niet schuilen achter iemand of bij iemand dat zwakker is dan uw situatie of dan uw vijand. Maar u gaat schuilen bij iemand dat groter is dan uw vijand, dan uw tegenpartij. Maar schuilen bij de Heere wil ook zeggen verlangen naar zijn aanwezigheid. Schuilen bij de Heere wil ook zeggen, Masra, mij angry voor uw presentie. Heere, ik wil dicht bij u zijn. Ik wil bij u schuilen, Heere. Psalm 91, vers 1 zegt, wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Schuil bij God vanmorgen. Misschien heeft u heel lang geen geestelijke rust gehad. Maar je bent zo een bezige bij. Je bent zo bezig met het werk van de Heere. Je doet zoveel, je arbeidt zoveel in Gods Koninkrijk. En je hebt rust nodig. Weet u dat er ook zoiets is zoals geestelijke oververmoeidheid? Geestelijke oververmoeidheid, waarbij je bijna niet meer kan functioneren geestelijk. Het is weer tijd om te resetten, om te rebooten, om op te laden. Lig van je gebruik aan telefoon, naar telefoon in low. En hoe kunnen we onszelf opladen? Door telkens weer ons te bevinden in de tegenwoordigheid van God.

ons zijn liefde, maar omdat wij ver van hem zijn, omdat wij ver van hem leven, dan lijkt het erop alsof hij niet daar is. Dan lijkt het erop alsof hij geen aandacht aan ons schenkt. Dan gaat het erop lijken alsof we alleen zijn. Maar zijn we dicht bij hem, dan ook al fluistert hij in uw oor, dat je mag jeren wat hij precies zegt. Als uw relatie met God nog niet helemaal in orde is vandaag, vraag ik u om het in orde te maken. Niet omdat u naar de hel gaat. Niet omdat, ik wil niet zeggen dat omdat u naar de hel zal gaan of de Heer zal u straffen. No. Gewoon weg omdat de Heer naar u verlangt. En hij houdt echt van u. Weet u welke relatie we moeten hebben met de Heer? Is wanneer we bezig zijn met onze eigen dingen. En dat wij opeens gewoon een gevoel krijgen van, ja, ik mis God. Ik wil gaan bidden. Ik wil in de tegenwoordigheid van God gaan. Hebben we dat wel dan? Door de dag heen. Wanneer we bezig zijn te werken. Wanneer we zo bezig zijn met onze kinderen. Of gewoon bezig zijn door de dag heen. Is er wel een gevoel van, ik wil in de tegenwoordigheid van God gaan. Of dat u zegt van, ik heb het de hele dag druk, maar ik kan niet wachten om naar huis te gaan, zodat ik met God bezig kan zijn. Nee, hè? Anode? Maar weet u hoe God hunkert naar u? God verlangt naar u. God kijkt uit naar u. Precies zoals hij van ons vraagt om op hem te wachten. Precies zo wacht hij op ons. Hij kijkt. We zijn zo bezig met onze dagelijkse dingen. Kan u over Gitsrevi om hem te vragen voor bescherming. We vergeten om te vragen om zijn leiding. En we doen alles uit eigen kracht. En gaat het fout, aan het einde van de dag, dan zeggen we, toch, Heer, vergeef mij. Ik heb het gedaan uit eigen kracht, uit eigen inzichten. Ik ben u vergeten vandaag. En dat wil de Heer niet hebben. Maar hij wil daar zijn waar u bent. En overal waar u bent, dat u hem betrekt. In alles waarmee u bezig bent. En dat u hem het gevoel geeft van, hey, Heere, ik weet dat u er bent hoor. Je moet het erkennen. Je moet het aangeven. Dat u op de hoogte bent dat hij daar is. Het is zoals je met iemand loopt. Of je bent in de auto met iemand. Zie het zo, je rijdt naar Nikeri. Van Paramaribo uitga je naar Nikeri. En je zit in de auto met de persoon. Maar je zegt niets tegen de persoon. En je doet alsof de persoon niet daar is. Zo is het hoe sommigen van ons leven. Wij leven alsof wij zonder God door het leven heen gaan. Maar weet dat de Heer juist het dichtbijst u is. Dichter bij die beste vriendin van u. Dichter bij die man van u. Dichter bij die vrouw van u. Want hij leeft letterlijk in u. Zo dichtbij wilt God bij u zijn. Dat heeft gezegd, ik kom in de mensen wonen. En de geest van God die in ons woont, die trekt ons elke keer weer om in de tegenwoordigheid van God de Vader te komen. Maar omdat we het zo druk hebben met andere dingen,

daon ek ooit na tegenwoordigheid. Het moet nie so sein dat wij alleen in die tegenwoordigheid van God komen op de zondagochtend of tijdens de dienst, maar je moet letterlijk de hele tijd in Gods tegenwoordigheid zijn. En je hoeft dan niet te huilen, niet in tongen te spreken, maar je moet gewoon weten dat u dicht bij God bent.

schuil bij God vanmorgen. Vanaf vandaag, schuil bij God. Wat u ook doet, dan kunt u rustig slapen. Dan kunt u rustig door het leven heen gaan. Ook al komen er stormen op je pad, in vrede, je raakt niet in paniek, omdat je weet dat degene bij wie je schuilt, groter is dan de storm, groter is dan de woestijn waarin je bent, groter is dan je tegenpartij. Want, zegt de Bijbel, de Almachtige beschermt hem. Goedemorgen. Wees bemoedigd vanmorgen en schuil bij de Heere.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Jij hebt niet dingen aangesteld Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 19 juni 2026. Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. Psalm 31, vers 9. Het leerwoord. Christus heeft ons bevrijd. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Christus heeft ons bevrijd. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5, vers 1, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang.

0: Gezegende dag, lieve broeders en zusters. God zegen.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Redden, gij zoekt mijn eren, roep mij aan. Ten dake der benauwdheid, ik zal u redden. En gij zoekt mijn eren, roep mij aan. Ten dake der benauwdheid, ik zal u redden. En gij zoekt mijn eren.
1: Psalm 50,
2: vers 15.
1: Roep mij aan, ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
0: Laten we bidden. Trouw Vader in de hemel, wij danken u voor deze nieuwe dag, o Koning Jezus. Dank u, Vader, dat wij vandaag weer naar onze eigen programma mogen luisteren. In Jezus' naam, amen. De afgelopen dagen hebben wij jullie verteld hoe ongehoorzaam de Israëlieten tegen God waren. We hebben ook gezien dat door hun ongehoorzaamheid hun vijanden deden wat ze wilden met hen. Maar de Heere God hielp hen altijd wanneer ze hulp bij hem zochten. Happy kids! Wie weet nog welke twee belangrijke dingen Joshua aan de Israëlieten had gezegd? Ze moesten de Heere God trouw blijven en ze moesten de Heere God lief hebben. De Heere God had ook gezegd dat als de Israëlieten hem gehoorzaamden, hij hen zou zegenen. Maar als de Israëlieten niet naar God luisterden, dan zou het niet goed gaan met hen.
3: De Israëlieten waren weer ongehoorzaam geworden. Ze kregen een nieuwe vijand. Hun vijanden waren nu de Filistijnen. De Filistijnen die dienden de Heere God niet. Ze geloofden niet eens in God. Ze geloofden in afgoden. Hun God heette Dagon, de visgod. 40 jaren lang waren de Filistijnen de baas over de Israëlieten.
0: In Israël woonde een man die Manoach heette. Hij en zijn vrouw hadden geen kinderen. Op een dag stuurde God een speciale boodschapper naar de vrouw van Manoach. En dat was een engel. De engel vertelde haar dat ze een zoontje gaat krijgen. Dat zoontje zal een bijzonder kind zijn. Verder zei de engel dat het haar van het kind nooit geknipt mag worden. En dat hij ook nooit wijn zou mogen drinken. Dus deze jongen mocht niet naar de kapper. Want hij mocht zijn haar nooit knippen. Ook al was hij een grote man geworden. En hij mocht ook geen wijn drinken.
3: Misschien vraag je jezelf af waarom hij deze dingen niet zou mogen doen. Omdat hij een Nazireër moest zijn. Een Nazireër was iemand die door God was uitgekozen om iets heel bijzonders voor hem te doen. Wanneer die mensen zijn lang haar zouden zien, zouden ze gelijk weten dat hij een Nazireër was. Ongeveer een jaar later gebeurde wat de engel gezegd had. Maar Noach en zijn vrouw kregen een kindje. Het jongetje werd Simson genoemd.
0: Toen hij groter werd, vertelde zijn moeder en vader hem over de Heere God. Ze hadden hem ook verteld dat hij door God is gekozen om iets bijzonders voor hem te doen. Hij mocht zijn haar nooit knippen en ook geen wijn drinken. Het was duidelijk aan hem te merken. Hij was zo sterk, hij was heel erg sterk. Sterker dan al die andere Israëlieten en sterker dan al die Filistijnen. God had hem deze kracht gegeven voor het werk dat hij voor hem zou moeten doen.
3: Simson leerde een meisje kennen. Ze was een Filistijnse. Ze geloofde niet in God. Hij wilde met haar trouwen. Was niet goed. Vanaf de tijd van Mozes en Joshua had de Heere God al gezegd dat zij niet met mensen die niet in God geloven mogen trouwen. En dat geldt ook voor ons. Als jij in de Heere God gelooft, moet je dan later ook met iemand die God gelooft trouwen.
0: Sims moeder en vader waren heel erg verdrietig toen Simson zei dat hij een vrouw bij de Filistijnen heeft gezien en dat hij met haar wilde trouwen. Zijn ouders zeiden, maar Simson, is er geen Israëlitische meisje waarmee je kan trouwen? Waarom juist iemand die niet in God gelooft?
3: Hij wist dat hij verkeerd deed, maar hij wilde niet naar zijn ouders luisteren. Hij was koppig, hij was ongehoorzaam. Vandaag kwam een leeuw brullend op hem af. Simson daar niet na. Hij greep de leeuw bij zijn bek. Hij heeft de kaken bij elkaar gehouden, wat hij niet kon weten. Hij scheurde de leeuw in twee stukken. Ja, heb ik het. Zo sterk was Simson wel.
0: Een tijd later kwam Simson langs de dode leeuw. Er bleek een bijenzwerm in te zitten in honing. De honing at hij met smaak op. Het was heerlijk. Simson trouwde toch met het Filistijnse meisje. Op dat feest kwamen 30 jonge mannen. Ze waren vrienden van de bruid. Een bruid is een vrouw die gaat trouwen. Ze maakten grappen met elkaar en hadden plezier. Toen zei Simson, ik heb een raadsel voor jullie. Jullie mogen er 7 dagen over nadenken. Voedsel kwam uit de eter en zoetigheid uit de sterke. De jonge mannen dachten heel lang na. Maar hoe ze ook nadachten, ze konden het antwoord op het raadsel van Simson niet vinden. Toen gingen ze naar Simson bruid. Ze zeiden, zorg ervoor dat je Simson zo ver krijgt dat hij jou het antwoord op zijn raadsel vertelt.
3: Simsons vrouw ging naar hem toe en begon te huilen. Ze zei, Simson, je houdt niet van me. Je gaf mij volk een raadsel op. Je hebt mij niet eens het antwoord verteld. Ik heb het niet eens aan mijn vader en moeder verteld. Ik heb dat aan jou moeten vertellen, zei Simson. Maar toen ze bleef aandringen en huilen, gaf Simson haar tenslotte het antwoord op het raadsel. Oh, wat was ze blij! Ze liep gelijk de jonge mannen bij elkaar en vertelde hun het antwoord. De jonge mannen gingen naar Simson toe en riepen, het antwoord was niet zo moeilijk hoor, Simson. Simson was benieuwd of het antwoord wist. De jonge mannen zeiden, voedsel kwam uit de eter en zoetigheid uit de sterke. Wil zeggen, wat is zoeter dan honing? En wie is sterker dan een leeuw? Oh, wat was Simson boos. Mijn vrouw heeft het aan jullie verteld, zei hij. Hij ging het huis uit en liep naar de stad die daar in de buurt was. Hij doodde 30 Filistijnen. Daarna ging hij terug naar zijn vader en moeder.
0: De Filistijnen wilden wraak op hem nemen en stuurden een leger om Simson gevangen te nemen. Simson liet zich vastbinden om zo aan de Filistijnen overhandigd te worden. Maar de geest van de Heere God kwam over Simson en gaf hem zo'n kracht dat de touwen om zijn armen als draadjes sneden. Met een ezelkaak sloeg hij 1000 Filistijnen dood en vluchtte. De Filistijnen zijn op zoek naar Simson. Ze zochten hem overal. Op een nacht ontdekten ze hem in een stad. De poorten werden gesloten. Ze dachten van ja, Simpson, we hebben Simpson eindelijk gevangen. Ze dachten dat Simpson zo niet zou kunnen weggaan. Maar Simpson deelde de poort uit van waar ze waren en liep ermee tot buiten de stad. Hij had zijn kracht van God gekregen zolang hij God gehoorzaamde. Weet je nog wat hij nooit mocht doen?
3: Zijn haren krippen en geen wijn drinken. Op een dag vertelde Simpson het geheim van zijn kracht aan Delilah. Ze was een mooie vrouw, maar wel een Filistijnse. De Filistijnen hadden Delilah gestuurd om haar best te doen om te weten te komen hoe het kon dat Simpson zo sterk was. Ze wachtte dat Simpson sliep en liet ze hem kaal scheren. De Filistijnen hebben het haar van Simpson geknipt. Toen Simpson wakker werd, probeerde hij zich te redden. Maar hij had geen kracht meer. Ze hebben toen zijn ogen gebroken. Blind en zwak werd Simpson, een slaaf van de Filistijnen. Hij was ongehoorzaam aan God geweest. Ze lachten hem uit. Want hij kon niets meer doen. De Filistijnen hadden feest. Ze dienden de andere feestgod. Omdat Simpson in hun handen was gevallen. Ze dronken. Ze waren vreselijk dronken.
0: Ze lieten Simpson naar de tempel komen om hen te vermaken. Een jongen bracht Simpson naar de tempel. Ongeveer 3000 Filistijnen stonden op het dak en nog veel meer in de tempel. Maar in de gevangenis was het haar van Simpson weer gegroeid. Terwijl hij gebonden was, bad hij: Almachtige Heer, denk aan mij. Geef mij nog eenmaal kracht, o God, zodat ik wraak kan nemen op de Filistijnen. Ja, ja, Simpson pakte de 2 middelste zuilen. Dat zijn de tempelposten, kan je zeggen, waarop de tempel rustte. Hij duwde uit alle machtige de zuilen en de tempel stortte in. Bovenop de koningen en alle andere mensen. Het was helemaal gebroken. Zo doodde hij in zijn eigen dood meer mensen dan tijdens zijn hele leven.
3: Zo leerde de Heere God ons een belangrijke les. Simpson heeft op het eind van zijn leven geleden door de grote fouten die hij had gemaakt. Toen hij tot God heeft gebeden, heeft God hem geholpen.
0: Dag heb ik eens tot de volgende.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Regering werkt scenario's uit voor gevolgen Super El Niño. Ministeries bundelen krachten tegen kwikgebruik, goudsector. Arrestatieteam pakt gewelddadige verdachten op na beschieting politieman aan nieuw weer gevonden weg. Gedetineerde dood aangetroffen in cel de Santo Bomba. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: regering werkt scenario's uit voor gevolgen Super El Niño. De uitzonderlijke krachtige fenomeen El Niño dat aangekondigd is, ontwikkelt zich momenteel in de tropische Stille Oceaan. Volgens de Amerikaanse weerdiensten NOAA is El Niño sinds juni officieel ingezet. Met een kans van bijna 90% dat het uitgroeit tot een extreme fenomeen. Wetenschappers spreken van een mogelijk van de zwaarste varianten sinds het begin van de metingen. Ook Suriname kijkt met groeiende bezorgdheid naar de ontwikkelingen. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening stelt dat de eerste effecten mogelijk al merkbaar zijn in de vorm van hevige regenval, gevolgd door een periode van extreme droogte. Binnen de regering wordt er scenario's uitgewerkt om nadelige gevolgen het hoofd te bieden. Ook Times of Suriname schrijft vandaag: ministeries bundelen krachten tegen kwikgebruik goudsector. De verduurzaming van de goudsector in Suriname kan alleen slagen als ministeries, deskundigen en andere betrokken partijen nauwer samenwerken. Die boodschap stond centraal tijdens een interministeriële bijeenkomst in het kader van het Planet Gold Suriname project, waar de nadruk lag op de formalisering van de kleinschalige goudwinning en het terugdringen van het gebruik van kwik. De bijeenkomst vond woensdag plaats als onderdeel van het project Advancing Formalization and Mercury Fee Gold in Suriname. Dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het VN Milieuprogramma. Vertegenwoordigers van verschillende ministeries en organisaties kwamen bijeen om te brainstormen over hun rol in de transitie naar een duurzamere goudsector. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: arrestatieteam pakt gewelddadige verdachten op na beschieting politieman aan nieuw weer gevonden weg. Het arrestatieteam heeft afgelopen woensdag 2 verdachten aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige aanval op een 32-jarige politieambtenaar aan de nieuw weer gevonden weg. De politieman werd eerder ontwapend en beschoten en moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden afgevoerd, meldt het Korps Politie Suriname. De aanval vond plaats op zaterdagavond 6 juni 2026 ter hoogte van de Eid Notchweg in het resort Latour. De politieambtenaar R.S. liep schotverwondingen op in zijn buikstreek en aan zijn rechterbeen. Hij werd met spoed overgebracht naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij ter verpleging werd opgenomen. Tijdens het onderzoek slaagden de medewerkers van de afdeling Capitale Delicten erin meerdere verdachten in beeld te brengen. Omdat er sterke aanwijzingen waren dat het om zeer gewelddadige verdachten ging, werd het arrestatieteam ingezet om hen op te sporen en aan te houden. Ook Waterkant Net schrijft vandaag gedetineerde dood aangetroffen in cel de Santa Bomba. Een 26-jarige gedetineerde is afgelopen middernacht dood aangetroffen in zijn cel in de centrale penitentiaire inrichting in Suriname. De man zou zichzelf met een laken hebben opgehangen. Het personeel van de inrichting, die ook wel bekend is als Santa Bomba, trof de gedetineerde tijdens een controle levenloos aan in zijn cel. Direct na de ontdekking werden de politie, het forensisch opsporingsteam en een arts ingeschakeld. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het slachtoffer RH alleen in een cel was ondergebracht. Hij zou een laken aan de ijzeren spijlen van de cel hebben vastgemaakt en zich vervolgens hebben verhangen. Een arts stelde de dood vast. Volgens de arts en het forensisch opsporingsteam zijn er geen uiterlijke tekenen van geweld op het lichaam aangetroffen. De politie van Santa Bomba was ter plaatse voor onderzoek. Het lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie overgebracht naar een mortuarium. Het is vooralsnog niet bekend voor welk strafbaar feit de gedetineerde was ingesloten. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Zo.

Soul of Martinez and Friends in gospel concert. Darnaast hebben we in

zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arrowstraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arrowstraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi, an avond.

0: 0818-7988. Be there, want DC Ouspang.
1: Satan, you lassie, you lassie, you lassie. Jesus, tell la buka ovari. Satan, you
2: score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: 1. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.
1: Mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Yes, we zijn weer live in de uitzending van Radio Shalom 94.5 FM. Minuten terug was het 7 uur geweest. En we gaan richting 7:30. Welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move. Welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. We zijn er al sinds 6 uur. Dus voor degene die pas erbij zijn aangeschoven, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom. En ik hoop dat u geniet van de uitzending. We hebben de Happy Kids gehad. We hebben het nieuws gehad. En niet te vergeten, om 6:30 hadden wij de dagtekst van vandaag gehad. Straks om 7:30 doen wij dan de herhaling. De herhaling van de boodschap van vanmorgen. Het is weer tijd waarbij we met elkaar gaan appen. Waar we met elkaar gaan bellen. De lijnen staan open. U mag bellen op het nummer 422-650. En als u in de gelegenheid bent, of als u even tijd vrij kan maken, een 30 seconden, dat u even een bericht stuurt op het nummer 875-5358. Dat is onze WhatsApp-nummer. Er zijn al een aantal WhatsApp-berichten binnengekomen. En we beginnen zo meteen met de WhatsApp-berichten. Maar als u nog geen WhatsApp-bericht hebt gestuurd, dan vraag ik u dat nu te doen. U mag groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren. Dus voor degenen die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. En mogen de Heer je rijkelijk zegenen. Geniet van je dag. En laat ons weten als je jarig bent vandaag, zodat Radio Shalom jou ook kan feliciteren vandaag.
1: They can see the season where they reap the harvest of joy for the seed of tears. But there's something between them and their new horizon.
0: Ik ben blij met de WhatsApp berichten in de familiegroep van Shalom.
1: The Red Sea. The Red Sea's in front of them.
0: Als je nog geen deel uitmaakt van de groep, de familiegroep van Radio Shalom, stuur even snel een bericht. Laat ons weten als je geïnteresseerd bent daarin. En dan plaatsen wij u dan in de WhatsApp-groep van Radio Shalom. Het is mooi om te zien dat de luisteraars van Shalom zo met elkaar bezig zijn. Elkaar bemoedigen.

En we beginnen bij het begin. De WhatsApp berichten. En onze eerste WhatsApp bericht, die was om 13 minuten over 5:30. Dus ik kan zeggen 5:43, ga je zeggen. En dat is dus van zuster Cindy. En zuster Cindy, die zegt, good morning, shalom. Jesaja 26, vers 7 tot 8, uit het boek Vertaling. Maar voor de goede mensen is het pad niet steil en ruw. God geeft hun geen ruw en verraderlijk pad, maar effent de weg voor hen. O Heere, wij vinden het heerlijk om uw wil te doen. Ons hart verlangt ernaar uw naam te prijzen. Soms lijkt het pad van goede mensen niet effen en is het niet makkelijk om Gods wil te doen. Maar we staan nooit alleen als we zware tijden meemaken. God is er. Hij helpt ons door de moeilijkheden heen, troost en leidt ons. God doet dit door ons een doel te geven. Ja, nogmaals. God doet dit door ons een doel te geven en onderweg voor ons te zorgen. God zorgt voor ons door de band met familie, vrienden en wijze mensen. God geeft ons wijsheid bij beslissingen en gelooft zodat we op hem vertrouwen. Wanhoop niet, blijf op Gods weg. Dat zijn dus de woorden van zuster Cindy vanmorgen. En dankjewel zuster Cindy als u nog luistert. Misschien zit u op het werk. Maar be blessed today, this morning, and have a beautiful, beautiful day. God bless you. Ook onze broeder John van Quatta, die zegt shalom. Goedemorgen Lobby Wangs. Ontvang de zegen van de Heere deze morgen. Mogen de Heere ons leiden. Zijn wil geschieden in ons. Thank you, my brother. Thank you, thank you, thank you. En blessie. Dat was om 5:05. Dus eigenlijk al voor we in de uitzending komen, sturen mensen al WhatsApp berichten. Zo trouw zijn jullie. Andere WhatsApp bericht zegt, blessings bro, ik heb door God zijn genade prettig gewerkt. Maar ik groet, blessings Tourtonne 4 is wakker. Afzender zuster Chokro Pawiro. Dat was om 6:06. Ja, blessie zuster Chokro Pawiro. Have a nice day. Broeder Frederik Marto de Krommel, die zegt goedemorgen, God zegen broeder Ian. Geluid is super prima en helder. Ik luister via online. Een gezegende dag verder en werkt u prettig daar in de studio. Blessings.

Laat weten van waar u uit luistert. Is het vanuit Kwata? Is het vanuit Kasabaolo? Is het vanuit Nieuweer? Vanuit Tutlivo? Is het vanuit Lelydorp? Laat weten. Ik groet al de districten in Suriname. God bless you all. Nikeri, Koroni, Saramaka, Paramaribo, Komowene, Para, Wanika, Marowene.

Aruba en Bonaire. Maar ook de mensen in Florida, want we hebben ook mensen die luisteren vanuit Florida, Amerika, de United States.

Het is 7:35. Om 7:30 proberen we dan de herhaling te doen van de boodschap van vanmorgen. Voor degenen die het gemist hebben.

we kregen nog een WhatsApp bericht binnen. Om 6:08 was dat. Goedemorgen Ian, ik wens je zeer gezegende dag. Mogen de Heer je ook deze dag leiden. En ook wanneer je na 1 juli mag overnemen, leg het werk in Gods handen. Laat de Heilige Geest je leiden. Van mama Lydia. Dank u wel, zuster Lydia. Ja, 1 juli wordt een mooie dag. Het wordt een leuke dag. We gaan samen worshipen. We gaan samen fellowshipen met elkaar. Elkaar beter leren kennen. Wat kopen om te eten. En met elkaar genieten, toch? Dus breng je stoel. Kom zitten. Er gaan wel stoelen zijn. Maar ik weet niet hoe druk het zal worden. Dus breng je stoel. Je klapstoel. Precies wanneer je een wandelmars gaat kijken of zo, tot je Charis Tour go. Of wanneer je buiten de stad gaat, dan breng je nog je stoel. Charis Tour kom. Laten we samen zitten met elkaar en met elkaar praten. En broeder Henry die zegt, goedemorgen brother Ian. Witte Krieke is ook van de partij. God zegen u, brother Henry. Ay, blessie, blessie, mi brother, blessie.

Ja, we hebben ook een WhatsApp bericht van, laat me zien, even kijken, Rut. Oh, wat een heerlijke, heerlijke dag. In Jezus' naam. Ik dank de Heer voor zijn genade. Ontvang Gods zegen op uw wegen. Leg de dag in Gods handen en Hij begeleidt u. De Heer laat zijn kinderen niet in de steek. Laat zijn kinderen niet in de steek. Bid en geloof. Good morning and blessings to you all. Rut groet. Hi Rut. Have a blessed day. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En geniet u van de uitzending.

Frisse morgen groet. Ik luister met volle aandacht naar hetgeen u zal spreken door de Heilige Geest. Amen. Dat was om 6:12 voordat wij begonnen met de bemoediging van vanmorgen. Dat is een bericht van mama Cornelie.

0: We gaan even de recap doen van vanmorgen. De recap van de bemoediging van vanmorgen. Voor degenen die het gemist hebben vanmorgen. Vanmorgen hebben we gesproken over een bemoediging. En we hadden ook een titel eraan gekoppeld. En dat was Schuil bij de Heren. Skoiri Nagado. Schuil bij God. We hebben ook gesproken over hoe belangrijk het is om te schuilen bij God. Waarom wij moeten schuilen bij God. Wat betekent het om te schuilen bij God? Je weet, wanneer een kind schuilt, dan maakt hij zichzelf klein, toch? Zodat niemand hem of haar ziet. Maar alleen God kan je zien wanneer je zo schuilt. Niemand hoeft je te zien, je schuilt gewoon bij God. En wanneer schuil je? Wanneer je bang bent. Je zegt de wamting is koiri. Dus wanneer een kind iets heeft gezien, toch? Dat eng is, dat waarvoor hij bang is. Dan rent hij, dan gaat hij achter de benen. Of tussen de benen van de moeder of van de vader schuilen, zo. En gewoon voor troost of voor bescherming. Maar weet u wat schuilen eigenlijk betekent? Het geeft een teken, is een teken van vertrouwen. Ik vertrouw dat je me gaat beschermen. Ik vertrouw dat je groter bent dan hetgeen dat ik heb meegemaakt of hetgeen dat waarin ik zit. De situatie waarin je zit. Wanneer je bij God gaat schuilen, dan zeg je: Heere, ik geloof dat u groter bent. Bij u kan ik rust vinden. Bij u kan ik vinden wat ik nodig heb. De bescherming. Dat is schuilen bij God. Maar weet u wat ook schuilen betekent bij God? Is je weet dat er dingen buiten zijn. Weet je wanneer je gaat schuilen? En misschien heb je niet gezien, maar je begint vooraf al te schuilen. Je begint vooraf al bij de Heer te zijn. Preventief. Zeg: Heren, ik weet dat er dingen daar zo zijn buiten. Situaties. Ik weet dat ik dingen ga meemaken. Maar ik wil dicht bij u zijn. Dat is schuilen. Wanneer je schuilt, ben je dicht bij de persoon. Wanneer bij iemand schuilt, ben je zo dicht bij de persoon. Je bent bijna bij in die persoon. En dat wil de Heer hebben, dat we dicht bij hem zijn. En dat we in hem blijven. Dat we in zijn tegenwoordigheid blijven. In zijn nabijheid leven. Dat wij nabij de Heer blijven. Dat is het schuilen bij God. En de Bijbeltekst uit Psalm 91 vers 1 ondersteunt dat. Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem. Dat is uit het boekvertaling. Even kijken hoe het is in de NBG-vertaling. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Dus ik wil je bemoedigen vanmorgen. Schuil bij de Heer. Schuil bij God. Niet alleen wanneer u bang bent. Maar schuilen geeft ook aan dat je dicht bij de Heer bent. En de Heer verlangt naar u. De Heer wil dat u dicht bij hem blijft. Dat je ten aller tijde daar bent. En ik zei het ook vanmorgen. Is wanneer God iets van ons vraagt, doet hij dat ook. Met andere woorden, hij vraagt je om hem lief te hebben. Dus hij heeft je ook lief. Hij vraagt om in hem te blijven, zodat hij ook in jou kan blijven. Want hij wilt ook in jou blijven, sorry. De Heer verlangt naar u. En vanmorgen haalde ik ook aan, als uw relatie met God nog een beetje vaagjes is, als if afaya no aan lik van amus aan, if afaya no bigi lik van amus bi, kan de afaya doof uit helemaal ook toe. Ik wil u vanmorgen bemoedigen om om weer bij God te gaan. Dan maakt het niet uit als u duizenden stappen ver weg bent van God. Kan je liep zonder God. Misschien door de drukte heb je geen tijd gehad met God de afgelopen week of de afgelopen maanden. Misschien heb je gewoon geen goede relatie met God. Misschien ben je teleurgesteld geraakt door de kerk, door mensen rondom je heen. Misschien door God zelf. We zeggen dat God niet teleurstelt. Maar soms krijgen we niet, of vaker krijgen we niet wat wij zelf willen. Hè? Maar God geeft ons wat wij nodig hebben. En dan kunnen we wel teleurgesteld raken. Ja toch? Want God kan zeggen ja. God kan zeggen nee. En dan kunnen we teleurgesteld raken. Maar God kan ook zeggen nog niet. Isabi. Maar uiteindelijk dan zien we wel van hey, wat de Heer heeft gedaan is het beste voor ons. Ja toch? En als u misschien teleurgesteld bent geraakt. Kan die bij Asgadoan Sani. Toch? Maar het is niet gebeurd. En dan misschien ben je boos. Toch? Misschien ben je teleurgesteld. En misschien heb je daardoor stappen teruggenomen. En gezegd van, dat hoeft het voor mij niet. Of ik ga niet meer zo actief bezig zijn. Ik ga me een beetje op de achtergrond houden. Nee. Ik wil u vragen vanmorgen. Om dicht bij de Heer te leven. Om in zijn tegenwoordigheid te blijven. Om bij hem te schuilen. Want, geloof mij, er is iemand, Satan, die niet wilt dat u dicht bij de Heer blijft. Want zolang je niet dicht bij de Heer blijft, dan krijgt hij legale grond. En dan kan hij makkelijk aanvallen. En dan kunt u in zijn valstrik gaan wanneer hij aanvalt. En dat is gevaarlijk. En dat wil de Heer niet hebben, want dan ga je zomaar een juk op je hebben. Dan ga je zomaar een last dragen. Dan ga je zomaar banden moeten gaan breken en een soort van dingen. Maar zorg ervoor dat je dicht bij de Heer bent. Zodat wanneer hij je naar links wil duwen, dat je ook naar links gaat. Zodat wanneer hij in je oor fluistert van, ga naar rechts, dan ga je ook naar rechts. Zorg ervoor dat je dicht bij de Heer bent. Want ik ga niet zeggen dat het een opdracht is hoor. Toch? Maar ik zeg, de Heer verlangt echt naar u. Hij heeft zijn zoon gestuurd voor u. Zijn zoon is gestorven voor u. En dat wil zeggen dat u van waarde bent in zijn ogen. Hij houdt verschrikkelijk veel van u. En daarom wil hij dat u dicht bij hem blijft. Ook in de tijden van nood. Niet alleen in de tijden van nood, maar ook in de mooie tijden. Want sommige van ons, maar in de slechte tijden, als de goede en de mooie, prachtige tijden. Dat we ook bij de Heer mogen schuilen. En dat we hem eer mogen geven. Dat we hem mogen aanbidden voor wie hij is. En niet om wat hij ons geeft, maar voor wie hij is. Ja, dus schuil bij de Heer. De Bijbel zegt, wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem. Ga rustig slapen. Dat wanneer je bent in onrustige water, wanneer je bent in de storm, wanneer je door de woestijn heen moet gaan, wanneer je door de vallei heen moet gaan, wanneer je bergen moet opklimmen, wanneer je door situaties heen moet gaan, moeilijke tijden, dat je rustig kan slapen, want je schuilt bij de Heer. Net als de Heer Jezus, hè? Gisteravond sprak ik nog met mijn dochtertje, want in de avond, dan nemen we tijd met de Bijbel. Ze heeft zo haar kinderbijbel. En dan pakt ze het ook. En dan zegt ze van, papa, Bijbel lezen en bidden. Ik was vergeten. Ik ga eerlijk zeggen, ik was vergeten. Mij beweerde. Mij stond op een bankstel. Madame, die was gebaat. En die neemt haar Bijbel. En dan komt ze ook naast me zitten en zegt, papa, lezen, Bijbel lezen. Met ik, ai. Abtjing kies me. Vergeet ik zou gewoon precies zo gaan slapen. Maar je ziet hoe God werkt. En ze maakte de Bijbel open. En ik moest dus gaan bladeren erin. En een verhaal voor haar gaan zoeken. En ik kwam daar tegen van de Heer Jezus Christus. Toen zij over de meer moesten gaan. In onstuimige wateren. En de storm kwam. En de discipelen begonnen bang te worden. Die maar raken in paniek. En de Heer Jezus was rustig aan het slapen. Ik kan me niet voorstellen. Hè? Gewoon in een Heer troebo troebo watra. In een boto. Pek, aboto kan de ekanti bijna. Met een biggie squala, grote golven. Dat je gewoon kan slapen. Ik kan me niet voorstellen. Maar dus dan de Heer zei, Waarom ben je bang? Waarom zeiden we stress? Maar omdat hij bij God de Vader schuilt, dan kan hij gewoon rustig slapen. Overal waar hij gaat. Je las je job. Je hebt je baan verloren. Je hebt moeite. Met het werk of wat dan ook, kan het financieel is, maar je kan gewoon lekker en rustig slapen, omdat je gewoon schuilt bij de Heer. Je vertrouwt de Heer. Yes, dus dat is bemoediging van vanmorgen. Schuil bij God. Wie schuilt bij God? De Allerhoogste kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hen. Uit Psalm 91, vers 1. We gaan even naar een reclamebreak. Na de reclamebreak ben ik dan terug bij u om verder de andere WhatsApp-berichten te lezen. Dus als u nog uw WhatsApp-bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Het is al bijna 8:15. Dat wil zeggen dat we ongeveer nog een kwartiertje met elkaar hebben. Dus stuur even snel uw WhatsApp-bericht. Groet als u nog moet groeten. Bemoedig als u nog wilt bemoedigen. Als u nog een Bijbeltekst op uw hart hebt, doe dat even snel. Stuur het naar het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Of als u nog iemand kent die jarig is vandaag, feliciteer de persoon via Radio Shalom. Tot zo.
1: Maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey, Ruben! HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik je sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Of wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan, Jij hebt niet dingen aanbesteld, Robin.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een boy thing. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
6: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Hey, heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Yes, we zijn terug in de uitzending live op 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. En we luisteren naar Hine Matov. En voor degenen die zich afvragen van wat betekent Hine Matov. Hine Matov is Hebreeuws. En in het Engels zou je zeggen, behold how good and how pleasant it is for kindred to dwell together in unity. En dat lezen we dus in Psalm 133, als ik het goed heb, in vers 1. Ziet hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders ook tezamen wonen.

Heel mooie pokoe van James Wilson. Kan je ook beluisteren via YouTube. James Wilson, Hine Matov.

0: Abraham.
1: Yes, mooie pokoe man, Lobeng. En we eindigen met een pokoe van Guillermo Farnold, Misa Bless Masra. Yeah. Hey, bijna vergeet ik de rest van die WhatsApp berichten. Brada Ian, Blessie go cool weg, is wakker. Geluid via mijn radio in de auto is helder. On my way to work with the Lord. Dat is van Brian Gayadar. Goedemorgen Brian. Frisse morgen, Radio Shalom en u broeder Ian. Alles goed daar? Ik groet vanuit warme... Ik groet vanuit warme Nederland. De beste schuilplaats is bij de Heere. Bij de Heere alleen en niemand anders. Bij Hem alleen kunnen we terecht met al onze zorgen, problemen en vragen te alle tijden. Hij heeft altijd het antwoord, doorbraak en oplossingen. Het is toch geweldig om dat te beseffen. Kom tot God, kom tot Hem en Hij zal u rust geven. Halleluja. Wens jullie allen een gezegende luisterstemming en weekend toe. Bogo Bogo Blessie van Sumi uit warme Nederland.

0: En zoals Julia Carto Di Cromo die zegt: morning brother, ik luister vanuit livestreaming. Wees gezegend. Ze is Bontot aan het maken. Dit was een bericht tegen 6:08. En tegen 6:30 zegt ze: prijs God, halleluja, thanks voor uw bemoediging. God gebruikt u, brada. Ik voel me zo anders, halleluja. Ja, dat zijn dus de woorden van zuster Julia Carto Di Cromo. Blessie, blessie, blessie. En ik kreeg een appje binnen. Een felicitatie voor Nancy Venlo uit Toetlivo Middenweg. Zij dankt de heren voor een nieuw levensjaar. Met het thema doorbraak. Haar tekst is Jesaja 43 vers 19. Zie, ik maak iets nieuws. Nancy gelooft in nieuwe deuren en God zegen. Kracht en doorbraak in Jezus naam. Blessie aan alle luisteraars. Zuster Nancy Venlo uit Toetlivo Middenweg. Van harte gefeliciteerd met uw jaardag. En maak er iets moois van. God bless you, bogo bogo. Geniet van je dag. En denk aan de radio wanneer u hapje neemt. Ja, en ik krijg ook welkom, brada. Nee, morning, gezegend weekend voor iedereen. Voorzichtig met het weer. Vooral de sterke zon. Ouderen en kinderen. Welkom, brada, we mogen niet klagen. Ouderen en kleintjes, voorzichtig met het weer. Hier op Boiti hadden we extreme zon. Ben binnengebleven. Leg alles in Gods hand, zodat hij je ook agenda voor je regelt. Dat doe ik ook en je zal versteld staan. Paragroet. Ik ga met mijn radio buiten. De zon is al aan. Ben bezig te chappen. Shalom is voor mij de vitamine. Dat komt van mama Evie. Mama Evie, bless you, bless you, bless you, bless you. Goedemorgen, dank u wel voor de bemoediging. Ik luister elke morgen vanuit huis en in mijn auto. Helaas kan ik niet appen. Groetjes van Aranza. Dag Aranza. En blessings to you, Aranza. Goedemorgen, broer. Charlesburg is wakker en luistert. Heb een gezegende dag, mijn lieve broer. Blessie, blessie, blessie. En het is van zuster Diane. Diane, dank u wel van harte voor uw WhatsApp-bericht. Goedemorgen, een frisse nieuwe dag is ons weer gegeven. Dank u, lieve Jezus. God zegen aan uw broer en de trouwe luisteraars. Ik ben elke dag gekluisterd op de radio, shalom. Als de kids het op een ander station zetten, is het war. Mijn radio niet weg van radio, shalom. Gezegende dag met zuster Early. Munder is wakker. Ja, zuster Early. Bless you, bless you, bless you, bless you. En blijf luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Goedemorgen, bro Ian. Nieuwe grond is ook afgestemd. Het Surinaams woord voor schuilen is kibri. Ja, ja, ja, ja, ja. Samen met ik skoiri, no? Maar skoiri is ook één van ze, toch? Ja, kibri. Kibri is mooier, vind ik. Dankjewel. Gezegende dag voor u en alle luisteraars. Gado Nawi Kibri Presi. Dank voor de bemoediging, zuster Gladys. Yes, zuster Gladys, thank you, thank you, thank you, thank you. Dankie, dankie, dankie. Goedemiddag, broeder Ian. Een blessed day. Ik ben nu pas bijgekomen van mijn feest afgelopen vrijdag. Sang afgelopen vrijdag. Tidena vrijdag. En je bent nu pas bijgekomen van afgelopen vrijdag. Dus ik denk wel heroïkie voor kom bij. En vandaag wil ik mijn jongste dochter Ida Laisa, die vandaag 13 jaar geworden, is geworden, wens haar heel veel zegen toe. Een gezegende en blessed weekend van zuster Eleonore uit Amsterdam. Dag zuster. En van harte gefeliciteerd met de jaardag van uw dochtertje. Haar 13e jaardag. God bless you, bogo, bogo, bogo, bogo, bogo, bogo. En geniet van de uitzending. Geniet van je dag. You're worthy. You're worthy. You're worthy. You're worthy. Zuster Mariska, die zegt Psalm 91. Amen bro, blessings, blessings, blessings. Zo, we moeten uit de uitzending. Even kijken, we hebben nog een laatste bericht. Goedemorgen de heren, nu is de geest en waar de geest des heren is, is vrijheid. De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 3 vers 17. Een gezegende weekend en bovenal voorzichtig in het verkeer van zuster Kemia. Ja, zuster Kemia, dank u wel van harte. Hey mensen, dank u wel nogmaals voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd, want er zijn nog een heleboel programma's die we gaan uitzenden vandaag. Geniet van de uitzending, geniet van de dag, geniet van het weekend. En blijf luisteren naar Radio Shalom. Mijn naam is Ian Mourassim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. We zijn er volgende week weer, zo de heren wil, van maandag tot en met vrijdag, van 6 uur 's morgens tot 8 uur. So be blessed. Ik zeg, me love you. Nanga da lobby voor mensen. Ik zeg, bye bye. Ciao, ciao. En muah, muah. Doei, doei.
1: Het is 8 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen beste luisteraar, hoe gaat het met u? Vandaag lees ik voor u 2 verhalen voor uit de Bijbel. En de reden dat ik u voorlees uit de Bijbel is omdat die verhalen van God zo mooi zijn en zo leerzaam. We kunnen er echt veel van leren en we worden er ook wijs van als we met regelmaat het woord van God lezen en bestuderen. Het eerste verhaal is uit Exodus 2. Het heet Mozes kiest voor zijn volk. Mozes loopt door de tuin van het paleis. Iedere plant en struik kent hij, net zoals alle gebouwen van het hof. Maar hoe leven de mensen die buiten het paleis wonen? Nu Mozes 40 jaar oud is, wil hij daar wel eens meer over weten. De zon staat hoog aan de hemel. Mozes voelt de hitte van het zand door zijn sandalen heen. Hij loopt in de richting van Goshen. Daar wonen de Israëlieten. Mozes denkt terug aan vroeger toen hij nog een kleine jongen was. Toen woonde hij ook bij dat volk. Hij was één van hen. Nu is hij een Egyptische prins. De Egyptische taal spreekt hij uitstekend. En wat weet hij veel van de Egyptische geschiedenis? Al die dingen heeft hij aan het hof geleerd. Maar is hij ook een echte Egyptenaar geworden? Aan de buitenkant wel, maar van binnen? Mozes loopt het land Goshen binnen. Wat een prachtig land is dit. Jaren geleden kwamen de eerste Israëlieten hier wonen. Dat waren de familieleden van onderkoning Jozef. Mozes heeft de verhalen over Jozef gehoord. Toen hij nog heel jong was, vertelde moeder Jochebed die aan hem. Jozefs familie kreeg dit mooie stuk land. Wat werden de Israëlieten toen goed behandeld? Dat is nu wel anders, weet Mozes. De farao die nu regeert zorgt niet goed voor de Israëlieten, heeft er zelfs een slavenvolk van gemaakt. Mozes ziet de mannen zwoegen en zweten in de brandende zon. Eerst scheppen ze zware klei uit de rivier, dan mengen ze het met stro en maken er stenen van. Stapels liggen er langs de Nijl te drogen. Al die stenen zijn nodig voor de nieuwe steden Pithom en Raamses, die de farao wil laten bouwen. Hé, werk eens door jij. Mozes kijkt op. Een van de opzichters gooit zijn zweep in de lucht. Met een knal komt het touw terecht op de blote rug van de Israëliet. De man krimpt in elkaar. Auw! Mozes voelt pijn alsof de zweep ook hem heeft geraakt. Hij kijkt naar de Egyptische opzichter die er lachend bij staat. Mozes denkt, wat? Dat kan toch niet? Is er dan niemand die de Israëlieten helpt? Wacht, hij zal... Mozes kijkt om zich heen, niemand te zien. In een paar stappen is hij bij de opzichter en geeft hem een klap. En nog één. De man wankelt en valt. Mozes bukt. De man beweegt niet meer. Dat kan ook niet, want hij is dood. Mozes slikt. Wat heeft hij nu gedaan? Heeft iemand het gezien? Vlug graaft Mozes een kuil en legt de man erin en bedekt de kuil met zand. Dan gaat hij terug naar het paleis. De volgende dag brengt Mozes opnieuw een bezoek aan het land Goshen. Op de werkplaats staan twee Israëlitische mannen te schreeuwen naar elkaar. Hebben ze ruzie? Mozes komt dichterbij. Kijk nou, ze gaan vechten. Zeg, wacht eens. Mozes streng. Jullie zijn broeders, waarom slaan jullie elkaar? De man die is begonnen kijkt hem aan. Waar bemoei jij je mee? Ben jij soms de baas hier? Wil je mij ook doodslaan, zoals die Egyptenaar die jij hebt doodgeslagen? Mozes schrikt. Weten de mensen wat hij gisteren heeft gedaan? Maar als dat zo is, kan hij niet meer terug naar het paleis. De farao zal woedend zijn als hij hoort dat zijn kleinzoon iemand van het Egyptische volk heeft gedood. Mozes vlucht zo ver mogelijk bij de farao vandaan. Dagenlang zwerft hij door de kale, hete woestijn tot hij in het land Midian komt. Daar rust hij uit bij een waterput. Er komen 7 meisjes aan, het zijn de dochters van priester Jethro. Ze putten water voor de dieren van hun vader. Terwijl ze nog bezig zijn, komt er een groep herders. Aan de kant jullie, schreeuwen ze. Wij willen eerst. Mozes loopt naar de herders toe. Nee, mannen, zegt hij, deze meisjes waren eerst. Hij wenkt de meisjes. Kom maar hier, dan zal ik jullie helpen. Die dag zijn de zussen vroeg thuis. Hoe komt het dat jullie zo snel zijn vandaag? Vraagt hun vader. De meisjes vertellen. Er was een Egyptische man bij de put en hij hielp ons. En waar is die man nu? Vraagt Jethro. Hebben jullie hem bij de put laten zitten? Ga gauw terug en nodig hem uit voor het eten. Zo komt Mozes in het huis van Jethro. Hij blijft niet alleen eten, hij blijft die nacht ook slapen. Wil je bij ons blijven wonen? Vraagt Jethro. Je kunt me helpen met mijn kudde. Dat wil Mozes wel. Hij wordt knecht van Jethro en trouwt met een van de dochters, Zipporah. Samen krijgen Mozes en Zipporah een zoon die ze de naam Gershom geven. Want, zegt Mozes, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ver weg, in het land Goshen, zuchten en huilen de Israëlieten nog steeds van verdriet. Maar ze roepen ook tot hun God en de Heere hoort hen. Hij denkt aan het verbond dat hij maakte met Abraham, Isaac en Jacob. Ik ga mijn volk redden, zegt hij. Ik heb 3 vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet het land waar de Israëlieten wonen? Vraag 1. Hoe heet het land waar de Israëlieten wonen? Vraag 2. Waarom moet Mozes vluchten? Vraag 2. Waarom moet Mozes vluchten? Vraag 3. Wat doe jij als je ziet dat kinderen ruzie maken? Vraag 3. Wat doe jij als je ziet dat kinderen ruzie maken?

0: Het volgende verhaal is Exodus 3 en 4. Het heet God roept Mozes. Door de woestijn loopt een kudde schapen. Voorop gaat hun herder, Mozes. Ze zijn een heel eind van huis. De bergen zijn hier hoog, maar één berg is duidelijk het allerhoogst. Dat is de berg Horeb. Plotseling schrikt Mozes. Wat ziet hij daar? Vlammen? Staat daar een struik in brand? Mozes loopt daarheen. Wat vreemd. Die struik staat in brand, maar de tak en blaadjes verbranden niet. Hoe kan dat? Nieuwsgierig komt Mozes dichterbij. Mozes? Mozes? Klinkt de stem. De stem komt uit de doornstruik. Hier ben ik, antwoordt Mozes. Mozes, kom niet dichterbij en trek je schoenen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. Ik ben God, de God van je vader, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. God, denkt Mozes, is dat God die tegen hem praat? Eerbiedig houdt hij zijn mantel voor zijn gezicht en hij luistert naar de woorden die komen. Ik heb gezien hoe mijn volk verdrukt wordt, zegt de Heere. Ik heb hun geroep om hulp gehoord. Ik weet van hun verdriet. Ik ben hun God en daarom ga ik hen redden. Ik haal hen uit Egypte en ik breng hen naar een goed land. Een land waar voor iedereen genoeg te eten en te drinken is. En jij, Mozes, jij gaat het volk naar het beloofde land brengen. Daarom stuur ik jou naar de farao. Ik? Naar de farao, zegt Mozes. Zal ik het volk bevrijden? Ik beloof dat ik bij je zal zijn, zegt God. Wil je een bewijs? Ooit zul je mij samen met het hele volk dienen op deze berg. Mozes denkt na. Moet hij tegen de Israëlieten zeggen dat hij geroepen is door God? Misschien geloven ze dat helemaal niet. Heren, als ze vragen wie mij gestuurd heeft, wat moet ik dan zeggen? Wat is uw naam? Mozes, zeg dan maar, ik ben die ik ben, heeft mij gestuurd. Ik ben die ik ben is mijn naam. Voor altijd en eeuwig ben ik dezelfde. Toen Mozes, verlaat Midian en ga terug naar je eigen volk. Verzamel alle leiders en ga dan naar het paleis. Vraag aan de farao of jullie mogen vertrekken om mij te dienen. De farao zal jullie niet zomaar laten gaan. Er gaat nog heel wat gebeuren, maar op een dag zullen jullie met volle handen uit Egypte vertrekken. Mozes schudt zijn hoofd. Ze geloven mij vast niet. Ze zullen denken dat ik het allemaal verzonnen heb. Wat heb je daar in je hand? Vraagt de Heere. Een staf. Gooi hem op de grond. Mozes doet wat God zegt. Hij gooit zijn herderstaf op de grond en dan... Er kronkelt ineens een slang voor zijn voeten. De staf is veranderd in een slang. Geschrokken rent Mozes weg. Nee, ren niet weg, zegt de Heere. Pak die slang bij zijn staart. Mozes pakt de slang en de slang wordt weer een staf. Wat een wonder. Maar er komt nog meer. Steek je hand eens in je mantel. Als Mozes zijn hand even later weer tevoorschijn haalt, is die helemaal wit. Hij is ziek, hij is melaats. Steek je hand nu nog eens in je mantel. Mozes doet het voor de tweede keer. Nu komt zijn hand helemaal gezond tevoorschijn. Weer een wonder. Als ze je woorden niet geloven, zegt de Heere, laat dan deze wonderen maar zien. Dan zullen ze begrijpen dat ik jou gestuurd heb. Heere, zegt Mozes, eigenlijk kan ik helemaal niet goed spreken. Ik heb dat nooit goed gekund. Wie heeft jouw mond gemaakt, Mozes? Ik toch? Wees niet bang. Ik zal je zeker helpen. Heere, stuur toch iemand anders? Mozes, stem van God klinkt boos. Jij gaat, maar ik stuur je broer Aaron met je mee. Hij zal blij zijn om je te zien. Hij kan uitstekend spreken. Ik zal de woorden in jullie mond leggen. Kom, pak je staf en ga. Nu durft Mozes niet meer tegen te spreken. Als hij 's avonds thuis is, zegt hij tegen Jethro: 40 jaar heb ik als schaapherder voor u gewerkt. Maar nu moet ik terug naar mijn eigen volk. De Heere onze God heeft mij geroepen. Een paar dagen later gaat Mozes weer door de woestijn, zonder schapen, maar met zijn vrouw Zippora en hun zonen. Ze rijden op ezels, want de weg is te lang om te lopen. Als ze bij de berg Horeb zijn, komt iemand hun tegemoet. Het is Aaron. Blij omhelst Mozes zijn broer. Samen reizen ze verder. Wat hebben ze elkaar veel te vertellen onderweg. Eindelijk komen ze in het land Goshen. Mozes en Aaron roepen alle leiders van het volk van Israël bij elkaar. Aaron vertelt wat de Heere tegen Mozes heeft gezegd bij de doornstruik. Hij laat ook de wonderen zien. De leiders buigen eerbiedig hun knieën. Ze danken de Heer omdat hij hun verdriet gezien heeft en ze geloven de woorden van Mozes en Aaron. God zal hen verlossen uit dit ellendige Egypte en hen brengen naar een prachtig land. Ik heb een paar vragen voor u naar aanleiding van dit verhaal. Welke wonderen laat God Mozes doen? Vraag 1. Welke wonderen laat God Mozes doen? Vraag 2. Hoe noemt God zichzelf? Vraag 2. Hoe noemt God zichzelf? Vraag 3. Wat betekenen die woorden? Vraag 3. Wat betekenen die woorden? Vraag 4. Mozes kan niet goed spreken. Daarom helpt Aaron hem. Is er ook iets wat jij niet goed kunt? Vraag 5. Wie helpt jou dan? Vraag 5. Wie helpt jou dan?
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden. te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SORM Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, Chinese nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, anitri beri moxalesi, Chinese taaiersoep met kip erin, gebakken vis met oma's speciale saus en gestoofde varken. Als groente hebben wij kousenband, antroa en amsoi. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissie fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zit het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars van De Hernutter, het programma van de Evangelische Broedergemeente. En van harte welkom bij deze aflevering. Ik ben Yvonne Coutinho van de Noorderstadsgemeente en dat is een van de kerken van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. We staan aan de Henk Aronstraat en u bent altijd van harte welkom om eens een keer bij ons te kerken, zeggen we dan, een keer een dienst bij te wonen. Ik wil met u de dagteksten van vandaag lezen, vrijdag 19 juni 2026. Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. Uit Psalm 31, vers 9. Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. En het leerwoord uit Galaten 5, vers 1, zoals het staat in de Nieuwe Bijbelvertaling. Christus heeft ons bevrijd. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Christus heeft ons bevrijd. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En het lied uit ons liederboek. Vrijheid zo te minnen, die mijn banden slaakt. Vrijheid die van binnen mij zo zalig maakt. Gij op aard gezonden in des mensen zoon. Gij hebt mij gebonden aan des vaders troon. Telg des ongezienen, bron van vreugd en rust. Gij leert mij te dienen, ja met hartelust. Vrijheid, o al bonden duizend ketenen mij, gij maakt van der zonden slavendienst mij vrij. Oud

Nederlands, maar wel zo geweldig mooi de betekenis van deze teksten. En dan luisteren we naar een lied dat Nederland zingt voor ons brengt en dat gebaseerd is op Psalm 130.

We luisterden naar Nederland Zingt en zij brachten een nummer dat gebaseerd is op Psalm 130. Toen ik de dagteksten las, werd mijn aandacht gelijk getrokken door ons dagwoord dat komt uit Psalm 31. En ik wil daarom ook een kort gedeelte met u lezen uit deze psalm. Het schijnt vandaag allemaal over psalmen te gaan. Ik liet u een lied horen net uit Psalm 130 en nu gaan we naar Psalm 31. En uit Psalm 31 wil ik met u lezen vers 1 tot en met 10. En ik lees met u uit het boek Vertaling. Het is een psalm van David voor de koordirigent. Ik verberg mij bij u, Heere. Geef dat ik nooit te vergeefs bij u aanklop. Help mij ontkomen door uw rechtsgevoel. Luister toch naar mij en red mij vlug. Wees voor mij als een rots die beschutting biedt, als een sterke burcht, zodat ik word gered. Want u bent voor mij een rots en een burcht. Om de eer van uw naam zult u mij leiden op mijn weg. U zult mij redden uit de valstrik die voor mij was uitgezet. Ik vertrouw u helemaal. Mijn hele wezen leg ik in uw handen. Want u zult mij zeker bevrijden, Heere, mijn trouwe God. Ik haat mensen die waarde hechten aan onbelangrijke en ijdele dingen. Zelf vertrouw ik alleen op de Heere. Tot zover, ik moet nog twee versen lezen met u. Ik zing het uit en verblijd mij over uw goedheid en liefde, want u hebt naar mij omgezien in mijn ellendige toestand. U kende mijn angst en spanningen. U zorgde ervoor dat de vijand mij niet de baas werd. U hebt mij alle ruimte gegeven. Ik kon gaan waar ik wilde. Help mij met uw genade, Heer. Ik heb het zo moeilijk. Alles in mij kwijnt weg van narigheid. Het verdriet overmand mij. Ik moest nog even doorlezen, omdat we natuurlijk kijken naar vers 9. In sommige vertalingen is het vers 8. Maar in de herboekvertaling die ik lees, is het vers 9 waar staat: U zorgde ervoor dat mijn vijand mij niet de baas werd. Maar vooral dit stuk, onze dagtekst. U hebt mij alle ruimte gegeven. Ik kon gaan waar ik wilde. Of zoals het in de dagtekst staat, want daar staat niet deze vertaling. In de dagtekst staat vooral dat gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. Psalm 31 is geschreven, denkt men, men weet door David, maar men denkt in de periode toen hij waarschijnlijk vervolgd werd of door Saul werd achtervolgd of dat het iets later geschreven is tijdens Absaloms opstand. Maar in ieder geval is van deze psalm bekend, of lezen wij ook vooral, dat het gaat over een periode van vervolging en diepe nood. En ik denk haast dat het doel van de psalm was, voor David, om de angst die hij voelde, om dat aan God kenbaar te maken. Om het te maken tot een gebed van bevrijding en een gebed van vertrouwen en dat op die manier aan God te verwoorden. U weet soms wanneer je erg bang bent, wanneer je erge nood kent, dan helpt het om te praten. Dan helpt het om het te uiten. En bij wie kan je het beter uiten, hè, zoals David dat hier doet, dan bij God. Want stel je voor dat je opgesloten zit in een kleine kamer, zonder een luchtgaatje, zonder vrijheid, en alles voelt benauwd. Elke ademhaling is moeilijk. Zo zegt David dat hij zich voelde onder de druk van zijn vijanden. Maar dan grijpt God in en hij opent een deur. Hij laat licht binnen, hij geeft de ruimte. Plotseling kan David weer ademen, bewegen, vrij uitleven. Dat is wat hij zegt in vers 9,
in het boek, of vers 8 in een andere vertaling. Die ruimte is meer dan fysieke ruimte. Het is een beeld van veiligheid. Het geeft ademruimte en dat er mogelijke een toekomst is. Dat is wat het aan het geeft. Perspectief, zeggen we dan. Waar de vijand hem vast wou zetten, gaf God hem een plek waar hij stevig kon staan, zegt hij. Hij zegt, gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. God schiep een ruimte voor hem. God bevrijdt hem niet alleen, maar ruimte geeft ook aan dat je kunt groeien, dat je kunt leven. En ik hou ervan als, want nogmaals, ik zei al, dit vers viel me op en toen dacht ik, hier wil ik meer van weten. En dan hou ik ervan om ook te kijken, wat zeggen andere vertalingen over dit vers? Hoe worden de woorden die ik hier lees, de ruimte, u geeft me ruimte waarin mijn voeten mogen staan, hoe wordt dat vertaald in andere Bijbelvertalingen? En ik heb een aantal op een rij gezet en ik wil ze gewoon aan u voorhouden. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt bijvoorbeeld, u hebt mij niet overgeleverd aan de vijand. U hebt mij ruimte gegeven. Mijn voeten doen staan op ruime grond. De Herziene Vertaling vertaalt het als volgt. U hebt mij niet overgegeven in de hand van de vijand. U hebt mijn voeten doen staan in een ruime plaats. De Statenvertaling, echt die hele oude vertaling, die zegt, en hebt mij niet overgegeven in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten gesteld in een ruime plaats. En dan de Engelse vertaling vond ik ook heel erg mooi, de New Living Translation. You have not handed me over to my enemies, but have set me in a safe place. Wat we eigenlijk zien is dat alle vertalingen benadrukken dat God bevrijdt van vijanden en ruimte geeft. Dat hij beschermt tegen vijanden en dat hij perspectief geeft op groei. Het beeld van ruimte wordt op verschillende manieren vertaald. De Engelsman zegt a large room, a spacious place, a safe place. Maar de kern blijft, God geeft vrijheid, veiligheid en ademruimte tegenover benauwdheid en bedreiging. We zagen al dat David die psalm eigenlijk schreef omdat hij in die grote benauwdheid wou praten, wou zeggen wat hem bezig hield. En hij roept dan tot God als een rots, als een burcht of zijn vesting wordt er ook wel gezegd in sommige vertalingen. Hij vraagt om bevrijding uit de hand van zijn vijanden. En ondanks het feit dat hij heel angstig is, zegt hij toch tegen God dat hij God zijn hele wezen toevertrouwt. Hij legt het in zijn handen en hij spreekt uit een zekerheid. Hij zegt, want u zult mij zeker bevrijden, Heere. U bent mijn trouwe God. David erkent dat God hem niet heeft overgeleverd aan de vijand. Maar dat hij hem ruimte heeft gegeven. Ja, dat is dat voornamelijk dat vers waar we bij stilstaan vandaag. Wat we vandaag dus zien, is dat bevrijding uit uiterlijke nood, dat de bevrijding van God altijd meer is dan alleen maar de nood opheffen. Maar dat God daarbij ademruimte geeft, veiligheid geeft en perspectief en mogelijkheid geeft om te groeien, om anders uit die situatie te komen. En dan zien we dat in het Nieuwtestamentische gedeelte, het leerwoord, dat staat in Galaten 5 vers 1, dat Paulus daar spreekt over geestelijke vrijheid. En hij zegt, God heeft je vrijheid gegeven. Je bent bevrijd van de macht van de zonde en de wet door Christus.
Laat je niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Eigenlijk zegt hij, kijk naar David. Alles, als we die twee delen samenvoegen, hè? Kijk naar David. Zo'n nood, zo'n verschrikking, zo'n vervolging. Hij gaat naar God. God bevrijdt hem. God geeft hem ademruimte. God geeft hem een stevige grond om op te staan en te groeien. En dan zegt hij, ga dan niet terug naar het slavenjuk wanneer je dat ervaren hebt. Dat zegt hij in Galaten 5, vers 1. Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Wanneer we ons benauwd voelen, ons zorgen maken door druk of door schuld, dan mogen we weten, God is daar. Hij wil ons tegemoet komen. Hij wil de nood van ons afdoen. Hij is te vertrouwen, zoals David dat zegt in vers 6. Je hele wezen kan je aan hem vertrouwen. En God geeft ruime grond, een safe place. Een plek waar je mag doorgroeien, waar je stevig kan staan en door kan groeien. Iets anders kan worden dan wat je nu kan zijn. En dan zegt Galaten 5 ons, Christus heeft ons vrijgemaakt om in die vrijheid te blijven staan. Vrijheid in de Bijbel is dus niet iets onzekers of iets tijdelijks. Maar het is een zekere ruimte waarin we mogen leven, groeien en mogen blijven staan. Het is iets blijvends als wij het maar vasthouden en niet loslaten. We luisteren naar een nummer gebracht door Hillsong Worship en het nummer heet Who You Say I Am.

Zo hebben we kunnen luisteren naar dit prachtig nummer van Hillsong. Who You Say I Am. Een lied dat spreekt over die vrijheid en die zekerheid die we mogen hebben in Christus. En dat we niet terug hoeven te gaan, maar dat we echt mogen blijven in wie de Heere zegt dat wij zijn. Mag ik met u bidden vanmorgen? Heer onze God, we danken u dat u ons niet hebt overgeleverd aan omstandigheden en aan een vijand, maar dat u onze voeten hebt geplaatst op een ruime grond, in een ruime grond. Dat u ons ademruimte geeft, Heer, en dat we vandaag hebben mogen zien dat dat veiligheid en vrijheid is. Heer, en we hebben mogen zien dat die vrijheid die u ons in Christus geeft, dat die vrijheid een blijvende vrijheid is. En dat we ons niet opnieuw onder het juk van de slavernij moeten plaatsen. Maar dat we moeten blijven leven als vrijgemaakte kinderen van u. Vrij in uw liefde. In uw waarheid. Heer, maar soms vinden we dat zo moeilijk. Soms kunnen we niet begrijpen dat u zo genadig bent, Heren, dat we het makkelijker vinden om maar weer een stukje wet over ons leven te plaatsen en om maar weer heel erg ons best te gaan doen om uw goedkeuring te winnen, Heren, in plaats van te wandelen in uw genadige liefde. Maar we danken u, Heren, we danken u dat u ons vandaag herinnert, dat u ons ruimte geeft, dat u het bent die ons bevrijdt van angst, van schuld en van druk. Leer ons om stand te houden in die vrijheid. Leer ons om niet terug te vallen in oude gewoonten, in oude banden, in slavenjuk. Laat ons wandelen in vertrouwen, met onze ogen gericht op uw belofte en onze harten vervuld van hoop en zekerheid. Want dat is wat u voor ons wil. En dat is wat u voor ons bewerkt hebt. Wij aanvaarden dat offer. In Jezus' naam. Amen. Zo zijn we dan gekomen aan het einde van de hernutter voor deze dag, voor deze vrijdag. Ik ben dankbaar dat ik met u de afgelopen dagen deze overdenkingen mocht delen. We hebben, zo de Heere het wil, morgen nog één overdenking met elkaar staan. En dan wil ik het voornamelijk hebben over dat waar we de hele week bij stilgestaan hebben. Dat voor u samenvatten in één geheel. En ons uitstrekken naar wat God ons morgen ook weer vertelt in zijn dagteksten. Zijn woord zegt, elke dag zijn zijn gunstbewijzen nieuw. Vandaag dus ook. En ik wens ze u van harte toe. God zegen.

Esselin. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra eshi bere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you see one soro, go one thing nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni. Wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende one pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fuen.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi, pika horu an fee.

0: ves set yukong. Special gides madati u ap apart prepaid camera pe yuka hoor yu fesa. En terwijl je geniet, we setan yang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: zin in een spangenburger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
1: Zranazani, naskip, naf you.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 10:00.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, Chinese nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, anitri beri moxalesi, Chinese taaiersoep met kip erin, gebakken vis met oma's speciale saus en gestoofde varken. Als groente hebben wij kousenband, antroa en amsoi. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Beininon. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Internet Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Hey, heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayere aboskopodisi. Ik zie u daar.
4: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Prijzen dan ding voor Jezus Christus. Serenamang na ini serenakondre na nga buitenland. Me barwa Santa Odi na ini Jezus Christus ding. Me bar Odi ook zo na president voor serenakondre. A vice-president voor serenakondre. De ministers na nga alla tra hoogwaardigheidsbekleders. Wan Santa Odi na ini Jezus Christus ding. Meneer na van Gendert Wendel. En me doe auroko voor een voorganger na ini serna konre na nga buitenland. Tide wide baka via de radio senders voor Radio Shalom na ini oso kamera na nga da Bible Boskopo een brief aan Suriname. A de prins pari voor u yere da Bible Boskopo disi serna man. A de prins pari voor u sabi agado di meki hemel na nga grond tapu Jehova Papa Almakti. Awang di bende di de en di sakong masra Jesus Christus da konu fu glory asidong tapu en konu storo en gron tapu de en futu bangi lobi wang tide ade disi mi wani prati wa shot pis boskopu na nga yu fanoid Bible buku lobi wang ma first we go drape make we look na den situatis na eni a gron tapu lobi wang yeshitaki Alla dei ai komoro erg na eni agron tapu disi lobby wang. Dat wan taki agron tapu disi ai kona wan punt pe sani o barst uit lobby wang. Sani o onplof efum taken so lobby wang. Lek fa Bible buku taki orloge o kong. Volku o opo tege volku nazis tege nazis lobby wang. En den sandati epsana eni de laste dei disi kaba. Lobby wang ma, masra Jesus Christus, aben tegi witaki, dat no de akaba ete, ma dis de pas den begin fu den sani di mukong, lobby wang. Lobby wang, daram meki minanga yu, we abi wang pramisi, we abi wang belofte, we abi wang mang di pramiswi, we abi wang gado di pramiswi, taki we sa de moro safe, we sa de moro betre, na ini en konu kondre en wi sa de moro betre ondro a brudu fu Jesus Christus lobi wang a promisi disi kongi minanga yu omen dusun yari gelede en furusma accepter a promisi disi masra Jesus Christus da promis wang da wang di kong fu kompai giwi a forluswi wi di ebribi en wi giwi libi abrawe dusa Bible buketaki a forluswi uit a yoko fu Satan en fu tidedei wi de free en wi tanapu ondro embrudu pe ai wasi wi kring nanga embrudu ala dei baka fu sondu en oktu wi tanapu ondro e santa wortu sa e chari wi pas

sa en witanapu oktu ondro de a profeti sa apoti fu bakalewi na eni a grontapu disi fu fudawi nanga en wortu fu fudawi nanga en karakter fu fudawi nanga a wang sang wi muskisi lobi wang a wortu sa wi muskisi a santa pasi sa wi muskisi fu fudawi nanga a neng fu Jesus fu fudawi nanga geloof lobi wang den ten disi a de seriusu lobi wang dat wi mus dim gado tapu wan seriusu fasi lobi wang omdat hij akong fu masra Jezus Christus na ini agron tapu disi. Ano be kongi wang smanomo, ano be kongi wang partijs manomo, ano be kongi wang groupus manomo, ma akongi a her gron tapu lobi wang. En vanaf de masra Jezus kona ini agron tapu, a sorry marki taki ano kongi wang groupus manomo. A sor marki entide we lesi na eni Johannes 4 lobi wang. A buku fu Johannes lobi wang na eni New Testamenti. Johannes 4, we no lesi a eri Johannes 4. Ma mi e adviseri u fu lesi Johannes 4 vers 1. En gomoro farape a iskrifi abra het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Lobi wang, you sabi fosi na eni Bible buku you be lazy pe one for den wet bende ook to taki a Jew people a people for Israel a folk for Gado no be mag bomoi na traso to folk den Samaritan ook to de no be mag bomoi na den de be mustafara for den lobby wang. Maar je sang Jezus doet ja zo na eni, a pis disi na eni Johannes 4. A vrouw sirefi kon skreki taki, you na wan ju sma da je tak na ngami, lobi wang, dis na wan pres pari sani sa masra Jezus do na eni, a pisi disi lobi wang. Dis na wan pres pari sani fu sor gron tapu, dati ano kongi wan grupus ma nomo, ano kongi wan folk nomo, ma akongi a er gron tapu, akongi ala den folku grati wiri, tranga wiri, krimbuba, nanga dungrububa, alasma abi a keuse fu accepter Jezus Christus en libi lek fa Bible buku taki lobi wang. Lobi wang if we lazy na eni a pisbuku disi, dan Jezus Christus be abi wan taki nanga a vrouw disi en abe sore wan to sani pe a vrouw disi kon jompos kreki serefi taki. You de wan profeti. Lobi wang a vrouw taigi masra Jezus Christus. En a vrouw be skreki ook to taki fa mi kan giu watra milek wan Samaritan mus kon giu wan jusma wan malengre watra lobi wan. Dape yeshi taki Jezus Christus noben de fu a Jew people wa wan ma a de fu a her gron tapu lobi wan. Lobi wan ma wan prins pari pisi mi puru uit a pisi disi na Johannes 4 vers 23 na 24. Me adviseer je voor lezen a herpes die si fuka verstaan. Because si a vrouw die si, die a kon verstaan soma na masra Jezus Christus. Die a kon verstaan taki a itak na a Messias. Dan a longo na ini a dorpu. Da a go kardesma, a go meken beken dapetaki. Kon luku, mi feni a wang. Mi feni wamang di etegi mi ala mi libi. A opo ala mi libi gimi. Lobi wang. Da so a fraudi si beng mek beken taki a miti nanga wamang di opo e libi ki eng. Lobi wang. En so sma belong kon luku na wan pisi evangelisatsi be fen presi dape mekwi taki masra Jezus be gebruik a Samaritaanse vrouw disi fu mek bekend na enen dorpu taki masra Jezus Christus de cross beivu a dorpu en sma kakong fu teki a wortu teki den bevrijding na de genezing lobi wang na eni Johannes 4 vers 23 dan 24, we lezen vanuit wang Nederlands Bijbel,
En Johnsoro we teki oktu wan Sarana Tongo Bible gide wan di de moro betre na ini Asrana Tongo. We lezi na ini Johannes 4 vers 23 na 24 ataki. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden moeten aanbidden in geest en waarheid. Lobiwang, je jere sa epsa. De tijd is nu a tegi a vrouw. Lobiwang, de tijd is nu. Ook to nono de na a tengi minanga you. Awede a tengi a vrouw dati. Fu abe ambegi masra Jezus na in jeje nanga true. Lobiwang, en a do dati ook to because he a gonna ini. Adorpu en samen biting, ago getuig abra asandati, ago gi e getuigenis. Dat want daki adwen na eni ala prisiri adwen na eni yeye nanga trubikas anogo da ago verkondig want rasani. Ma ago en ago taksang amiti na abron lobiwang. Suma amit na abron, amit nanga atru, amit nanga Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. Afrodisi. I begin din gadona in yeye nanga true lobby one. And we take one, we say na tongue of Bible, and we lazy na in the book of Johannes, Johannes capital 4, the verse 23 nanga 24. I scribe it up na in the PC Bible, PCDC, ataki, ma ateng e kong, and adegba, Pedesma di e ambegi a papa. Tru sa ambegi eng nanga den yeye. En kapuan tru fasi. Bika gado wanisma disa ambegi eng tapu a fasi disi. Gado na yeye. En desma di e ambegi eng. Mus ambegi eng nanga den yeye. En tapu wang tru fasi. Lobi wang. Bible buku taki, masra gado almakti e sukusma fu ambegi eng na ini yeye nanga tru lobi wang. A fraudisi, a Samaritanse fraudisi, masra Jesus Christus mit nanga eng en a feni a fraudis ati lobi wang. En a fraudisi, a feni na ini masra Jesus, wamandi etaki a true, wamandi elibi a true, because a kar masra Jesus fosi wan profeti, en later, ataki abra a Messias, pe masra Jesus konsoren taki, mide a Messias. Lobi wan, dat wan taki a fraudisi be feni a pasi, a fraudisi be feni a true, a fraudisi kon feni a Messias, en a go meken bekend lobi wan, na eni a her dorp. Tide day, minanga you, lobi wan, masra gado almati, e suku, de sotu smadisi, lobi wang, sang e chari Bible buku tapua let fasi konadoro. Masra gado almakti e suku sma di e chari a cipher boskopu. Because a fraudisi na abron, aben chari a cipher boskopu. Ano ben chari wantra boskopu, ma a chari a cipher boskopu. Yeye nanga tru, lobi wang. So, today, meaning you, the din gado of you, ne din gado ete, of you, na put up a point for you, libi abrana Jesus Christus, doing SSC, because he, Bible buku etaki ya, na in Johannes 4, ataki, masra e sukusma, fukan dini eng na in yeye, nanga true. Sang, Bible buku e wanitaki, nanga a pisi tori disi. Lobby wang, we abi one yeye fasi fu din gado. Amen. Gado ne dini fanuit a vleeselijk zijn fu we. We no man din gado da we tang any a vlees. We no man din gado da we do den sani sang we be do na fesi taba. We no man din gado da we tang hori na den ouru sani sa we be do
pay de no ben de agri nanga gado. That one daki, we abi koti nanga ala de sandisi and kondin gado na ini yeye. Because Bible book taki, gado na yeye. Lobi wang, gado no de wamang ma ade wan yeye. Lobi wang, so ini gado, wine suku trasani, moro leki, we for losing, we befriending, nanga atego libi. Wine suku kleur na ini gado, wine suku ede wiri na in gado, wine suku sotu befolkens group gado de, because gado no de wan man, ade wan yeye, Bible buku taki. So na so tapu a boom fast that we can dim gado. A next fast if we can dim gado boom na fu poti bapal de sanina wan say. Poti a clear sanina wan say. Poti a ede weary sanina wan say. And poti ook to a fasi fa sma wani din gado na tap de egi fasi meku put that na wan say because we must dineng na eni yeye nanga true aitaki nanga true a true na a word to fu gado and a word to na masra Jesus Christus lobi wang daram tewe din gado wim din gado fanuit ago son to leri tide de yeshi taki Bible buku beskrifi abra apis dati ook to mine. Taken vanuit misrefi ma Bible buku beskrifi taki. Furu falsi profeti okong. Furu sma okong di overdraai aleri fu mazra Jesus Christus. Furu sma okong di obroko suku fu broko agosontu leri en do de egisani. Furu sma okong di oproberi fu make money vanuit a evangeli. Ma masra ekar minanga yu, yudi e yere aboskopu distide, kondin basra na ini yeye nanga tru, kondini masra fanoit Bible buku. Furu lezi yeshi na ini kerki, en ook tu yeshi na tap de social media, sotu boskopu ekonadoro fanoit bepaalde kerki, de yeshi taki aboskopu disi nooit nokan de cijfer, ane klop nanga Bible buku because Bible buku no takso that one taki ade wan falsi boskopu and if you look da yeshi taki afrau na abron masra gebruiken fu bekanchari a cipher boskopu gi a people na ini adorab omdati sa masra tak nanga endape na dat a chargo baka en a chargo gidesma en a taigidesma tak mi feni amang di urmi egi libikona doro gimi lobi wang. Lobi wang minanga yu wi feni Jesus Christus. De wang dino ap Jesus Christus ete accepter Jesus. Suku presi en go accepter Jesus. Minanga yu di abi Jesus ba wi feni a tru. Wi feni a wang di wi mus. Dinina eni yeye nanga tru. Wi feni a waret, wi feni a pasi en wi e meki anspra tapu atego libi. Mbina nga yu, sawi musdu nomo, fu kanfeni atego libi, na fu libi eni yeye nanga tru. This masra e bedul, na in the last day disi lobi wang, na ina grond tapu disi pe, mbina nga yu e libi ete. Wi mu proberi so danig fu libi na eni yeye nanga tru, because ade a wang enkri fasi, fu kan feni a tego libi lobi wang. Omdati furu lezi yeshisma e fala afu a evangeli. Omdati den gona anyone fals pasi. De gona anyone trap pasi. Masra etaki abra an begi jaso ook tuna eni Johannes 4 vers 23 nanga 24. Aitak abra de wandi o an begi eng. Lobi wang so lezi ano moi poku na ambegi, ano moi musik na ambegi, mana ambegi na fu knapu na enyeye fasi na nga masra, en fu sorry papa yawe a tru sang you do na nga sayo no do. Ambegi kande oktu wang sonde beleidenes lobi wang, dat na ambegi oktu, ambegi ano singi wa wang. If you look
na eni dem psalma da yeshitaki da fot be singi ma ina singi sa be singi abe belay en sondu lobi wang na sondu abe belay en bible buku taki da fot be dewa mang na ati fu gado solanga aben begin na nga en harap en aben begin singi e belay e sondu abe verhoog masraning da masra be vergeving voor den sanisa be do. Dus ambegi, ano soso mooi singi na in wan concert na nga den sot sandati of tapwa mooi podium pe ala sot disco light eleti. Ma ambegi na fu taigi gado suma yude en sayu de fan plan na nga alibi fiu taigi gado suma yude en sayu wani fu eng. Amen. Dat na ambegi. Ambegi na fu gotap wikindi en aksi gado taki masra yep mi nanga apis disi. Mi swaki eni apis disi. Lobi wang. Dat na ambegi masra. Lobi wang. Tide de yeshi ambegi kontro wan trasani. Dansi e dansi na en kerki. Dansi e dansi na en den concert nanga de sot presi. Ma a true ambegi na in yeye na nga true na fu napu fesi masra aangezicht na ini a true sawi libi pasa lobi wang. En anatrobi sawi ben do sang en sot situatie wi ben verkeer masra sap alasani ma masra wan yere fu unu ook to dat we beken wi sondu taki werkelijk mi ben deso wans ma mi do so wansani. En da masra e vergeef. Bijbelboeku e taki. Nanga yu ati yu e bribi. Ma nanga yu mofo yu e belei. En te yu belei nanga yu mofo yu sa kisi verlossing. Lobi wang. En so tide a vrouw disi. A Samaritaanse vrouw disi. Die we leesi na in Johannes 4. Abengo belei. A taki. A tegi masra Jezus taki sayu tak dape na wan trusani. Ano kibri en sondu ma a tegi masra Jezus taki sayu tak dape na wan trusani. Lobi wang. En so masra ben gebruiken. Tide dey minanga yo. Masra ook zo e karwi en a wan gebruik minanga yo. Fuchari en Santa Bos kopu gona doro se ook to. Ma alleen sa wi mus do. Wi mus kong napuna in yeye nanga tru. Lobi wang. En daarom meki, den boskopu disi e kong vanuit Bijbel boko, give minanga yo fuwi arki en fuwi tek a passi fu masra Jezus Christus. Lobi wang, if we luku na eni serenang kondre, da we tak di de specifiek abra serenang kondre, serenang kondre abi Jezus Christus van noudu. Serenang kondre no abi nou de van noudu taki we go knapu tap wan bergi da we begi tegen Satan, maar serenang kondre ap van oudu no-no-de, taki we kok knapu en mek we belei, ongeacht suma we de grote leiders, president, vice-president, mek we knapu eenparig en mek we belei we sondu, we belei de sondu fu akondre disi. Ano taki alas ma sondu, maar akondre sanang aben van oudu, teme tak disi, da mine tiper alas ma leki sondu sma, maar we moest jepi den trawan di dena ini a situatie. Wan gedeelte fu a kondre disi. Ne din gado ete trawan wanyere next fu Jezus Christus. Mek we belei den sondu dati. Lobi wang. Mek we no bekritiseer. Maar mek we begin na ini a oso fu masra. A oso fu masra abi jepi van odu en Bijbel boko etak wan presi. A oordeel e begin na ini a oso fu masra. Dus fos we gona doro say, mek we kring a oso fu masra. En luku ala den sanisa e hor we tege, bika we no kan gona doro say, terwel en say no bong. Bijbel buku ben takwan presi Jezus taki. A ben taigi den fariseman man taki, e wasa beker fu doro say, ma en say a beker doti. Lobi wang, minanga yu, we abi fu din masra na en yeye nanga tru. Tidedei masra e karmi nanga yu na fanuit a boskopu disi, mekwi kona wang, mekwi dini masra, ongeacht sot kerki yude, ongeacht sotu denominatie, ondro sotu voorganger ye fadong, asandati ne mek next uit,
maar wie allemaal abi wan bon herder den kari Jezus Christus en fuwakabaka a herder disi, we mus abi a yeye fasi nanga a tru na iniwi lobi wang. So we kondoro na akaba fu aboskopu disi. Mi bribitaki mi bemoedig yo pe wan ki formane kona eni ook tu ef mi takwan sani sanobung u gimpadong ma mekwi din masra tapa yeiste fasi. Lobi wang, wi kondoro na kaba fu aboskopu disi, mek gado blesu nu e te wan tralesi wi debaka via de radio senders fu radio Shalom na eni oso kamera na nga a Bible boskopu an brief an Suriname utambung. And may God bless you. We bari. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Tis 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobby wang me baro an sweet odi in a sweet ning fu masra Jesus. Uyera chun Vrouwen Vandaag umatide fu Radio Shalom. Minan si sa filiere a grandalon. En mi echara programa umatide Vrouwen Vandaag in Isran Antongo. Me baro odi na si sa marjo a Pastor Marco Salindeli, nga sisa Douglas, me bar alatu wa shuit odi, en ook to foral, last but not least, alla staff leader, nga urokoman fu Radio Shalom, en na tap dati alamala, desma fu abestur fu erets, di abi a radio station and television station Shalom. Me bar ala dem bigi uman nga bigi manfu Radio Shalom. Manfu gado odi inan sweetin name fu Masra Jesus Christus. Uta gado tangi udoro baka wanfrida fu taki abra San Garo put nawi praxeri futaki sani sande fanodu. A underwerp futi de nawa underwerp san isabi te luku ini alibi bakandra te luku fawi lek libis my libi we edu den sandati foral wi leki mama. En we leki papa fu papa fuching na mama fuching en ook to we leki bribisma is absolutely totak bribisma da we praxeri so alasma di e bribi in Jesus Christus makota ken kritis boom taki bribisma na once ma de bribi. Anyone sani for and serefina libi. Alla libisma na bribisma. But all look in a context for a Christendom. Da we taki bribisma na smadi e bribi in Masra Jesus Christus. Liki apchin fu gado di konagron tapu. Di konsorvi fawi muslimi. Fu gado abi prisiri iniwi, fu sa te uno dena gron tapu jamoro, da togo stribi, te wi o wiki baka we wiki, ini awan presi nanga masra gado, pe wi sa abi prisiri fu alatin, pe dede no sa de moro. Ya, u apwan singi, dede no sa de dape, ya, omos bribi ini Masra Jesus te go dede no sade dape siki no sade dape so prisiri fu e preso vi gado e libi gi vi gado lek fa wi e ufan fu libi gi gado ja so da gron tapu we ufan we poten en so lek fa gado wor tu leruno ma programa disi na futaki abra umatide Vrouw Vandaag alibi fawe libi tide en a onderwerp di wo otaki abraeng yap wan walans wat klakkeloosheid tegenover kritis klakkeloosheid dat want dat van je gedrag je schreef van je takkie sa je doe En ook to Sondrofi, you, Ishiwansani, Iko, prrrr, itaki. Maar kritisch daartegenover de kritisch, sana kritisch, dat want ik de jere want door je tak abo. Maar geen want denk je voor si, je arki in een piti direct. Toch? Je arki en je overweeg, je lukugo, je lukugo. En dan solis je toets. Toch? Je toets. Je kan toetsen sani na tisje as sem situasas mabetaki. Da yo luku ta kom luku efa san sas mabetaki. Berums tapu de feita. Ya sana feita. Fa sani psa tru tru ini alibi makandra. Ma ya bi bepaalde sani sa yu abi fu neem aan. Je neem aan en te je taken tu me neem aan tak asansas matai jim dati de tru. Ef ano de tru au soren srevi. Lekfa we leri taki a waarheid e make you free. Te sabat trufu atori da dati da iknapu alas mado kono taki ana tru. Ya mi benda pena tru. Ya mi ere na tru. Ya Lobby one, me paru an shit odi ete wale si, distansi sa fidele al gran galon, fu a programa umanti de frau vandag, inis ranan tongo. Lobby one, me paru an presunto odi gi a technicus, fu a programa di si, en den sisa, na la brada san euroko, na a administrasi, vooral un directeur me bare wan schmidt odi voor de roko di de potko voor a programma di si umati de vrouw vandaag door a heer wiki voor munde teleki freda kan fin we empassi kon in you oso camera we spe you de we bare wan schmidt odi we sot konre you de wans ma in Nederland e arki, sma in Amerika sref e arki, sma in Caraibisch gebied e arki, wispef grondtapu yude, we bari wan schwit odi. Radio Shalom, ika kisen gewoon tap anet, misref e shire programma, tere poten tap anet, mie lisim tak, oké, dis na de programma, wawan lisi, Mego, ano aladi, so, daichi fam takasan disi, mitake, yabisma de teken klakeloos over, ma yabisma do de kritis tak, masa vrouw dat e taki, asisa dat e taki, adeso tru, ailuku de programma tru. Mar, yabi wans ma di, wan taken ook to tak, ma yereja, ef ataki aishi den programma tap anet, da fast fai mus sabita akantak aishide na imu belgonan shalom we pot de programma fu tap internet if shalom taki ya ei dan sa asisa taki adetru well na radio shalom we mi foral di edu a programma di si e me brivi ala trasma na tru uani na tru uan sori en na masra gado wandini na aina fasidisi fu gi bijdrage na adu fu radio shalom lobi wan meko go arti wan poku da bakarati da wokon hartapo a onderwerp en usaptaki altijd megi tip fu gezondheid tip if you abiwa aksi grantangi des ma dino man app dino man sani make you ching belgi you na you telephone skrif en sengi mi me aksi pardona alas ma pika wan sabe bel mi mi vendin wan bigi programa na mi uroko jaso mi no be man take up asa app mi mi mgo app e maka grantangi take me in a lobby alas ma di ebel, ishi mino piki, anotak mino wan piki, mar skriven gimi, damo piki you, natap askrivi, se wan foiz. En altijd mo proberi, fugi reaksi, altijd. Me karo bless unu, en me ku arki asingi di ekong, en dan we ek go, hartapu a onderwerp.

Lobiwan mogo kort in tapudin tu begrip. Lek fa bakrei kare klakkeloos zijn, nanga kritisch zijn. Isabi mi, solanga mi wantaki abrawa onderwerp, medu go suku echte want, luko de woorden zou ik gebruiken. Na Hollands woord toe. Sandens ma e bedoel na a woord toe dat die. So rinzi we tak sani. Diwi e yere futrawa. Ja, so la isi e yere as ma e tak. Je tek alles aan klakkeloos over. Ja. En teren tak so dan a kritiek de e lever na yu tapu. Ja. De wans ma e taki. Wans sani tak. Je tekst aan die klakkeloos over, je noem doe zo. Vooral if as ma verteer je wantori, iere wantori, uiere we arki nieuws, te a nieuws taki. Daarom ben ik niet de nieuws na de radio, na de tv station. Te de tak wan nieuws detail je abron. De abron die je detail je, dat want dat je kan go luku bakana abron dati. Dan as man dati, a presi per encari a brontak den go na a deisei of te go na wansani psa isap wampiste wansani bepsa na sranan tu boi ben lasi na busi da mi folag en wan alasan fu sranan mi abi fu folag wan na kondre yu edini ini auroko mi edini akondre in auroko en adoiso taki ala news san etaki na inisrana mi mus leisi mi mus luku en mi mus sabi once ma ekona de aksi fafi kondre faigo ala den sot sot san saip saja ego dam taku well fusan niunsu taki isimo farweis kona de niunsu ma fusan niunsu taki en voor sami actie, als man die ego overal zijn dat in aan zo'n einde. Dat we bij lezen, we bij luku na tapu internet, baka, want na internet e je pu furfuru jaso, dan apa fu a boy, wanf te boy bekong, dat taki ere no. Den takis ma je pu nu, ma na misrefiga busi usku je piso, usku je piso, de jepe, atak de jepiso, doro soan, te arkidentori dan tak wow, je sari, en je begigado. Ja, densma, di tak uyere tak de jepi da pe de jepi densma dat iteki, klakkeloos over, fu anjonsu di de jere, en da wan trawan in anjonsu, gona appa, da a arki atori fu atrasi. En daarom ik de takwantori abi tu se. Imiere fa wanse, da yere fa trase oktu. Self oktu, if you, you ching, kona oso wan lobby wan fiu, wan san sanangena strati. En au hachu, bijvoorbeeld, wan sma kose, da utaigia, asma kokosmi, somar, da jompo da yati bronk. Dei tak pas madate, bonkonas madatide, mosoras madati, wansani. En dan, you e jompo gorate godoronas marata, mapchi fitegi, sairebek asani, dipsa, nange, samidu nange, ataigi fu sairebek datipsa. Nei maso e duange, yami duange en sotru, maso so so so. Dei sapso leksi, ano altijd iemand go baka fugo arki ma mimma dineli bimoro betaigi muansa altijd te ide gefrustreerd mi go mitegen ma soansan soansani dai taksu tengi Jesus ribengi gado awareheid langzaam maar zeker auko libe. Wis na you asma do asani da itegi tak no longer baka
dai longo du asani nangasma di aduna ngayo ifirento no go duemba kanangasma libeng libatori atori srefi te futeng ai losin srefi op mi nobele altijd ins nangamimba mi be fentak bepaalde san imhandel efi deftake im taken en dape klakeloos de in uma fin fasi lobiwan. En la lobiwan da mo stop nanga a klakeloos fu banel wan me baneling kritis sein dat de tegenover klakeloosheid. Maar no vergiti klakeloosheid e abi ook tu te maken nanga wan trasani sawetaki a twijfel. Ja, doordat je twijfel, je tik aan sang asma taki. Baya mino sabiere asandis na sadik ba desma take zo mekute kelek fade. Ma dat na fa ade ino sabi. En da we go over na atrapisi fu di knapu tegenover klakeloos. Ja, want je weet dat klakkeloos, dat zonder of je denkt of go controleer, sang asma taki. En kritisch de kardati. Kritisch dat je denkt, abrawan sani, je draaienko, even smakon giwantori, je furu christen, vooral. Sma leiders ini a Christen a bribi Christen libi etaki kopoteng ko suku gado fesi teere asma ta ko suku gado fesi dat wantaki awani overweg awani praxeri asan sai tak dape fa sot aksi you must teki sa you must do ya sa you must do teere so ansani once ma ko. Bijvoorbeeld, if mi kong, mi gi kragi abra mi dokter. Mi tak, a meitje of mi na so, na so, na so. So atang, a meitje of mi alobi tak taki tumsi, taga presi, prefavore mofo, ai taki, ai disi, mi no loba fasi fapci, mi datiere. Mi no lobe sref sref, mi famja, tebga presi, mi ne taki, voorbeeld me giere. Tem ga presi mineta ki ma meisje of mi fai sao doro na sao longo taki dis dati mino loba maniri fe. Kane megi kragi na misa of walobi sa ini masra of metaigi wans na trasma watori di mi e fatrawan mino denk wan ma of wan pa o tekem cintori da ye long e basoin overal di alasma. Je loko wans ma di e vertrouw, das ma et ak ko, ko poten di na basra fesi. Ko poten ak gado fesi. Ma, over sang ap chin fu yu, e tak tak so fur. Da je kon ook tu na kritische vragen. Ef ap chin fi e tak tak, ma spe ap chin fi yu e tak tak fur. Over sang ap chim fu yu etaki. Ye let op tap sang etaki. Ya mino sabi ere mala yuru tako yo yeren sten no mo. Wa kritisma otaki we ye yeren sten no mo ma sang etaki. En so lisi akanko etak. Asan sang ap chim fu asma dati taga presi ta etaki. Ay me grap. I make sma lafu, I make sma prisiri, and so lazy that I control wan berup. So lazy I control wan berup. Da isayere bepaalde ouders taki, ma sensap chin disi de, na osa som bebaren, so lazy me fomen, so lazy me klapeng. Mi bebaren tak tapi mofo, da so lazy dap chin. E haren srefi terug. Da e tape mofo da ne tak moro. Ma da later apcin dati. E kon e tak na radio.
di programma e takisani di boom. Wins ano radio shalom, ma yu abi programma makers di egisma tori. Abrasansa ne make me, abrasans ma make me, opos ma ai, na tak taki oktu. Ye, so lesi wamching na reklama, reklama man of uma aitron, omdat asap taki, asap faf pot sani, da en talenti dena ini. Dus, so lesi lobiwan, nano so lesi altijd, meku de kritis. Ja, ubu abi an nodige beoordeling en ook to an nodige twijfel. So lezier is my tak, baya as my takasani, ma mi altijd me trekken in twijfel, temi kis boon informatie derover, dan fos mogo taki derover. Me luke na de programma, temi potuan san kom, dai abismani e bel and dei axi taxisa i taxo ansani famimus do imprecis bei forbel mi betaki abra a fare care a pampum siri ya pampum siri a siri fengusonto a ap omengusonto sanina ini kritisma alasma kritis smai arkena shalom praxeri ach ote pampusirika ap vitamina mate go onderzoek igo lezen da jitak e pampusiri cha vitamina en ook to te you blend a pampusiri ai go weti ai gers merki weti lek merki ya omdat te metak tensani if mino dwen mino takenko. Ma ef mino dwen tu mota e gitak mino dwen, ma fu sami lesi na so ade. Dus lek ala den programma disi, di we edu na ini fro vandaag, vooral di mi edu komi verwijs kona yu. No teki klakeloos over, ma de kritis, onderzoek, goluku, aksi, deskundige, sai sabi, sma, bijvoorbeeld tega datra, evi gadatra, evi apuan verpleegkundige in je familie, i apuan smadi schreven onderzoek sanitak, mi ere zo ansani na radio shalom, assisa tak zo ansani, boluku gimi ef natru. En evi fin moro ook tu, gimi advies ook tu. Omdat lobiwan, furu san san ishi me tak tu, me aksi fosi dami taki. Ma so wang, me lezen fosi damitaki. Bepaalde fuden sani na levenservaring en mek mitaken. Ja, levenservaring en mek mitak den sani lek famitaken. Ma lobi wang ishi ayuru elong, elong, elong. Mi habi 30 minuten nomo futaki. Ma me shitaki mipsa de helfu atenkaba. En mogodoro na sami abiftaki oktu a tip futi de a kantak mi beje a tip dat ikba. Mar mi ejembaka so dat you dino beyere, you e sore. Omdat wan getuigenis mi si wan lobisa. Kom na mi. Kom besoek me met Barry van Schwitodi, asap sumana en, if an arki a programma tide, ma if a programma di sera, dao yere, wan lobi lobi sa, manga sadisi sabi, sa, since mi dry libi mi sabba sadisi, dus ap sa 40 jari, en u de sisa, lek sisa, sa fa sisa en libi na ausrefi, lobi sisa prisiri na en, gi en advies zo as sadis de wan kritis lobi sisa. Ishi, dat wan taki same tak fu as sadis i kritis. Mino taige wan sandate ke over zo. So li zou tak, ha, ma sister Fidelia, i praxera tori dat fosi, praxere jere, de voorzichtig jere sisa. Kritis.
im overweeg, im doe en sani. En mi abi sisa, libi booman sisa, di minanga de libi lekisa. Sa 40 jari, da temetak sisa nas badimi sabi sa 40 jari.

Maar met dat, nee, is op dat minuut vergiet die drukte. Aha, maar fai gewoon aan hij. Fai de. Gimtori. Of met dat die gimtori, faf you en zo. So. Dus, lobby wang, kritisch zijn. De kritisch. Nou, wang boon sani. Maar ook toen zo'n sani om te ken klakkeloos over. Dat je dat maar zo sani zei dat ik dat in de kritisch, maar om te ken klakkeloos. Verkeer, verkeer, verkeer, lobby wang. Tijde na verkeer. Je ziet een bord dat ik stop. Ik kijk klakkeloos over. Stop. Omdat. Dat je prakseria. Als stopbord de man. No want trouwagek ook. Stop. Te stop. Je loko go naar links. Je loko go naar rechts. Rij go door a feilo. Maar te is je stop. Je moet stop na wa passi. Maar je tak ach. No wa wagek ook. Orei goere, mireci no wawagi, miluku go pete mi aikanshi, na links, na rechts, no wawagi, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
kom, als Sam afstand, bam! Materipsa. Omdat Jurei klakkeloos. Da Ju atrawa ook toe, en prakseri, mi abi voorrang. Mine lukuna rechts naar links. Norei klakkeloos. Wie is jullie naar voorrangs weg? Wie is atrawa moet stop giu. Luku, rem. Mikatsa. Luku efficiënt, want zo lees je tegen alta prostrati. Je ziet een snelheid die een waggy ekonange of een bromfiets. Dat je ziet dat, if me go a box, dat dan tell you a let up in die verkeer. Lovilan dim konjam no be praxeri a verkeer, maar in me praxeri. Want Tori kom, die miere na nyusu, na inisrana, pe ongolo kupsa, ja, asma di de a veroorzaker, a aksi pardon, ma smalas libi. En at no e wan furusma edusani, e aksi pardon. Daarom ek a gezegde dit aki, gedane zaken nemen geen keer. En de wan die iwani te kwan keer dat na nen tak rua. Maar de boeman dat je tak baya, zo wan schwitsani bepsan aan mi, dat je geen getuigen is. Je ga gemeten, je tak luku. Mi handel zo nen so commit me. Mi wakana zo wan presi, nen zo wan boon commit me. Of mi waka wan presi, nen zo wan ogri commit me. Lobi wan? Make gado give a pasensi nanga koni. Oteng umus de klakeloos en oteng umus de kritis. Ala tu abi de bunse. Maar solis ye de kritis zodanig dat abundi mus kisi in e kise. Want je tak de mine briba sandisi ma mine oko broka na sandati. Tobi wang? Ik ga ook giwi wij zei. Daarom alle deed ook gewoon op een kindje. Maar ik ga actie gaan op een koning. Die u moest gebruiken in die deed die e opo. In die deed die u de inna in die alle seconde. Toen de tapstraat die ik een begi op toe. Voor zo'n go in uw wagi. Ik een begi. Put alle sani in gado anu. Zo lees ik me voorbeeld de. Van wie gaan roken, Sammy, en doe. Altijd met dat gado. Sam, mi moestaki. Ook toe in die programma. Sam, mi moestaki, gado. Potengi, mi na mi ati. Mek mi taken. Maar sam, mi no moestaki, masra. Wees mi wan take. Mek mi vergeti. Sam, mi be wan taki. Ik ga jere in gesprekken, toch? Dat we dit hori, dat je wan taigi wan sma wan, Sammy. Dat je dacht, hé, je opa en mofoe begint takkie.
maar hij verdient aan zijn.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kerpelani.com, jouw verbinding met de wereld. Kerpelani, save and enjoy.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, Chinese nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, anitri beri moxalesi, Chinese taaiersoep met kip erin, gebakken vis met oma's speciale saus en gestoofde varken. Als groente hebben wij kousenband, antroa en amsoi. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy fufossi.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar

ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

1. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Suriname. En overal waar ik ga, moet ik mijn naam spellen. Omdat mensen mij niet altijd kennen. Maar dat is geen probleem. Het geeft mij de gelegenheid mijn verhaal te vertellen. Mijn uitstraling is als die van een chameleon. Representerende een mengsel van kleuren. De kleur rood, dat stroomt door mijn bloed. En het spreekt van mijn hart en mijn moed. In mij zijn er duizenden kinderen die huilen en smeken naar hulp. In de steek gelaten zijn arm, lijden honger. Letterlijk en figuurlijk ziek. Mentaal en lichamelijk gebroken. Maar ik wil erkend worden. Voor de liefde die ik te bieden heb. Zo vanaf vandaag pleit ik voor genezing, voor bevrijding, voor vrijheid van mijn kinderen. Wil je mijn verhaal delen en mij helpen? Want mijn naam is Suriname.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname op deze vrijdag van 19 juni 2026. Nou, ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Ik ben Leandro Martos Uwinho en ik mag samen met u de Happy Hours presenteren. Dat wil dus zeggen dat ik u welkom heet. En van harte uitnodigen om te bellen of te appen. Zodat u kunt groeten, bemoedigen, feliciteren. Of je mag je pokus aanvragen. Dat mag tot 2 uur. Na 2 uur krijgen we de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. We doen weer samen de happy hours op de radio. Dus ik kijk uit naar uw telefoon of uw WhatsApp bericht. Nou, we gaan in elk geval meteen van start. Want mijn kick-off vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

met one of his big hits. Will you take me as I am? Yes, natuurlijk zal hij. Yes, hij wil. Omdat zijn liefde niet afhankelijk is van wie wij zijn. Maar het is wel de bedoeling dat je anticipeert op die liefde. Nou, welkom erbij. Dat is onze kick-off van vandaag. Lecrae met Take Me As I Am. En daarmee heet ik u van harte welkom in de Happy Hours op deze vrijdagmiddag. Het is weekend, het is Happy Hours. Nou, reden om blij te zijn. Welkom erbij. U mag bellen app of appen. De lijnen die staan open. 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je stuurt een WhatsApp naar 875-5358. Je mag natuurlijk ook bellen via WhatsApp. In elk geval bent u tot 2 uur in de gelegenheid. De bedoeling is dat u de heren met ons representeert. We represent the kingdom of God here on the 945 FM. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk je pokus aanvragen. We groeten de mensen op het werk, de mensen thuis, de mensen in het verkeer, de blessings voor de mensen in het buitenland, de groetjes vanuit Paramaribo. We groeten natuurlijk ook de mensen die kijken via TikTok. Goedemiddag. Het is de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2, live vanuit Paramaribo. En om 2 uur mag u gaan genieten van al de aangevraagde songs. Dus voor nu krijgt u de prioriteit. Dus welkom erbij. Goedemiddag broeder Leandro, God zegen en God zij met ons allen. Broeders en zusters die ook mee luisteren, graag dat lied afdraaien. Hou mij dicht bij u. Many thanks and blessings. De felicitaties voor alle jarigen. Ik zag mijn collega naar binnen lopen en ik wist meteen van Amy van Gitwansani. Natuurlijk mogen we het niet vergeten. De felicitaties voor onze collega en ook mijn persoonlijke schoonmoeder. Ja, mag ik met trots zeggen. Letitia van Russel, Tuinvoort, die is vandaag jarig. Dus de felicitaties richting mami, zoals ze bekend staat. Nou, geniet van uw dag. En gefeliciteerd. Als u iemand kent die jarig is, nou, je mag het feest hier met ons vieren. En de persoon hier in de bloemen zetten. Dat is wat we doen in de happy hours. We zijn elkaar tot zegen. En we getuigen van de goedheid van de Heere. We all need the same. Valerie Commissie die zegt goedemiddag Alasma. Bless you broeder Leandro. Yes, goedemiddag. Welkom in de happy hours. Het is het interactief gedeelte mensen. So tell me why. Dus je mag bellen of appen.

0: De bedoeling is dat u radio met ons maakt en dat u op uw manier de Heer groot maakt. Met de studio, goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag, broeder Leandro, dat is Silas.
0: Ja, Silas, welkom in de uitzending.
1: Dank u wel, en hoe gaat het met u?
0: Ja, we doen ons best.
1: En gewoon doet de rest.
0: Ja, helemaal. Wat doe je voor ons vandaag?
1: Ik groet ieder die luistert naar Radio Shalom.
0: Oké.
1: En ik condoleer de familie van mevrouw Naarden, Jennifer. En ik wil een lied aanvragen. Dat is de Jezus Bote Koon.
0: Oké, staat voor jou.
1: Van Glenn Oman. En ik feliciteer alle jarigen. En ik groet ieder die naar Radio Shalom luistert. En ik groet ook broeder Leandro ook en gezin.
0: Oké, nou, fijn dat je dat hebt gedaan. Blij je erbij te hebben. En ik zou zeggen, geniet van je pokoe straks.
1: En ook de luisteraars moeten ook genieten ervan.
0: Zeker zullen ze dat
1: afgestemd.
0: Abo.
1: En ik groet iedereen. Groetjes.
0: Abo.
1: En een fijne dag verder.
0: Ja, Shailen.
1: Fijn weekend.
0: Blessie.
1: Groetjes.
0: Yes, en dat is Shailas die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd op de radio. Doen we tot 2 uur, mensen. Omdat God op Biggie, God op Boom. Harpal die zegt, broeder Leandro, wat blessed idee voor jou en uw gezin. En ook voor mijn echtgenoten, kinderen en kleinkinderen. De groetjes uit Wageningen. Nee, zie, Wageningen is magenta.
2: Nothing wrong with dancing.
0: Ja, we moeten goed lezen, we moeten opletten. En als je iets leest, moet je het begrijpen. Voordat je iets accepteert, moet je weten wat het is. Je moet weten waar die bron, van waar die bron komt. En wat de inhoud ervan is. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. That is what we do on this blessed station, the 94.5 FM. Caribbean Christian, that is who we are. Mensen, de lijnen staan open, dus hoe kon naar Ini. Goedemiddag, blessings broeder Leandro. Hierbij wil ik mijn geliefde man Jeffrey Chalim van harte feliciteren met zijn verjaardag. Hij krijgt de felicitaties van zijn vrouw Cheryl en zoon Isai Chalim. Kunt u een mooi verjaardagspolonaise voor hem afdraaien? Ja, zeker man. En zeker mogen we de felicitaties van Jeffrey niet nalaten. Maar dat Jeffrey gefeliciteerd. Je moet deze man zijn getuigenis horen, man. Ik, volgens mij is Jeffrey's getuigenis op YouTube. In de getuigenis van. Nou, gefeliciteerd, brada. Take your blessing. God will love you. En natuurlijk ben je ook geliefd door je gezin. Dus geniet van je dag. Suraisha die zegt, gezegende middag, broeder Leandro. Groetjes vanuit Kommerwijnen. Ja, ja, dag Kommerwijnen. Geniet van de happy hours. Goedemiddag, broeder Leandro. Heel veel beterschap voor u en een blessie dag verder. Ja, dankjewel, White Rose. Blessie, broeder Leandro. James Henry, God bless you too. Groetjes vanuit Witty Kriki. Ja, man, groetjes terug. We groeten de mensen thuis, de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de groetjes voor de mensen in de gevangenissen. Als u net erbij bent of voor het eerst luistert, het is de Happy Hours, mensen. Live vanuit Shalom FM. En elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 zijn we interactief. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen. Goedemiddag, broeder Leandro en de hele Shalom-familie. Een gezegende uitzending. Groetjes uit zonnig Nederland. Het is 30 graden. We genieten van het mooie weer. God is zeer goed. Groetjes uit Sietje. Groetjes van zuster Sietje. Ja, ik kan me best voorstellen, hoor. Ik zou zeggen, geniet ervan. Want het komt niet vaak voor, hè. Nou, we genieten het helemaal, hoor. Soms willen we je een beetje van deze warmte geven. Misschien moeten we proberen te appen, hoor. Of via wat, via e-mail te sturen. Als attachment. Silent Woman die zegt, goedemiddag, zorg en hoop, luistert ook mee. Nou, welkom erbij, zorg en hoop. En geniet van de uitzending. Goedemiddag, broeder. Ik groet vanuit Nederland. Een gezegende dag toegewenst. Kom van Roxanne Haltman. Ja, de groetjes terug. En welkom in de Happy Hours live op de radio.
3: Oh.
0: benen die staan tot 2 uur open. Dag Sherilly. Sherilly vraagt hoe het met mijn been gaat. Ja, ik heb een update gezet op Facebook, maar voor de Shalom luisteraars, de Shalom familie. Gisteren ben ik die gips gaan vervangen. Mijn been moet in een ander stand en dat is deel van het herstelproces. Weet je, want je been mag niet stijf blijven, dus om die pace flexibel te maken is mijn been in een ander stand gegips. Dus die ga ik zeker nog 2 weken moeten... Ik ga daarmee nog zeker 2 weken moeten lopen. Of niet lopen, althans, die gaat nog aan mijn been zijn. Dus dat is de update tot nu toe. Daarna naar de fysio, want ik weet nog niet als ik daarna normaal kan lopen. Want die pace, omdat die geopereerd is, is die nog heel strak. Dus ik ga hele goede oefeningen moeten doen. Om dus weer normaal te kunnen lopen. Maar gelukkig is mijn mond niet in gips, hè. Nou, even mijn mond van binnen in gips. Nou, mijn bossari, hè. Hoe zou ik de radio doen? Dat zou ik de happy hours echt moeten missen. En dat is een ramp. Dus prijs God dat we ongestoord het evangelie kunnen verkondigen. Ik denk, kan dat lied abundantly. Weet je, als ik de Heer niet kan loven met mijn voeten, zal ik het doen met mijn mond. Als ik het niet met mijn mond kan doen, kan ik het met mijn vingers doen. Tegenwoordig kun je op social media zoveel manieren gebruiken om het evangelie te verkondigen. Je hebt slechts creativiteit nodig. En ook al heb je die niet, je mag God vragen. God zegt, bid om wijsheid als je die tekort ziet. Dus we hebben de raadsman, mensen. We hebben de Heer met ons. Dus je hoeft niet dicht te klappen of terug te gaan. Nee, bid erom. Met de studio, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Marlo. Welkom in de uitzending.
3: Jesus, come.
0: Okay.
3: And from Israel.
0: Change me.
3: Yeah.
0: Okay, start voor jou genoteerd. Je mag hem bestemmen.
3: Ik bestem het voor ieder.
0: Okay, geniet ervan. Was dat hem?
3: Dat alleen dat man. God. Waarlijk aan zal nemen.
0: Okay,
3: maar niet met een half hart.
0: Duidelijk, broeder. Bedankt voor uw boodschap. En natuurlijk een fijn weekend voor jou.
3: Hetzelfde.
0: Abon, brada, blessie. Dat is onze Marlon, die natuurlijk zijn bijdrage wilde leveren. Heeft hij ook geweldig gedaan. U bent tot 2 uur in de gelegenheid, mensen. Shilas, die kijkt ook mee via TikTok. Ja, God bless you, Shilas. De lijnen die staan open, mensen, dus welkom erbij. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ja.
4: Met mama Cornelis.
0: Welkom in de uitzending.
4: Ja hoor, mm-hmm. Ik groet u. Ik zie ook iedereen die luistert naar Radio Shalom.
0: Ja.
4: Ik zie ook alle jarigen. Ik hoorde u zeggen dat iemand van de jarig is, hè?
0: Ja, dat is mijn schoonmoeder.
4: Oké.
0: Evans collega van ons, Letitia van Russel.
4: Ja, Letitia, ik feliciteer haar ook al en een fijne en een gezellige dag voor haar vandaag.
0: Jazeker.
4: En al de anderen die wat te vieren hebben. Ik zou gaan een lied willen aanvragen. Promskeeper.
0: Promskeeper.
4: Ja hoor.
0: Staat voor je op de lijst.
4: Oké, dankjewel.
0: Geniet ervan. Ja, blessie. Yes, en dat is mama Corneli, een van de trouwe bellers op de radio. Nou, we zijn er tot 2 uur, dus u mag op uw manier een bijdrage leveren en met ons de Heere groot maken. Holy Spirit, speak to me. Het is 10 minuten voor 1:30. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Letitia van Russel, Tuinvoort is vandaag jarig. En ook Jeffrey Chalim. Blessings voor de jarigen. En als je nog iemand kent die jarig is, nou, je mag het feestje hier met ons vieren. I just took a bath with my wife. No bash.

Het is nog altijd de happy hours. Dat wil zeggen dat u mag tot 2 uur mag bellen of appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Amen, amen. Dank je, broeder. Heel veel sterkte en beterschap. Ja, dank je wel. Op de achtergrond Dave van Hulfie. Even nou wat WK-informatie. Gisteren hebben we enkele wedstrijden gehad. Daar hadden we Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Werd een 1-1 stand. Canada die heeft geregeerd tegen Qatar. Ja, anders gaan mensen me corrigeren. Weet je, als mensen je corrigeren, moet je het aannemen. Hè? Je nog kan trangen, je ziet zo. Trouwens, je doet jezelf tekort. Dit is waarom ik me kwetsbaar opstel. Weet je, mensen nemen je vaak genoeg niet serieus als je je kwetsbaar opstelt. Als je nederig bent, als je zachtmoedig bent, je bent eenvoudig. Dat is lookie like Achamandis na. Weet je, ze kunnen je van de kast naar de muur sturen. Net als Jezus toch, hij was nederig. Dus hij heeft met zich laten doen ja, wat ze wilden. Maar het is geen kwestie van vriendje zijn. Het is kwestie van nederigheid, zachtmoedigheid. Hij kon zichzelf gewoon wegcijferen en zeggen van weet je, ik moet hier doorheen. Dus stel je kwetsbaar op, alleen wanneer mensen je corrigeren, mensen je confronteren, dat je open oor daarvoor hebt. En zo leren we, zo groeien we, zo veranderen we. Goed, terug naar de WK-info. Canada heeft 6-0 gewonnen van Qatar. Zwitserland die heeft 4-1 gewonnen van Bosnië. En Mexico die heeft de laatste wedstrijd gespeeld tegen Korea. Daar werd het een 1-0 overwinning voor Mexico. Vandaag kwam ik in actie. Ja, ik moet straks bakken happy arm of regio appelen. Wacht even. Dus dan moet ik, ik weet alleen niet welke stad, maar die piloot weet het wel. We beginnen met Australië tegen Amerika. Ja, zoals ik mijn voorspelling altijd doorgeef. Ik denk dat Amerika hier de winnaar met als winnaar uit de bus komt. Gewoon om vanwege wat ze hebben laten zien. Nou, Amerika die laat duidelijk zien van hey, wij zijn de gastheren. Wij zijn de organisator of een van de organisatoren. Dus ik geef Amerika de grootste, de betere kans. Marokko tegen Schotland. Die is om 7 uur vanavond. Ik denk dat Marokko deze overwinning pakt. En dan kom ik 9:30 in actie. Brazil tegen Haiti. Ja, ik hou mijn hart wel vast voor Brazil. Maar ik geloof dat ze gaan winnen. Dus ik voorspel een overwinning voor Brazil. Dat is de WK-informatie tijdens de happy hours. Dan bent u daarvan op de hoogte. Bernice Doortje die zegt... Bless you, broeder Leandro. Amen, zo is dat. Welkom mensen, welkom. Geniet van de happy hours. Ik ga naar de kerk, want ik weet... De lijnen die staan open, het is de bedoeling dat u erbij komt. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen.

0: wanneer we komen, mama.
1: En natuurlijk ook de schoonkinderen.
0: Ik ga naar de kerk. Hey, hey, hey, hey, hey. De kerk mag me sterren.
1: Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Dan voor de mensen op TikTok. Ja, er staat een nummer, of er staan nummers genoteerd. Als u wilt deelnemen of u wilt een bijdrage leveren, dan mag je gebruik maken van de nummers. Maar voel je vrij. Het is ons programma. We doen het samen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de playlist. Dus je mag je pokus aanvragen. De groetjes van Nicole Rubien. Ja, welkom erbij, Nicole. Dit zijn de tonen van Asghar Koster met Ik Ga. Intussen geworden 6 minuten voor 1:30.

De lijnen die staan open, mensen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945. Radio waar Christus centraal staat. En we hebben elke dag reden om zijn naam uit te dragen. Om van hem te getuigen. Weet je, laatst werd ik weer benaderd door iemand in een winkel. Ik was naar de winkel. En die persoon kwam echt naar me toe. Maar best doe je nou, Aki? En die persoon kwam naar me toe. Want die persoon herkende me en zag me met krukken lopen. En kwam echt zo naar me toe. Leandro, wat is gebeurd? En zo en zo en zo. En weet je, meestal vanwege mijn werk. Mensen kennen je, maar je weet niet altijd met wie je te maken hebt. En die persoon zei, ja, ik luister naar Shalom. En ik wil je bedanken, want door jou ben ik tot geloof gekomen. En al dat soort dingen. Weet je, en als je dat soort dingen hoort, dan weet je gewoon van, dit is waarvoor je doet. Want net als wanneer je gaat hengelen, toch? Je go vangen visie, je go uku. Je vangen visie, je voelt je verzadigd. Je ervaart gewoon dat je je doel bereikt. Want daarvoor ga je hengelen. Je gaat hengelen om vissen te vangen. En weet je, wanneer je dagelijks hoeft, hier zit op de radio, sta ik hier voor een microfoon. Soms sta ik live voor de camera. Maar je weet niet wie luistert, je weet niet wie je bereikt. Je weet niet wie allemaal tot geloof komt. Achteraf krijg je getuigenissen. Maar natuurlijk niet van iedereen. Want je hebt mensen in Nederland, mensen in Verenigde Staten. De mensen luisteren internationaal. Dus je weet niet wie allemaal op wie je invloed hebt. Maar dat laten we aan de heren over. Want het gaat erom dat we het voor hem doen. De groetjes voor Gierval. Nicole, ja, het mag hoor. Maar het beste is om het te appen. Want dan krijg je je pokoe gegarandeerd. Want straks na 2 check ik al de WhatsApp berichten. En dan krijg je pokoe zeker. Dus voel je vrij om te appen, dat nummer staat genoteerd. En dan heb je het ook meteen. Goedemiddag Chile. If you on a flight, betekent ik maar. Ik heb je al gezegd, breng je paspoort hier maar op het one sticker flight. Bless you, Odigio. Wij feliciteren onze nicht, zusje Shaira. Vandaag een jaartje wijzer geworden. En een jaartje dicht bij haar doelen is gekomen. Namens haar moeder mama Lucinda, papa Philip en de zusjes. En niet te vergeten haar SVK. Dat is Stromen van Kracht Familie. Bless you birthday, Lera. Lera, kunt u You Are Worthy of My Worship van Doen Zijn Voordeur afdraaien? Ik dacht toen zei Lera. Die jarig is Lera, ik ben Lea toch? Is je toch? Anders zou jarig een moeskonjam draaien op een Gierval, is je toch? TT was veer trouwens toch? Je moet rekenen, ik sta hier achter de microfoon. Gewoon, ik kan verdraaien hier aan WhatsApp hier. Ik kan blackmailen gewoon. Ja, weet je dat ik die mag hebben? Maar je mag God dankbaar zijn dat ik dit namens de Heer doe, joh. Ik kan doen alle kibri, maar uiteindelijk nam je verantwoord toe. Dus ik hou niemand voor de gek dan mezelf. Prinses Joshua die zegt blessie, blessie, blessie. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Prinses Joshua luistert waarschijnlijk helemaal vanuit Frans-Guyana. De blessings terug. En welkom in Paramaribo. Robert die zegt middag, bro. Ja man, bless you Robert. Welkom erbij. Oh, is Ira. Jammer voor onschuldiging hoor, Ira. Jur van lief L hier gezet hoor. We hebben nog een jarige erbij. Shaira die is vandaag jarig. Dus de felicitaties namens de familie. Namens de Stromen van Kracht Familie. Maar natuurlijk ook vanuit de Happy Hour. We hebben een heleboel jarigen vandaag, joh. Dan nog een portie nog jijte. Ik vooral van die ene, die eerste jarige van vandaag. Die van Russel. Maar gelukkig ken ik het adres, dus bakar ook dan met stop dat in. Ook Jeffrey Chalem is vandaag jarig. De felicitaties namens het gezin. En Shaira, die is vandaag ook een jaartje ouder.

Enjoy the happy hours live op de radio. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de happy hours. Dat wil zeggen dat u in de gelegenheid bent om van de heren te getuigen. Ja, je mag het op uw manier doen. Je kent de heren op persoonlijk, dus voel je vrij. Cindy is erbij vandaag. Cindy heeft me gisteren persoonlijk geappeleerd. Ik kon er niet bij zijn, er was op een andere afdeling. Dus zolang als je Cindy hebt, kom.

De lijnen die staan tot 2 uur open. Dus welkom, welkom erbij. We doen samen de happy hours. Maakt niet uit waar u bent. U mag ook vanuit het buitenland bellen of appen. Ja, komt helemaal goed hoor, Nicole. Welkom in de happy hours. Goedemiddag, brother Lea. Mag ik dat liedje van Faya Bless Arki bestemmen voor alle luisteraars? Kom van Henry. Song request. Dit is voor degenen die in een diepe dal zitten en niet weten waar zij naar wie zij moeten gaan. Als het leven soms pijn doet van Reni en Elisa. We checken hem. Hopelijk is het in het systeem. Maar zo niet, gaan we hem even laten zetten. Na 2 uur krijgt u in elk geval de playlist te horen. We beginnen met de mensen die hebben gebeld. Ja, de bellers die hebben prioriteit. En daarna gaan we naar de WhatsApper. Ja, en dan volgen we de orde. We zijn in elk geval tussen 2 en 3 bezig met de songlist. Met de playlist. Reden genoeg om te genieten van Shalom FM.

The blessings van Maris Alima. Ja, groetjes en blessings terug. Incognito, die zegt groetjes uit Brussel. Afzender Zijn. Is het Zijn of Zijn? In elk geval de groetjes vanuit Paramaribo. Brussel luistert mee. Dat is België. Middag, brada, Lea, afkomstig, Rafael, ik luister ook. Ja, geniet ervan, Rafael. Welkom in de happy hours, brada, en geniet mee. Masra Dinawi Mindri. En we hebben het allemaal nodig. Weet je, God is niet alleen voor goede mensen, maar iedereen die hem nodig hebben. Want zo lees ga je door bepaalde dingen heen. En je voelt je slecht, je voelt je vies. Je voelt je gescheiden van God. En dat gevoel kan je soms weghouden van God. Het kan maken dat uit schuldgevoel of uit schaamte, in plaats je bij de Heer komt, je juist gaat schuilen. Weet je, net als die verloren zoon. Uiteindelijk, Amaki is er van de Anna Agunyabonya. Hij was ergens werk gaan zoeken. Kan je je voorstellen, je vader is miljonair. Dat je tekie aandeel die je vader zo tranga, je vader zo vara. Dat hij gewoon ook een tramiljonair. En dan zit je in een zodanige situatie waarbij je niet genoeg eten krijgt. Want je bent eigenlijk slaaf geworden, toch? Dat was het vroeger. Mensen die zichzelf niet konden verzorgen. Dan geven ze zichzelf over. Ze bieden zichzelf als slaaf aan. Alleen dat ze kunnen overleven. Kunnen eten, leven, drinken. En dat was deze jongen geworden bij iemand anders. Dadabonyama agunyang. Dakisesireftak. Hey! Ik hoef dit helemaal niet, want die arbeiders van mijn vader hebben het beter. Dus ik ga liever terug als arbeider. Aman af, take me like boy baka. Maar neemt me tenminste als arbeider terug. Tenminste bied ik mezelf aan als slaaf. Niet weten dat die vader dagenlang zat te wachten op je. En zo zit God op je te wachten. Soms denk je bij jezelf van God wil je niet meer zien. Want je hebt het verpest. Je hebt je aandelen gevraagd. En je hebt het verbrast. Dus je voelt je schuldig. Je denkt van dit is je lot. Maar God wacht op je. God wacht op je. Dus blijf niet weg. Hij komt tot hem. Oké, nou, dan weet ik het. Zijn. God bless you, brada. Goedemiddag, meneer Lea. Een fijne, gezegende blessed day. En groetjes naar u en alle luisteraars. Ja, ook de groetjes naar u. Terug naar jou. En welkom in de happy hours. We doen het elke dag van maandag tot vrijdag. Tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. En via livestreaming te volgen. www.shalomsu.

Suriname.com. Hi met Hillian, groetjes uit Frankrijk. Zou u die worship medley van Peter Domini voor me kunnen afdraaien? Ja, nou Hillian komt zeker aan de orde. Ik zou zeggen, blijf gewoon afgestemd en geniet maar van de happy hours. We zijn tot 2 uur live op TikTok. En daarna zijn we live op de radio. Trouwens, we zijn er 1 x 24 uur live via de FM 945. We groeten Humble.

Welkom als je net erbij bent, of voor het eerst luistert. Lok het meteen op je radio, het is de FM 945. Of je volgt ons via onze website www.shalomsuriname.com. Al jaren jouw eigen gospelradio.

Terwijl jullie mag bellen of appen naar de studio, mensen. We hebben nog 7. Nog. 23 minuten. Het is 7 minuten over 1:30. Om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En dan de pokoes. Nogmaals de felicitaties. De felicitaties voor Mama Ticha Warussel. Voor Jeffrey Chalem. En Shaira. Shaira die is vandaag die is jarig. En de felicitaties natuurlijk.

De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen, al de bedrijven. God bless you, bogo bogo. En enjoy the happy hours. De bedoeling is dat u erbij mag komen tot 2 uur. Limo, please.

0: 0800-4220-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. We are unashamed for Jesus Christ. It's all about His kingdom here on the 94.5 FM. Dit is waarom wij radio maken. Dit is waarom je ons hoort. Geloven komt door het horen van het woord. En je weet nooit wie per ongeluk luistert. Wie toevallig luistert. In jumpo kun je een taxi of een bus. En daarop een big up voor al deze mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik zat een keertje in McDonald's. Het was die van de Hermitage man. Daar hoorde je Shalom. Heerlijk hoor. Good morning broeder, tot Arjan. Mag ik de Hindi? Een Hindi lied. Psalm 119 vers 45. Als ik blijf denken aan uw woorden, zal mijn leven niet moeilijk zijn. Ja, een grote amen daarop. Ja, en dan kom ik even, weet je, dan word ik stil. Omdat dat mijn, daar is mijn toevlucht. Was maar denk dat ik mijn probleem, maar dat ding is, ik heb de problem solver. Ik heb de bron van alle inzicht, alle wijsheid. Ik heb degene die alles weet. Dus hij is mijn toevlucht en degene bij wie ik ga wanneer, weet je, in tijden van nood. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro. Gaat met u?
0: Ja, goedemiddag. Wie hebben we aan de lijn?
1: Zuster Marie.
0: Welkom erbij, zuster Marie. Lukt het daar?
1: Ja hoor, het lukt altijd hier op Para met God. Geraden, dat gaat.
0: Helemaal vanuit Para?
1: Jawel.
0: Oké, welkom in de happy hour.
1: Ik
0: wil
1: de groeten aan alle luisteraars. Alle gemeenteleden van Touch of Faith Ministries. En u mag een pokoe voor ze draaien. Afdraaien. Welk lied? Eentje van Sina.
0: Eentje van Sina.
1: Jawel.
0: Oké, staat op de lijst.
1: Ja, ook de groeten aan Prins Sam in het verkeer.
0: Oké.
1: Yes, groetjes daar.
0: Dag allemaal. Geniet van de radio, blessie. Ja. Ja, dat is vanuit Para. De mensen die zitten ergens in het verkeer en genieten van de radio. Dat is de bedoeling. Ik zou zeggen, geniet ervan. En may God bless you. Dit is een former number one song. Ja, terwijl u belt en hebt naar de studio, mensen, genieten we van de muziek. Ik ben vergeten dat we morgen geen happy hours hebben. Dus ik hou u nog even de wedstrijdenlijst voor van morgen en zondag. Maar eerst deze beller met de studio.
2: Oh, maar af.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Groetje.
0: Hetzelfde. Ik
2: allemaal.
0: Oké.
2: Heel veel voor jou hoor.
0: Nou, hetzelfde voor u.
2: Heerlijk dat, heerlijk.
0: Prijs God.
2: Oké, prijs God. Een liedje wil ik ook. Een danklied.
0: Een danklied.
2: Ja, danklied.
0: Oké, ik heb hem voor u genoteerd.
2: Oké, goed.
0: Geniet ervan. Ja. Blessie.
2: Blessie.
0: Ja, doei doei. En dat is oma Afo. Goedemiddag, broeder Lea. Gefeliciteerd met uw schoonmoeder. Kunt u higher lift erop afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, we groeten de mensen van Topsport. Goedemiddag, goedemiddag. Dag, groetjes vanuit de Happy Hours. Morgen hebben we 4 wedstrijden, mensen. 4 wedstrijden, wauw. Het begint om 12 uur Turkije tegen Paraguay. Om 2 uur Nederland tegen Zweden. Dat is mijn tweede favoriet. Germany tegen, dat is Duitsland tegen Ivoorkust om 5 uur. En de laatste wedstrijd is om 9 uur. En dat is Ecuador tegen Curaçao. Zondag hebben we 5 wedstrijden. Oh ja, nee, die ene wordt in de ochtend gespeeld. Dus eigenlijk, die ene wordt vroeg in de ochtend om 1 uur. Normaal, mino, opoka play dat. Maar Tunesië die speelt tegen Japan om 1 uur 's morgens. Om 1 uur in de middag hebben we Spanje tegen Saoedi-Arabië. België tegen Iran speelt om 4 uur 's middags. Uruguay tegen Cape Verde om 7 uur in de avond. En De laatste wedstrijd is om 10 uur. Dat is tegen Nieuw-Zeeland tegen Egypte. Dat zijn dus de wedstrijden voor morgen en overmorgen. De lijnen die staan open, mensen. Dit is Joshua Ganis met de Joshua Gospel Band. Yeshu Kaderbar. Hij zei niet Michita, want plotseling de tekst neko. Vandaag krijg je halve dag, hoor. Hij halve salaris. Want je bent bijna voor de helft weg geweest. Ja, nou is te begrijpen, terwijl Cindy op de werk zit. Dat hij in de Bijbeltekst komt. Maar je weet, je bent op het werk. Dus Drico, dan kan Kari doen, Wansan. Of iemand komt naar je toe, je moet naar een afdeling. Dan denk ik, even niet hoor, ik moet happy hours doen. Ja. Ik verplicht niemand en ik stuur niemand om dat te doen. Ik zou zeggen, gebruik wijsheid. En je bent op het werk om te werken. Natuurlijk mag je meegenieten. En het is voor ieder beschikbaar en bedoeld.

Send this network of the plasmid. Send it to the Yokis half a dag salaris. I want Idupchi in Sourokonomo. We hebben nog 14 minuten. Zijn die opelukkie nog? Bombardeer me naar de tekst, hè. Zijn die tak? Ik ben laat, ik heb de hele dag gemist. Dus zijn die zijn wat hier hoofdstukken.

Het is nog altijd je eigen gospelradio, mensen, de FM 945. Natuurlijk via internet te volgen, www.shalomsuriname.com. De blessings voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan, geniet van de radio. En have a blessed weekend. De lijnen die staan in elk geval open. We hebben in het weekend natuurlijk geen happy hours, maar dan zijn we er maandag...

U ziet dus dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie hem ongehoorzaam zijn, maar vriendelijk voor wie hem blijven vertrouwen en gehoorzamen. Houd dit in gedachten, want anders zult u ook afgesneden worden. Romeinen 11 vers 22. Sindi tako pomp, minanga tekst. No, Sindi, isap likte din nou roko to. Daar heb je je verantwoordelijkheid, die andere afdeling is zijn verantwoordelijkheid. Tatra afdeling voor Schuimp de Europo. Moet ik daarmee niet belast worden? Nee, absoluut niet. Dus ik begin nu op de vingers te tikken, zuster. Let go, let God. Ja, laat los en gij zult losgelaten worden. Weet je, soms kan God ons niet verder brengen. God kan ons niet vullen, omdat we nog vasthouden aan bepaalde dingen. Ik weet niet wat het is of wat het zal zijn. Maar als je de Heilige Geest hebt, gaat hij je persoonlijk overtuigen wat de dingen zijn die hem hinderen. De dingen zijn die hem in de weg staan. Weet je, en zolang die dingen in de weg staan, kan hij niet komen, kan hij niet werken. De Bijbel zegt, het vlees werkt de geest tegen en de geest werkt het vlees tegen. Wil je geestelijk gloeien, dan moet je dealen met het vlees. Want als je niet dealt met het vlees, ja, dan gaat de geest belemmerd worden. Je mag gelaten 5 zelf lezen. Oh ja, broeder Leandro, hele fijne vaderdag. God bless you en familie. Gefeliciteerd met uw schoonmoeder. Oh mijn gunst. Ja, inderdaad. Dat is een hele lelijke vergissing, hè. Hey, mijn moedersboy. Die vrouwenboy, die kind. Ja, oh, ze ja. Maar laat me die schuld bij mezelf zoeken. Ik wil de vaders een fijne vaderdag toewensen. Hadden we eigenlijk vanaf het begin moeten doen, hè. Maar ik heb verzuimd. Omdat mina patu, hè. En weet je, het zit niet in mijn aard om de eer naar mezelf toe te trekken. Het zit gewoon niet in me om mezelf in de bloemen te zetten. En weet je, en misschien omdat ik vader ben. Maar ik heb verzuimd naar de overige vaders. Om ze te feliciteren. Dus ik wil alle vaders van harte feliciteren. Alvast met Vaderdag. Ik wil de mensen zeggen, mensen, verwend papa. Weet je, doe iets, maak een gebaar van dank. Vaak genoeg wordt de inzet van de vader niet gezien. Vaak genoeg doet hij dingen die niet gezien worden. Tadjari, ik kring op tijd. Tede banti boren na appa, ik kring asan. Zelden zie je dat terwijl vader die na wagi dat moeder het doen. Nee, er zijn mannen dingen die vrouwen niet kunnen doen. Kijk, vrouwen kunnen dingen doen die mannen niet doen. Het is niet om de vrouwen niet te praten. Mannen kunnen helpen, afwassen. Weet je, al die vrouwelijke dingen. Ik zeg niet dat de man beter is dan de vrouw. Maar de man is fysieker wel meer in staat. Want er zijn dingen die vrouwen niet kunnen doen. Weet je, ik denk vaak genoeg aan die zware dingen optillen. Dan doet die man meestal dat. En er zijn een aantal dingen die vaders doen, ook bij de moeders. Maar het is vader, dus we gaan de vaders erkennen en de vaders in de bloemen zetten. We gaan ze waarderen, want zondag is vaderdag. Zondag is vaderdag. Dus een fijne vaderdag voor al mijn bradas, mijn medevaders. En als je niet die waardering krijgt, mannen, kop op, God bless you. God op you, God bless you. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest. Omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Galaten 5 vers 17. Die tekst waarover ik het zo net had. Dit is waarom je je schuldig voelt wanneer je zondigt. Omdat de Heilige Geest had de in jou. Hij overtuigt. De Bijbel zegt de Heilige Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Nou lijkt het tangen was mijn osoto. Dan Japans Masang, je weet gewoon, die persoon is een moordenaar. Die persoon is niet te vertrouwen. En degene met wie je woont, je blijft misschien in één kamer met de persoon. Dat goed ook als maar relatie naar als nog zo'n sma. Maar die persoon is ook je mattie. Je bent kamergenoot. Dat je omsiribi naar kameradat. Dat je zapt ook zo'n sma ook in naar kameradat. Je begint tegen kamergenoot. Van kijk nou, ik bemoei niet in je relatie, is jouw keuze. Ik wil niet voor je kiezen, want dat is de Heilige Geest. Hij respecteert je keuze. En hij is galant. Hij gaat je de ruimte geven om te doen wat je wilt. Maar hij gaat je overtuigen. Oud, ik dacht, maar amma nanga zei op wat relatie dat je boy. Amma zei tjakong. Amma nou afvoerman. Hij gaat je leven vernietigen. Hij gaat ons onrustig maken. En weet je, als hij komt, ga ik eruit, hè. Wie is mogen strip naar mijn ma of moet strip naar Doris, hè. Maar mijn nanga maïs is strip in mijn camera. Mijn nee vertrouwen, maar dadelijk amma kon je kromikiri. Dus, mam, ik bar you. Dus, kijk wat je doet met die. En weet je, zo werkt de Heilige Geest met ons. Omdat het ons lichaam is.
Het is niet het lichaam van de Heilige Geest. Maar de Bijbel zegt, we zijn tempels van de Heilige Geest. Dus jij moet meewerken. Jij moet de Heilige Geest de ruimte geven. Maar if you know, je tapa door de Heilige Geest. A Heilige Geest zult dan naar door zien. Dan moet je niet denken dat hij gaat inbreken. Nee, want het is jouw leven. Het is jouw keuze. Daarom zegt Jezus, wie mij wil volgen, moet ze ik kruisigen. Je kan de Heer niet volgen en nog bepalen voor je eigen leven. Je kan wel, maar verwacht niet dat hij je zal leiden. Verwacht niet dat hij je zal meenemen. Verwacht niet dat hij je brengt in zijn plan. Want je houdt vast aan je koninkrijk. Je houdt thuis, net als toen Jezus tegen die rijke man zegt. Geef je koninkrijk aan, geef je rijkdom aan de armen en dan volg je me. Amana Bewani. Hij dacht bij zichzelf, nee joh. Maar rijkdom, echt niet. En zo hebben we vele dingen die we moeten loslaten, mensen. En als we het loslaten, ga je zien dat God je hoger opbrengt. Hi boy, die intro van sommige liederen toch?

We hebben ietsje minder dan 5 minuten om nog te bellen en te appen met elkaar. U mag in elk geval groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ik wil nogmaals feliciteren Mama Ticha, Leticia van Rüsseltuin voor, die is vandaag jarig. Jeffrey Chalem, die is ook jarig, de felicitaties. En Shaira, die vieren allemaal vandaag een jaartje erbij. DJ PV, Som de Liberdade. Speciaal voor de vaders, wees op je hoede. Hou stand in het geloof, wees moedig en sterk. Wat u ook doet, doe het uit liefde. 1 Korinthe 16, vers 13 tot 14. Alvast een gezegende vaderdag. Blessings en lobby.

0: We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Dat is wat we doen hier op Shalom FM. Eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. Live via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. De happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur de playlist. Ja, dan krijgen jullie al je aangevraagde songs te horen. Mensen werken met volle horde, dus als je je pokoe niet hoort, want de happy hours, ik merk dat het weer druk wordt. Dat we een playlist krijgen langer dan een uur. Dus als die 60 minuten verstreken zijn, kan ik niet meer liederen toevoegen. Dus als je je pokoe niet hoort, waarschijnlijk al leespang. En daarom werk ik met de volle horde. Man om jaren, ik trek mensen voor. Nee toch, het is ook niet, hoe noem je het, als we de dingen van de heren doen, moeten we het op een rechtvaardige manier doen. Ik althans, ik mag geen grappen daarmee. We moeten principieel zijn en werken met de standaarden van de heren. Je moet niet je eigen ding ervan maken. Happy Father's Day to all the papas from Florida. Welkom erbij, Frankie. God bless you too. En de groetjes richting Florida, Miami. Frank is afgestemd.
1: É uma nova história, ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória.
0: Não vou amen, want onze God is onze God van orde. Ja, helemaal, helemaal, Nico. Bovendien, wat ik doe voor hem, ik ga het verantwoorden. Samim Duki Gado is tussen mij en hem. Dus daarom, het heeft geen zin dat ik dingen onder de tafel doe of op een onrechtvaardige mouw. En dan mijn opa ja sla. Dan mijn go verantwoord toe dat weer. Dus aangezien ik verantwoording ga moeten afleggen, dan, met dat, nou, dan moet ik dingen doen. Naar mijn eer en geweten. We gaan zo meteen eruit, mensen.
1: If they ask me how.
0: Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Letitia van Rüsseltuin voor Jeffrey Chalim en Shaira. Dat zijn de jarigen voor vandaag. De felicitaties vanuit de happy hours. En enjoy your day. Zometeen krijg je de verplichtingen, mensen. Dat is om 2 uur. En na 2 uur krijg je dus alle aangevraagde songs. En dat is tot 3 uur. Goedemiddag als je kijkt via TikTok. En als je voor het eerst erbij bent, aangenaam Shalom aan je voor te stellen. Het is Gospel Radio live vanuit de FM 945. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. We gaan afsluiten, mensen. De tijd zit erop. Met nog enkele seconden, dus 2 uur. Dan moeten we naar de tweede helft. Dat zijn de pokoes. Voor mij is het in elk geval een grote eer en voorrecht om radio te maken namens de koning der koningen en de heer der heerscharen. U represent Jesus Christ here on this station. En we doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Vandaag met de complimenten van Gomfoet Shishado. Een shout-out naar Gomfoet. Dankjewel voor het sponsoren van de maandag en vrijdag editie. Wij gaan naar de pokoes, mensen. Dat was het weer. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Natuurlijk ook de mensen die spontaan hebben meegedaan via TikTok. God bless you too. En natuurlijk zijn we er maandag weer met een nieuwe aflevering. Ik ben Leandro Martens Suvigno. Tot zover deze aflevering van op deze vrijdag van 19 juni. Een fijne vaderdag toegewenst voor alle papa's. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
2: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. 0997. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu en.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Beyninon. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, bus, belen, mobil data, and mobil belen.
2: Connected alase.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping human touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naview.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Potter.

Een nieuw leven begonnen, want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Luister eens. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Losmaandig lief en vaak. Eenzaamheid en pijn, zodat ik 's morgens opstond, wist

0: role of Martinus and Friends in gospel concert.
1: Masra, mi love you.
0: Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi, een avond vol nostalgie.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
5: Yes, en van harte goedemiddag en welkom bij ons programma SBG On Air op deze vrijdagmiddag. U weet het, we zijn er op de dinsdagmorgen van 9 tot 10 en op de vrijdagmiddag van 4 tot 5 bij u in uw huiskamer met het programma SBG On Air in verband met ons 60-jarig bestaan, 60-jarig viering die wij hebben dit jaar als het Surinaams Bijbelgenootschap. En u weet, dit jaar is een highlight voor ons, is een hoogtepunt, want wij zullen in oktober aanstaande de Okaanse, de complete, ik moet het goed zeggen, de complete Okaanse Bijbel presenteren aan de Surinaamse gemeenschap en in het bijzonder aan de Okaanse gemeenschap. Het is een mijlpaal, omdat niet elke dag eigenlijk er een complete Bijbel wordt uitgegeven. Er gaat heel veel tijd in zitten om een vertaling eigenlijk af te ronden, om een vertaling te kunnen presenteren aan een gemeenschap, aan een taalgemeenschap. En dat hebben wij dus kunnen bewerkstelligen, dat na zoveel jaren van vertalen, van checken, van controleren en herschrijven, uiteindelijk wij dus de Okaanse Bijbel kunnen presenteren aan onze Surinaamse gemeenschap en aan de Okaners, de Okaans sprekende in het bijzonder. En ook vandaag in ons programma geven we wat prijsjes weg. Dus wees standby als je wat prijsjes wil winnen. Alleen hebben wij één verzoek als je reeds meerdere keren een prijs hebt gewonnen, om daarbij rekening te houden, om anderen ook de kans te geven om ook mee te doen en ook op, voor zichzelf ook een prijsje te kunnen winnen. Nou, we gaan naar het eerste nummertje in ons programma en daarna komen we terug met de eerste prijsvraag. Dus even snel sharen voor de mensen die op TikTok meekijken, meevolgen. Even snel sharen met anderen, zodat meerdere mensen de live kunnen zien. En via de radio bel je vrienden, bel je familie om te zeggen dat het programma SBG On Air is en er prijsjes te vallen te winnen deze week. We gaan naar het eerste nummertje en dat is van Good van Matthew West.

0: En ja, dat was het nummertje van Matthew West met het nummer Good. En ik vind de woorden toch zo krachtig welke hij zingt. En ik hoop dat u daar ook bemoedigd mee bent geworden. Ik kan u zeggen dat we later in het programma een speciale gast hebben. Dus blijft u afgestemd als u via de radio luistert, maar ook via TikTok. Zodat u ook kunt horen wie de speciale gast is en wat hij heeft bij te dragen aan ons programma op deze vrijdagmiddag. Ik weet, het is WK, vele mensen zitten voor de buis. Maar voor zij die geen voetbal volgen, voor zij die geen WK volgen, u bent welkom bij ons in ons programma om ook mee te doen. Wij hebben een prijsvraag voor u. Onze eerste prijsvraag voor deze week. En ik geef alvast aan dat wij dus een mok gaan weggeven met deze prijsvraag. Of bij deze vraag. En de vraag luidt als volgt. Hoeveel treden had de troon van koning Salomo? Nog een keer. Hoeveel treden had de troon van koning Salomo? En als je dat weet, mag je het appen. Of je mag ook bellen naar de studio. Het nummer van de studio is 422-650. En je mag appen op het nummer. Ik moet even kijken hoor. Ik ken het appnummer niet uit mijn hoofd. Maar ik heb het zo voor u. En dat is 875-5358. Dus u mag bellen op 422-650. Of u appt op 875-5358. En voor de mensen via TikTok. Wij hebben zo meteen ook een prijsvraag voor jullie. En ook jullie kunnen deze week een prijsje winnen. Zoals ik al eerder zei, deze week hebben we een speciale gast. Die gaan wij later in het programma bellen. Maar ik wil u speciale aandacht vragen voor het feit dat het zondag aanstaande Vaderdag is. Maar voordat wij daar... Ja, zondag aanstaande is het Vaderdag. En ik hoop dat u reeds voorbereidingen hebt getroffen om de vaders in de bloemetjes te zetten. Want ook zij mogen eigenlijk ook één dag in het jaar lekker verwend worden. Lekker in de bloemetjes gezet worden. Lekker aandacht krijgen. Want vaders die doen een hele goede job. Ze doen een zware taak. Laat me het heel goed zeggen. Want dadelijk krijg ik appjes en telefoontjes. De vader die hun taak goed kennen. Die weten en hun verantwoordelijkheid ook nemen. Die weten wat ze moeten doen. We hebben een beller. En we gaan even naar de beller voordat wij verder gaan. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, mag ik alvast vragen dat u uw radio een beetje zachter zet of een beetje verder gaat staan van uw radio? Want we hebben heel veel feedback in de uitzending.
1: Middag.
0: Ja, goedemiddag. We hebben de eer met. We spreken met.
1: Met Jimmy Abili.
0: Jimmy Abili, welkom in ons programma SBG On Air. En ik denk dat je belt om het antwoord door te geven op onze vraag.
1: Ja, jawel.
0: Oké, ik luister. Wat is uw antwoord?
1: 7.
0: Nee. Ik geef je nog 1 kans. Je mag het nog een keer proberen.
1: 3.
0: Nee. Ook niet. We geven dat iemand anders de gelegenheid. Je was er heel dichtbij. Je was zo. De Mabotak, je was heel warm. Maar helaas. We geven iemand anders nog een kans. Of je mag het later weer proberen.
1: Jawel.
0: Aboom. Oké, dat was Jimmy. En hij probeerde om antwoord te geven op onze vraag. Onze vraag is, hoeveel treden had de troon van koning Salomo? En we kijken uit naar uw antwoord. We hebben een beller en wij gaan dus nu naar deze beller. Goedemiddag. Hallo, hoort u mij? Connecting. Hallo? Nee, verbinding verbroken. Oké, dus u mag weer inbellen. Ik zie het flikkeren en ja, we hebben een beller. Goedemiddag.
2: Hallo?
0: Ja, goedemiddag. Tot wie hebben we de eer?
2: Hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u. En hoort u mij? Hallo? Ja, wij horen u. U bent in de uitzending. Nee, dat is niet gelukt. Hopelijk belt hij terug, want ik denk dat hij stond te popelen om het antwoord te geven. En Helaas is de verbinding verbroken. Oh, oké, okay, we hebben hem weer. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, ja, hoort u mij? U moet via de radio naar mij luisteren. Nee, u moet via de radio meeluisteren. Ja, nee. Ja, zo gaat het niet lukken. Als u belt, moet u via de radio meeluisteren en niet proberen via de telefoon te luisteren. Want dan gaat u niets horen. Maar helaas, hij heeft afgebeld. We geven dus iemand anders in de gelegenheid die wel het antwoord weet op onze vraag. Hoeveel treden had de troon van koning Salomo? En in de tussentijd geef ik u door, voor zij die benieuwd zijn, dat de USA 1 heeft gescoord. Het is dus 1-0 voor de mensen die het willen volgen en die voetbalfanaten zijn. Dan weet u ook dus nu alvast de tussenstand. Maar u mag blijven bellen en u mag blijven appen. Want we geven dus vandaag prijsjes weg. En de prijs die u nu kan winnen is een mok. Een speciale mok. En we hebben een beller. Goedemiddag. Welkom in ons programma.
2: Ja, hallo. Ik probeer niet te luisteren. Ik zit in de auto, dus ik weet niet of u feedback krijgt.
0: Nee, maar ik hoor u wel. Tot op dit moment geen feedback. Okay. Dus, maar tot u hebben de eer.
2: Leroy Carbin.
0: Ja, Leroy. Ik hoop niet dat je rijdt, maar... Of ja, heb je op speakerfoon?
2: Ik ben op speaker, ja.
0: Oké, mooi zo. En je kent het antwoord? Of je hebt het antwoord?
2: Ja, 6 treden.
0: Yes, helemaal correct. Je hebt dus een mok gewonnen van SBG in verband dus met ons 60-jarig bestaan. Gefeliciteerd. En je mag hem vanaf maandag ophalen op ons kantoor aan de Henk Aronstraat 39.
2: Geweldig, wil doen. Dank
0: yes,
2: u wel.
0: Yes, thank you.
2: Yes, blessing.
0: Blessing, ja. Ja, zo, de eerste prijs is weg. Eerste mok is weg voor vandaag. Het was ja, toch niet zo moeilijk, denk ik. Hè? Want het was makkelijk. De derde beller die had het juiste antwoord. En het klopt voor de mensen die het gemist hebben. Het antwoord was 6 treden. En we kunnen dat dus vinden in het boek van 1 Koningen, hoofdstuk 10. De versen 18 tot en met 20. Oké, ik doe gelijk een tweede vraag. We zijn gul vandaag, we zijn gul vandaag. De tweede vraag luidt, wat was de naam van de vader van koning Saul? Nogmaals, wat was de naam van de vader van koning Saul? En u mag weer appen of bellen met de studio 422-650 of 875-5358. Oké, en in de tussentijd gaan wij naar een pokoe. En we gaan eentje, een Surinaamse doen. In apresi, ja. Miloba poko dat valk. Ja. En die wordt dus klaargezet. En dan gaan wij dus luisteren nu naar dat nummertje. In de tussen voor de mensen die via TikTok volgen. Na de break komen wij dus met de vraag voor jullie.

0: Oh ja, en we zijn terug. En voor de mensen die er net bij zijn gekomen, die net hebben aangeschakeld, welkom. U luistert naar het programma SBG On Air. In verband met 60 jaar SBG dit jaar zijn wij dus live op de radio. En ik had een vraag gesteld en u mocht bellen of appen. En de vraag luidde als volgt. Dat is net goed al beantwoord. Wat was de naam van de vader van koning Saul? En deze vraag is speciaal voor de mensen die luisteren via de uitzending. U mag dus inbellen op 422-650 of u mag appen op het nummer 875-5358. En wij hebben iemand aan de lijn. Welkom, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Uw naam?
1: Nemuel Pinte.
0: Nog een keer.
1: Nemuel Pinte.
0: Oh, Nemuel Pinte. Welkom.
1: Ja.
0: En ik neem aan dat je belt om antwoord te geven op onze vraag.
1: Jawel, jawel.
0: Oké, hoe heet de vader van...
1: De vader van Saul.
0: Kies. Ja, dat is helemaal goed. Je hebt de prijsje gewonnen. We geven jou vandaag onze tumbler. Je mag een mooie grote tumbler komen halen. Bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Van maandag tot en met vrijdag. Van 8:30 tot 16:30. En gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Yes. Dat was Nemuel. Okay. En hij heeft dus een prijsje gewonnen. Het antwoord op onze vraag was dat de vader van koning Saul heet Kies. En het staat in 1 Samuel 9 vers 1. En ik merk dat de mensen vandaag heel actief zijn op TikTok. Dus ik ga jullie ook een TikTok-vraag geven. Want ik zie dat jullie ook de antwoorden daar gooien. Maar het zou niet eerlijk zijn als ik die antwoorden ook goed rekent. Maar ik ga, laat maar kijken. Ik ga een niet zo makkelijke, maar ook niet zo moeilijke vraag voor jullie. Dus voor de mensen die ons volgen via TikTok. Deze vraag is speciaal voor jullie. Welke profeet trouwde met een vrouw die Gomer heette? Nogmaals, welke profeet trouwde met een vrouw die Gomer heette? En je mag dus je antwoord via de chat, functie van TikTok, mag je dus dat doorgeven. En dan gaan we kijken wie heeft gewonnen. Vandaag hebben we een speciale gast, zoals ik al eerder zei. Maar voordat we naar de break gingen, was ik bezig de vaders te feliciteren. In verband dus met Vaderdag. En eigenlijk de kinderen en de vrouwen en de moeders op te roepen om de vaders lekker zonnig aanstaande in de bloemetjes te zetten. Ik hoop dat je ook een mooi leuk cadeautje voor hem hebt. Om hem te verwennen. En soms hoeft het niet iets geweldig te zijn. Hè? Vaders zijn vaak genoeg heel gauw tevreden. Maar zet hem lekker in de bloemetjes en laat hem voelen dat hij gewaardeerd wordt. En dat hij er moet zijn, dat we hem als man een belangrijke functie hebben, een speelfunctie hebben binnen het gezin. Daarnaast wil ik ook uw aandacht vragen voor een speciale uitzending dat wij zullen hebben. Je weet, het Surinaams Bijbelgenootschap heeft een podcast, Wisdom from the Word. En zondag hebben we een speciale Vaderdag editie met twee bijzondere gasten. En we gaan live via TV Shalom. En we gaan ook via UCB live. Dus dat is te volgen. En daarnaast kunt u het ook op onze YouTube channel bekijken. Nogmaals de vraag voor onze TikTok followers. Er was een profeet die getrouwd was of is met een zekere mevrouw die Gomer heette. En we willen weten wie de profeet was. We gaan naar een muzikaal gedeelte. Want dan gaan we contact maken met onze speciale gast. En dan hebben we hem zo meteen in de uitzending. Loop nu weg. Blijf afgestemd op 94.5 FM. Ah, je mag hem inbellen.

0: Ja, dat is even wat feedback. En in de tussentijd moeten we reeds contact hebben met onze speciale gast op deze vrijdagmiddag. Mag ik u welkom heten? Ja, mag ik u welkom heten?
1: Dank u wel.
0: Ja, dat is niemand minder dan onze broeder Deira, broeder Erle Deira. Hoe gaat het met u?
1: Best dank u.
0: Ik ben gewoon jou hoor, broeder Deira. ja, broeder Deira, we bellen u vandaag omdat u een hele bijzondere functie had bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Misschien mag u de luisteraars vertellen eigenlijk hoe het allemaal begon voor u bij het Bijbelgenootschap.
1: Nou, het begon in 1982. Ik was toen onder hoofd op het ministerie van toerisme. Of de afdeling toerisme van het ministerie van Economische Zaken. Maar mijn hart was altijd erop gericht om... mijn brood te verdienen in het werk van de Heer. Dus na een jaar solliciteerde ik bij het Surinaamse Bijbelgenootschap. En werd aangenomen. En heb ik me op diverse gebieden van bijbelwerk mogen ontplooien en ontwikkelen. En in 1998 werd ik benoemd tot directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. En daar heb ik 8 jaren in die functie mogen dienen. En het waren toch wel belangrijke jaren, als ik het zelf mag zeggen. In die zin dat we in die 8 jaren hebben we het werk van SAL, dat uit Suriname vertrok, over mogen nemen. Wat bijbelvertaling betreft en de bijbeldistributie die van de bijbels of de Nieuwe Testamenten die zij hadden vertaald. En we hebben ook nog 2 vertalingen die gaande waren mogen overnemen en tot een einde mogen brengen.
0: Nou, dat is toch prachtig dat dat allemaal kon. Want het Bijbelgenootschap die werkte met verschillende partners in uw tijd. En ik weet dus dat ook in uw tijd een van de belangrijke partners aanschoof om het werk verder te ontwikkelen. Wie was die partner eigenlijk?
1: Heb je het over Veekomst bij hierin?
0: Helemaal.
1: Helemaal, ja. het was een primeur voor Surinaams Bijbelgenootschap, want... Veekomst, toen ik directeur werd, kwam een van de vice-presidents van Veekomst Bahering naar Suriname. Om eigenlijk te kijken hoe het werk in Suriname eigenlijk werd uitgevoerd, werd gerund, zoals we dat zeggen. En ze waren zo tevreden over wat ze zagen, dat ze een studio in Suriname hebben gebouwd om... voor het Caribisch gebied en zelfs daarbuiten de audio-opnames van bijbelvertalingen te mogen verzorgen. En we hebben de audio-bijbels gedaan voor Guyana, voor Suriname uit ook, maar ook voor Haiti en voor Sint Lucia, onder andere. En zo hebben we het Caribisch gebied mogen dienen. En ook bezig geweest in... Er waren ook plannen voor Frans-Guyana, maar daar was de vertaling nog niet klaar, zodat het nog even op zich liet wachten. Maar we hebben in dat opzicht echt wel... Hoe zeg je dat als Suriname... diensten mogen verlenen aan... meer dan het gebied waarover wij zelf gingen. Dat was Suriname, Guyana, Frans-Guyana.
0: Ja. In die jaren dat... Want u heeft in totaal 24 jaar gediend. Als ik me goed kan herinneren.
1: Ja. 24 jaar.
0: Ja. En dat is niet zo kort. Het is toch wel een behoorlijke lange tijd. In die 24 jaar, wat was voor u het hoogtepunt van... alles wat u heeft eigenlijk meegemaakt bij het Bijbelgenootschap?
1: Wel, één hoogtepunt zou ik echt niet eruit kunnen pikken.
0: Oké, dan noem er een paar hoogtepunten wat u bij zijn gebleven.
1: You know, één is dat wij een hoogtepunt voor mij was zeker dat we de steun van zoveel kerken hadden die Bijbelzondag vierden. En elk jaar een speciale zondag in het jaar een collecte ophaalde voor het Bijbelwerk. Dat is een hoogtepunt, want dat betekende dat de kerken beseften van het Bijbelwerk is niet iets van het Bijbelgenootschap alleen, het is iets dat de totale christelijke gemeenschap moet dragen. Ja. Tweede was het feit dat het werk van SL, zoals ik eerder aanhaalde, mochten overnemen toen zij in 2000 uit Suriname vertrokken. En niet alleen dat we het hebben overgenomen, maar dat we het tot een goed einde hebben gebracht. We hebben een speciale afdeling voor Bijbelvertaling mogen bouwen op de derde verdieping.
0: Yeah.
1: We hebben twee vertalingen die gaande waren overgenomen en tot een einde gebracht voor de Sarantongo en voor de, ik dacht, Caraïbes.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en we hebben ook de eerste Bible Dedication van Sarantongo mogen doen in de grote stadskerk. Yeah. En met buitenlandse gasten en dergelijke. Die feiten hebben heel wat, hoe zeg je dat, goede wil voor het Surinaams Bijbelgenootschap gebracht en onze hele goede naam gegeven binnen de wereld van de United Bible Societies. En dat geldt tot de dag van vandaag.
0: Ja. Ik weet niet, maar in die 60 jaren zijn er eigenlijk maar 4 directeuren geweest binnen het Bijbelgenootschap. Dat is broeder Cedric Zien. Daar heeft u mee gewerkt.
1: Ja.
0: En daarna kwam u als directeur en na u kwam Paul Dott Jr.
1: Paul Dott, ja.
0: En nu ben ondergetekende.
1: Nu ben
0: maar, ja. Toch zeg ik, het is heel opmerkelijk dat voor zo'n organisatie eigenlijk er maar 4 directeuren waren. En toch het werk elke keer weer verder is gegaan. En dat het op een hoger niveau elke keer wordt gebracht. Als u kijkt naar alles wat er is gebeurd in uw periode. Zijn er momenten geweest van wat de mens noemt dieptepunten of minder momenten?
1: Er zijn altijd in het werk van de Heer ga je altijd dieptepunten kennen, omdat onze strijd is niet tegen bloed en vlees, hè?
0: Ja.
1: Dus de vijand altijd proberen roet in het eten te gooien. Maar ik kan me, en dat is ook een hoogtepunt dat nu me nu te binnen schiet, is dat we op een gegeven moment zaten we aan de Wagenwegstraat en we moesten uit dat gebouw.
0: Yeah.
1: Het was een klein gebouwtje dat we hadden gekregen van meneer Henk van der Voet. Die daar op het kerkplein een winkeltje had.
0: Yeah.
1: Toen zijn we verhuisd naar de Gravenstraat. Waar vroeger het Garencentrum was. Mm-hmm. Waar nu het bijbelgenootschap is. En daar moesten we ook uit. En we vonden een ander gebouw. Maar het gebouw was heel veel, was stukken kleiner. En broeder Singh bad toen echt een, hoe zeg je dat, een gedurfd gebed. Je zou bijna kunnen zeggen in your face.
0: Yeah.
1: Hij zei, en hij zei tegen de heren, hij zei, heren, we hebben een plek nodig om ons werk te doen. We gaan dit gebouw kopen. Als u niet wil dat we dit gebouw niet, als u wil dat we dit gebouw niet moeten kopen, dan moet u eentje voorzien. En in dat gebouw waar we nu zijn, waar we eruit moesten, kregen we kort voordat we eruit gesmeten zouden worden het bericht dat een christen zakenman dat gebouw had overgekocht.
0: Wow.
1: En met die zijn we toen gaan praten. En die heeft gezegd, luister nou, jullie mogen blijven zolang jullie willen.
0: Wow.
1: Als ik dat gebouw nodig heb om ga verkopen, dan bouw ik iets anders voor jullie. Wow. Zodat jullie niet op straat komen. Nou, dat was een geweldig ding. En kort daarna zei hij van, maar luister nou, ik wil het gebouw wel verkopen, maar willen jullie het niet kopen? Maar het SBG had geen geld. Dus we hebben gesproken En ik dank de Heer dat ik de onderhandelingen mocht leiden. Ja. Met de Wereldbond van Bijbelgenootschappen om die lening te krijgen. We hebben toen een lening gehad van ongeveer $100,000. En dat mochten we in 10 jaren terugbetalen.
0: Wow. Mm-hmm.
1: En ik vond het natuurlijk een eer om de onderhandelingen te leiden. Terwijl ik nog niet eens de directeur was. Maar

0: om het Bijbelgenootschap een vast gebouw, een vaste thuishaven te geven. En hoe hij elke keer, ik denk dat elke directeur of elk personeelslid wel kan getuigen, hoe hij op het juiste moment juist ingrijpt en met op wonderbaarlijke manieren eigenlijk voorziet. Maar intussen bent u niet meer verbonden aan het Surinaams Bijbelgenootschap. U bent, zoals we zouden zeggen, in termen van de Bijbelorganisaties, u bent hoger op geklommen. Mag u de luisteraars vertellen wat u nu doet en waar u nu werkt en wat uw werk inhoudt?
1: Wel. Laat me in aanloop daarna het volgende zeggen. Je haalde eerder aan dat het werk van het Bijbelgenootschap steeds van, laten we zeggen, van kracht naar kracht is gegroeid. Wanneer van de ene directeur naar de andere het overging. En ik denk dat een van de redenen daarvoor is dat dat wanneer, in elk geval kan ik vanaf mijn periode dat bevestigen, is dat wanneer één directeur vertrok, hij altijd weer, in mind gaat van, na mij is het niet de zonvloed, maar na mij moet het beter gaan.
0: Mm-hmm.
1: En omdat het succes van jouw termijn als leider, als directeur, is niet gemeten dat het onder jouw periode zo geweldig goed ging en daarna slechter. Nee. Dat is niet de visie. De visie is, als ik een goede directeur ben, betekent dat ik zo'n goed fundament leg, dat wanneer de volgende persoon overneemt, hij niet opnieuw hoeft te beginnen.
0: Ja.
1: Maar dat hij verder kan gaan bouwen. Dus hij kan nog een verdieping zetten op dat huis. En dat is denk ik het goede geweest dat we steeds hebben gezien van de ene directeur naar de andere. En we gaan niet te veel in details hier zo daarover, maar het is toch wel prettig om het te weten. En een van de dingen die ik heb ervaren is dat toen ik in 1998 als directeur werd benoemd, dat de heren tegen me zei, jij gaat hier niet met pensioen gaan. En de stem van de heer was zo duidelijk. En ik was er zo van overtuigd dat het de heer was die sprak, dat ik op de eerste vergadering met de medewerkers hen direct heb verteld, mijn eerste vergadering als directeur met de staf, heb ik gezegd, luister, dit is wat de heer me heeft gezegd. En ik zeg het aan het begin van mijn ambtstermijn als directeur, zodat wanneer het gebeurt, niemand kan zeggen dat ik een excuus zoek om weg. En na 8 jaren heeft de heer tegen me gezegd, oké, je hebt gedaan wat je moest doen, je Bijbelbeeld tot stand gebracht, by the way. Dat is ook een van de dingen geweest waar jij de leiding over hebt gehad om als promotor dat te mogen doen en te leiden. En je hebt een fantastische job gedaan. Ik bedoel, maar het was deel van jouw vorming om in een later stadium ook hoger op te komen. Anyway, we hebben al die dingen mogen doen en de heer zei, nu is het tijd dat je weg moet gaan. En mijn dochter studeerde toen hier in Amerika. En ik kwam naar Amerika om haar terug te brengen naar Suriname. Want ik had toen in gehoorzaamheid aan de Heer mijn ontslag ingediend. En ik wist eigenlijk niet wat de volgende stap zou moeten zijn. Maar terwijl ik hier in Amerika was om haar te verhuizen naar Suriname, toen kreeg ik een telefoontje van de tweede man van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt van, hey, ik hoor je bent in Miami. Heb je tijd voor een lunchafspraak? Ik zeg, ja, natuurlijk. Je hebt verder niks te doen. Maar behalve inpakken.
0: Yeah.
1: En ik ben toen naar het gesprek geweest. Simon Strang is zijn naam. En Antonio Lara was de regionaal secretaris van de Amerika's. Met die twee heb ik het gesprek gedaan. En die man hebben we bij die lunch hebben ze me aangeboden, kom hier in Miami voor ons werken. Zo heb ik, ik heb gezegd oké. En ik heb het bod aangenomen. Ze hebben me een goed bod gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb

0: 6 maanden voor de Wereldbond van Bijbelgenootschappen gewerkt op het regionaal kantoor hier in Miami. Want in die 6 maanden kreeg ik toen een volgende telefoon van het Amerikaans Bijbelgenootschap, waar Marco Herrera mij belde en zei van, hey, ik heb de job bij American Bible Society om internationale afdeling op te zetten voor internationaal werk. Ja. En ik heb iemand jou nodig. Dus zo ben ik na 6 maanden overgestapt van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen naar het Amerikaans Bijbelgenootschap. En daar ben ik nu al 20 jaar mee bezig.
1: Zo. En dat is mooi hoe u eigenlijk hoger op de ladder bent geklommen en nu eigenlijk wereldwijd het Bijbelwerk mag voortzetten. En ik weet zeker dat in het werk wat u doet, u vele getuigenissen hoort van hoe de Bijbel werkt in mensen hun levens.
0: Het is geweldig. Het geeft zo'n voldoening om te weten dat je het werk van de Heer mag doen en dat jij mag bijdragen. Natuurlijk in samenspel met duizenden broeders en zusters die ook in de Wereldbond van Bijbelgenootschap werken, zoals jij en het team in Suriname. Dat we mogen werken aan het feit dat mensen geconfronteerd worden met het woord van God in hun taal kunnen horen en zo geïntroduceerd worden bij de Heer Jezus Christus.
1: Yes.
0: En een van de fijne dingen is dat een van de projecten die ik in 1998 als een visie van de Heer kreeg hoe mensen te bereiken, is uitgegroeid tot een wereldwijd programma dat miljoenen en miljoenen mensen elk jaar bereikt.
1: Ja.
0: En nu is het uitgegroeid tot een van de beste projecten van het Amerikaans Bijbelgenootschap op het gebied van impact, dus het aantal mensen die we bereiken, en ook op het punt van fondswerving is een van de projecten die het beste doet met fondswerving. Yes. En daarvoor kan ik de Heer alleen maar prijs geven.
1: Ja, wij ook. En we zeggen ook dank dat we ook onderdeel mogen zijn van dat project. We zeggen ook dank voor de ondersteuning die wij krijgen van het Amerikaans Bijbelgenootschap. Want als klein broertje in het Caribisch gebied krijgen we heel veel ondersteuning van ABS. En daarvoor zijn we ook heel dankbaar. Nou, broeder Neira,
0: Het zou geen goed getuigenis van mij zijn als ik daarvoor niet om mee zou zorgen.
1: Nee, we zijn heel dankbaar daarvoor. We willen u heel hartelijk dank zeggen voor de tijd die u heeft genomen om ons door te staan. Broeder Deire was onze speciale gast voor deze uitzending van SBG On Air, helemaal vanuit Miami mochten hem spreken. En we zeggen u dank. We geven ook de groeten aan uw vrouw en de rest van de familie. En we zien of spreken elkaar heel gauw.
0: Ja hoor, graag. God zegen allemaal.
1: Thank you. En dan gaan we terug, want mensen staan te popelen. Het is heel druk verkeer op TikTok. Mensen blijven hun antwoorden inzenden. Er zijn een aantal goede antwoorden gekomen. Sorry mensen, we waren bezig met het interview. Ik kon niet ingaan op al uw antwoorden die u heeft gestuurd. Maar op de vraag welke wij hebben gesteld, welke profeet trouwde met een vrouw die Gomer heette, het juiste antwoord is Hosea. Dat was niemand minder dan profeet Hosea. En dat kunnen we lezen in Hosea hoofdstuk 1 vers 3. En we geven de prijs aan degene die het eerst het antwoord heeft ingezonden. En dat is niemand minder dan Lindsay Cross. Zij heeft het eerst gedaan. Maar we zijn gul. Mijn assistent is gul vandaag. Maar ja, want ik kreeg 2 extra namen. Dus ook de mensen van TikTok. U krijgt 2 extra prijsjes. En dat zijn Isaiah. Jij mag ook een tumbler ophalen, zegt ze. En Melody. Ja, en Melody. Die mag ook een prijsje ophalen. En we zeggen jullie heel hartelijk dank voor het meedoen. We gaan even naar het pokoe. En dan komen we terug met nog 1 vraag voor de luisteraars. Oké, dus ga niet weg. Blijf afgestemd.

Yeah, and that was het nummertje Washed by Elevation. En ik kan je zeggen, hij kwam voor op de Christian Top 10 deze week. Ik dacht dat hij plaats nummer 5 of 6 stond. Dus hij is een mooi nummertje dat aan het klimmen is. Ik doe nog één vraag voor de mensen die luisteren via Radio Shalom. We doen nog één vraag, u kunt dus inbellen. Voordat we uit de uitzending gaan. En dan hoop ik dat u zo'n mok mag winnen. Voor de mensen dus die live zijn. We geven zo. Dus nu de volgende vraag is voor een mok. En de vraag luidt als volgt. Hoeveel hoofdstukken telt Psalm 119? Laat me het goed zeggen. Hoeveel versen? Maar dan gaat u me zeggen. Broeder, Psalm 119 heeft geen hoofdstukken. Hoeveel versen telt Psalm 119? Oké? Okay? Is een hele makkelijke vraag, is een weggeefpraat, is een bonusvraag, is een baksis de mabotaki. Dus laten we kijken wie belt of wie sms't, appt, die kan dus zo'n mooie mok winnen. In de tussentijd noem ik even de namen van de mensen die via de app het goede antwoord hadden gegeven. We hebben via de app de volgende antwoorden binnengehad die correct waren. Dat waren van Verijska Druiventak. Uw nummer begint met 864. U heeft een mok gewonnen. Naomi Bonte. Jouw nummer begint ook met 864. Maar het volgende getal is 5. Dus Naomi Bonte, 8645. En Samantha Hoever Gemerts. Met het nummer 867 mag zich ook aanmelden. En als laatste hebben we Wijngaarde Marlita, ik hoop dat ik het goed uitspreek, of Marlita, met het nummer 885. Dus die hebben ook allemaal een prijsje gewonnen. En in de tussentijd hebben wij een goed antwoord binnen via de sms. Dus dat is van Afi. Afi, jouw nummer begint met 870 en je hebt het juiste antwoord ingestuurd. Maar wat is het juiste antwoord? Het juiste antwoord is 176 versen. En Afi heeft dus eigenlijk de bonusprijs gewonnen. We zijn bijna aan het eind van ons programma voor deze week. Ik wil nogmaals uw aandacht vragen voor onze special, welke wij hebben in verband dus met Vaderdag. Via ons YouTube-kanaal, maar ook via TV Shalom en UCB zullen wij dus een speciale uitzending hebben. From Wisdom from the Word. Waarbij wij dus de vaders eigenlijk gaan belichten. De verantwoordelijkheid van de vaders. Maar ook eigenlijk de uitdagingen waarmee vaders zitten. Want soms denken we alleen maar dat het vaderschap heel makkelijk is. Nee, ik denk dat elke verantwoordelijkheid die men heeft, als het nou een moeder is of vader is, ze hebben allebei hun uitdagingen, hun moeilijkheden. En dat gaan we belichten vanuit het perspectief van een man zijn, van een vader zijn. Dus kijkt u er naar uit, naar onze Wisdom from the Word. Daarnaast wil ik uw aandacht ook vragen voor het feit dat wij dus dit jaar een speciale uitgave zullen hebben van onze Okaanse Bijbel, een complete nieuwe Okaanse Bijbel. Die komt in oktober later dit jaar dus uit. En daarvoor willen we u aandacht vragen dat u er naar uitkijkt. Als u erbij wil zijn, moet u zich dus dan gaan opgeven. Maar daarover gaat u in de toekomst meer horen hoe dat allemaal zal moeten gebeuren. En daarnaast gaan wij volgende week ook nog een heel mooi project voor u belichten. Dus ik wil u reeds nu uw aandacht vragen voor het project dat wij volgende week gaan belichten. Waar u dus meer informatie gaat hebben over gaat krijgen. Want wanneer we zeggen de Bijbel voor iedereen, dat is de slogan van het Bijbelgenootschap, dan bedoelen we echt wel iedereen. Iedereen, maakt niet uit wie je bent, waar je woont of wat je doet in Suriname. Je moet het woord van God kunnen krijgen, kunnen luisteren, kunnen zien. En ik krijg nu ook nog een papiertje onder ogen. Ik wil ook speciaal aandacht vragen voor onze
Empowerment, The Guardians of Tomorrow project. Dat is dus ons speciale schooltassenproject dat wij uitvoeren. Dit jaar willen wij meer dan 1000 schooltassen gaan distribueren in de districten Koroni, Saramaka, Koroni en Ikeri. We gaan volgende maand reeds van start met de distributie. En dan gaan we richting verschillende scholen. Dus de mensen van Saramaka, Koroni en Ikeri, kijk naar ons uit. En hopelijk komen we ook langs bij jou op school om jou zo een hart onder de riem te steken. Om te blijven studeren, om je best te blijven doen. Ik werd daar nog gewenkt voor het volgende. Oh, ik word gemeld dus dat het inpakken van de schooltassen zijn gestart. En het schooltassenproject of het Empowerment voor de Guardians of Tomorrow project is eigenlijk niet zomaar een project. Hè? Want in elke schooltas gaat er een Bijbel. En het is een Bijbel op het niveau van de leeftijd van de kinderen. Dus soms is het een kinderbijbel, soms is het een tienerbijbel en soms is het gewoon een normale Bijbel. Ik voel dat ik gul ben vandaag en ik wil vandaag ook nog zo'n Bijbel weggeven. De eerstvolgende persoon die belt, luistert, niet die appt, die belt, mag zo'n Bijbel komen halen. Maar je moet wel bellen, want ik moet je naam wel hebben. Dus voor de mensen die een Bijbel willen, we geven nog één Bijbel weg voordat we eruit gaan. U heeft dus nog maar een paar minuutjes om te bellen. En dan kan u dus zo'n Bijbel in gewone taal winnen. We gaan naar een pokoe voordat we eruit gaan. Ik laat het over aan mijn technicus. Hij mag zelf bepalen wat hij erin gooit. Maar in de tussentijd is het al 2-0 voor de USA. Mensen, het is spannend daar.

0: Klokslag 5 uur, dat wil zeggen, we zijn aan het eind gekomen van ons programma SBG On Air voor deze vrijdagmiddag. Helaas heeft niemand gebeld, dus we nemen dat prijsje mee naar volgende week. Volgende week geven we dus dan Bijbels weg. En ook op TikTok heb ik niet gezien dat iemand zijn naam heeft ingezonden. Want daar ook konden de mensen via het inzenden van hun naam een prijsje winnen. We zeggen u dank voor het feit dat we bij u in uw huiskamer mochten zijn. Of waar u zich ook maar mag bevinden. En we zien u terug volgende week dinsdag. Dinsdag aanstaande zijn we er van 9 tot 10 met SBG On Air. En vrijdag aanstaande zijn we er daar weer van 4 tot 5 met ons programma. We groeten u voor deze week. En wens u een hele fijne en week verder toe. En een gezegend weekend. Tot een volgende keer. Bye bye.
1: Smith is still in his tomb. En Buddha is still in his tomb. En Confucius is still in his tomb. But there is one man.

0: Redden, Jezus, mij eren, roep mij aan. Den dagen der benauwdheid, ik zal u. Redden, Jezus, mij eren, roep mij aan. Den dagen der benauwdheid, ik zal u. Redden, Jezus, mijn eren.
1: Psalm 50,
2: vers 15.
1: Roep mij aan, den dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
0: Laten we bidden. Trouw Vader in de hemel, wij danken u voor deze nieuwe dag, ook Koning Jezus. Dank u, Vader, dat wij vandaag weer naar onze eigen programma mogen luisteren. In Jezus' naam, amen. De afgelopen dagen hebben wij jullie verteld hoe ongehoorzaam de Israëlieten tegen God waren. We hebben ook gezien dat door hun ongehoorzaamheid hun vijanden deden wat ze wilden met hen. Maar de Heere God hielp hen altijd wanneer ze hulp bij hem zochten. Happy kids! Wie weet nog welke twee belangrijke dingen Joshua aan de Israëlieten had gezegd? Ze moesten de Heere God trouw blijven en ze moesten de Heere God lief hebben. De Heere God had ook gezegd dat als de Israëlieten hem gehoorzaamden, hij hen zou zegenen. Maar als de Israëlieten niet naar God luisterden, dan zou het niet goed gaan met hen.
3: De Israëlieten waren weer ongehoorzaam geworden. Ze kregen een nieuwe vijand. Hun vijanden waren nu de Filistijnen. De Filistijnen die dienden de Heere God niet. Ze geloofden niet eens in God. Ze geloofden in afgoden. Hun God heette Dagon, de visgod. 40 jaar lang waren de Filistijnen de baas over de Israëlieten.
0: In Israël woonde een man die Manoach heette. Hij en zijn vrouw hadden geen kinderen. Op een dag stuurde God een speciale boodschapper naar de vrouw van Manoach. En dat was een engel. De engel vertelde haar dat ze een zoontje gaat krijgen. Dat zoontje zal een bijzonder kind zijn. Verder zei de engel dat het haar van het kind nooit geknipt mag worden. En dat hij ook nooit wijn zou mogen drinken. Dus deze jongen mocht niet naar de kapper. Want hij mocht zijn haar nooit knippen. Ook al was hij een grote man geworden. En hij mocht ook geen wijn drinken.
3: Misschien vraag je jezelf af waarom hij deze dingen niet zou mogen doen. Omdat hij een Nazireër moest zijn. Een Nazireër was iemand die door God was uitgekozen om iets heel bijzonders voor hem te doen. Wanneer die mensen zijn lang haar zouden zien, zouden ze gelijk weten dat hij een Nazireër was. Ongeveer een jaar later gebeurde wat de engel gezegd had. Maar Noach en zijn vrouw kregen een kindje. Het jongetje werd Simson genoemd.
0: Toen hij groter werd, vertelde zijn moeder en vader hem over de Heere God. Ze hadden hem ook verteld dat hij door God is gekozen om iets bijzonders voor hem te doen. Hij mocht zijn haar nooit knippen en ook geen wijn drinken. Het was duidelijk aan hem te merken. Hij was zo sterk, hij was heel erg sterk, sterker dan al die andere Israëlieten en sterker dan al die Filistijnen. God had hem deze kracht gegeven voor het werk dat hij voor hem zou moeten doen.
3: Samson leerde een meisje kennen. Ze was een Filistijnse. Ze geloofde niet in God. Hij wilde met haar trouwen. Dat was niet goed. Vanaf de tijd van Mozes en Joshua had de Heere God al gezegd dat zij niet met mensen die niet in God geloven mogen trouwen. En dat geldt ook voor ons. Als jij in de Heere God gelooft, moet je dan later ook met iemand die God gelooft trouwen.
0: Sim's moeder en vader waren heel erg verdrietig toen Samson zei dat hij een vrouw bij de Filistijnen heeft gezien en dat hij met haar wilde trouwen. Zijn ouders zeiden: maar Samson, is er geen Israëlitische meisje waarmee je kan trouwen? Waarom juist iemand die niet in God gelooft?
3: Hij wist dat hij verkeerd deed, maar hij wilde niet naar zijn ouders luisteren. Hij was koppig, hij was ongehoorzaam. Vandaag kwam een leeuw brullend op hem af. Zonder niet na. Hij greep de leeuw bij zijn bek. Hij heeft de kaken bij elkaar gehouden. Had hij niet kon beten. Hij scheurde de leeuw in twee stukken. Ja, heb ik iets. Zo sterk was Samson wel.
0: Een tijd later komt Samson langs de dode leeuw. Er bleek een bijenzwerm in te zitten in honing. De honing at hij met smaak op. Het was heerlijk. Samson trouwde toch met het Filistijnse meisje. Op dat feest kwamen 30 jonge mannen. Ze waren vrienden van de bruid. Een bruid is een vrouw die gaat trouwen. Ze maakten grappen met elkaar en hadden plezier. Toen zei Samson: ik heb een raadsel voor jullie. Jullie mogen er 7 dagen over nadenken. Voedsel kwam uit de eter en zoetigheid uit de sterke. De jonge mannen dachten heel lang na. Maar hoe ze ook nadachten, ze konden het antwoord op het raadsel van Samson niet vinden. Toen gingen ze naar Samson's bruid. Ze zeiden: zorg ervoor dat je Samson zo ver krijgt dat hij jou het antwoord op zijn raadsel vertelt.
3: Samson's vrouw ging naar hem toe en begon te huilen. Ze zei: Samson, je houdt niet van me. Je gaf mij volk een raadsel op. Je hebt mij niet eens het antwoord verteld. Ik heb het niet eens aan mijn vader en moeder verteld. Ik heb dat aan jou moeten vertellen, zei Samson. Maar toen ze bleef aandringen en huilen, gaf Samson haar tenslotte het antwoord op het raadsel. Oh, wat was ze blij! Ze liep gelijk de jonge mannen bij elkaar en vertelde hun het antwoord. De jonge mannen gingen naar Samson toe en riepen: het antwoord was niet zo moeilijk, hoor, Samson. Samson was benieuwd of het antwoord wist. De jonge mannen zeiden: voedsel kwam uit de eter en zoetigheid uit de sterke. Wil zeggen, wat is zoeter dan honing? En wie is sterker dan een leeuw? O, wat was Samson boos. Mijn vrouw heeft het aan jullie verteld, zei hij. Hij ging het huis uit en liep naar de stad die daar in de buurt was. Hij doodde 30 Filistijnen. Daarna ging hij terug naar zijn vader en moeder.
0: De Filistijnen wilden wraak op hem nemen en stuurden een leger om Samson gevangen te nemen. Samson liet zich vastbinden om zo aan de Filistijnen overhandigd te worden. Maar de geest van de Heere God kwam over Samson en gaf hem zo'n kracht dat de touwen om zijn armen als draadjes sneden. Met een ezelkaak sloeg hij 1000 Filistijnen dood en vluchtte. De Filistijnen zijn op zoek naar Samson. Ze zochten hem overal. Op een nacht ontdekten ze hem in een stad. De poorten werden gesloten. Ze dachten van ja, Simpson, we hebben Simpson eindelijk gevangen. Ze dachten dat Simpson zo niet zou kunnen weggaan. Maar Simpson deelde de poort uit van waar ze waren en liep ermee tot buiten de stad. Hij had zijn kracht van God gekregen zolang hij God gehoorzaamde. Weet je nog wat hij nooit mocht doen?
3: Zijn haren knippen en geen wijn drinken. Op een dag vertelde Simpson het geheim van zijn kracht aan Delilah. Ze was een mooie vrouw, maar wel een Filistijnse. De Filistijnen hadden Delilah gestuurd om haar best te doen om te weten te komen hoe het kon dat Simpson zo sterk was. Ze wachtte dat Simpson sliep en liet ze hem kaal scheren. De Filistijnen hebben het haar van Simpson geknipt. Toen Simpson wakker werd, probeerde hij zich te redden. Maar hij had geen kracht meer. Zij had toen zijn ogen gebroken. Blind en zwak werd Simpson, een slaaf van de Filistijnen. Hij was ongehoorzaam aan God geweest. Ze lachten hem uit, want hij kon niets meer doen. De Filistijnen hadden feest. Ze dienden de dagen een feestgod. Omdat Simpson in hun handen was gevallen. Ze dronken. Ze waren vreselijk dronken.
0: Ze lieten Simpson naar de tempel komen om hen te vermaken. Een jongen bracht Simpson naar de tempel. Ongeveer 3000 Filistijnen stonden op het dak en nog veel meer in de tempel. Maar in de gevangenis was het haar van Simpson weer gegroeid. Terwijl hij gebonden was, bad hij: Almachtige Heer, denk aan mij. Geef mij nog eenmaal kracht, o God, zodat ik wraak kan nemen op de Filistijnen. Ja, ja, Simpson pakte de twee middelste zuilen. Dat zijn de tempelposten, kan je zeggen, waarop de tempel rustte. Hij duwde uit alle macht tegen de zuilen en de tempel stortte in. Bovenop de koningen en alle andere mensen. Het was helemaal gebroken. Zo doodde hij in zijn eigen dood meer mensen dan tijdens zijn hele leven.
3: Zo leerde de Heere God ons een belangrijke les. Simpson heeft op het eind van zijn leven geleden door de grote fouten die hij had gemaakt. Maar toen hij tot God heeft gebeden, heeft God hem geholpen.
0: Dag, happy kids, tot de volgende!

0: Gustă Kringloop winkel in town vind je de Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

En topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Doubles Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu en.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
1: Zrana Zani. Naskip. Na View.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Kerstlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier voor mijn phone voor Chimboy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

1. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest voor leukens, hij valt op toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokko. People libi ei brokko, waar heri kondre kan brokko door leugens. Lei, zo zo lei, dan lei moffo voor people. Hij verspreidt moro snel, moro waarheid. Ten je taki waarheid, smano wa arki. Maar taki lei, verteri lei, alles maak een arki jo, alles maak een arki jo. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je nou afvoldoen, no is maar nooit. Kan lees maar nog sabio schrijf, schrijfie. Maar daar is zo many lei voor takkie. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou wat gevaarlijk, sani, giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk zijn, die wat gezin. Lei moffo, campagne wat hier kondre, chari chaos en verwarring. Lei. Lei, overal you can see lei. Overal you can smeri lei. Overal you can jere lei. Lei de links en lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei. Lei moffo, en chari, hungry, kong. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong. Lei. Zodra was maar op een moffo tegenwoordig, na zo zo lei je eiere. Fake news, nep news. Lei nu zo. Tiden verkondig lei. En tiden klari panja lei. Den e praxeri. A resultaat. Den e praxeri. Die nagevolgens. Den e praxeri. Sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma. Snel. Panja lei abrawasma. Makkelijk. Panja lei abrawasma. Hij gaat snel, snel. Maar te je ba panja lei abrawasma. Dan sa je abna inatori. Zo'n voordeel je habi. Te je panja lei abrawasuma. Zo'n voordeel je habi. Te je broko van traman gezin nanga je lei. Zo'n voordeel je habi. De je draai was ma verstand nanga je lei. We zien om een isma. De me las de verstand. De me las de verstand. De ne denki na. Ze denken niet na. De ne praxeri. Fos den taki. Te je go tak wan sani. Praxeri eerst zei go taki. Zei go taki. Ade berust op waarheid. Of ade tap lei. Voor people, voor sma, de me taki lei, of de me verteren van tori, om de jere tori voor een trasma. De no verifiere tori, de no checka tori, de no onderzoeka tori, de no lukuiva tori, boom. Maar de jere nomo. Jere, de jere nomo. De jere nomo. Kondre lei nang asmasa lob yere tori. Je lob yere tori, je kisi tori fo yere. Maar te je yere a tori, en je kisu an tori fo yere, fos je panya a tori, like mofo koranti, fos je panya a tori, like the news media, fossi panniatori, lecchio mofo e ghio rocco, fossi panniatori, fratio ega af. Attori sa miere, is it warheit? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori sa motaki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan Piet en Klaas? Terwijl misabi Jan Piet en Klaas loopt dat klei. En Jan Piet en Klaas verteer me van tori. En nu me go verteer die van trasma zonder verdenking. Je las je verstaan. Je las je denken. Je neemt praxerie zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met passa. Zo'n schade ook om. Door de tori zijn otaki. Maar no, je loopt je tori en je loopt je tori. Want zolang je nog die tori, in een vier boom. Zo, voor de people de. Voor de people, zolang je nog leren van tori, voor die van tori, in een vier boom. Einde van de dag moest je van tori voor die. Wens je tori naar lei? Wens je tori naar de schrijfmaking? Wanneer heb je een fabriek voor meki lei? Oh, dat is die lei. Dat is die van tori. Dat is die van tori omdat je een tori man. De sabi tori man loopt die tori. Zo den loopt die tori wanneer een tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in je beauty. Tori man lai na je rocke precies schrijfje. Want allemaal logitori. De logitori met verschillende bedoelingen. Ja, smagitori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drape, then den sabi fa, then ga fin one tori, forgive you, of, I don't forgive you, maar verspreid, for verspreid na trouwen. Zodat trouwen kan beginnen, denk ik hungry for you, en denk ik lay for you, en denk ik dotty for you. En dat tori die ze zei, yogi, is op leukens berust. Leukens is een dodelijke iets. Weet je, voor lay, give you mati. Voor lay, give you brada. Voor lay, give you sisa. Voor lay, give you geloven, genoten. Of voor lay, gewoon lekker libisma. Is een gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma en kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo kan vernietig moro erg wapen, moro erg geweer, moro erg explosie, moro erg bom. Moro erg, sali sanken, chari, chaos en vernietiging. Lei, moro erg. Lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat heet hè, alle tori zijn kom op uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij gaat zonder verkiezing straffen. Maar een leuke achtige mens. Met een leuke achtig mond. Met leuke achtig woorden. Vinding straf. Want wat u zei met uw mond. Wat u zei met uw woorden. Wat u zei. Het zij in woord of in daad. U zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit. De derde wet van Newton. U kent Newton. De derde wet van Newton. Voor iedere actie. Van reactie. De. What goes around. Comes around. What you sight. Zal je oosten. You do boom. Ik ga fin boom. Ano tire, ano tamare, maar je fin boom. You do hungry. Hungry will commit you. You did your honor. Give one trawang. Yusrefi Tafadon Gonaim. No put spikri in your mati saka. No put spikri in your mati suzu. If you no man tak bon, no tak hungry. If you no man do bon, no do hungry. If you no man taki bon, no taki lay. It is tijd, hoog tijd, it is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortel, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezekende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent de man. U bent de vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezekende plaats. Waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn wij nog steeds in leven. Want de waarheid maakt ons vrij. En geeft ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur. Woensdagavond 6 uur. Aan het Molenpad. Uw one-stop adres. Voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52. To Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. And amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken.

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

No Nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kir Palani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kir Palani, jouw partner in financiering.
6: Ozone 6 in 1 spray en white. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
7: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
8: Is echt een aanrader.
9: Jij moet het ook proberen.
10: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
11: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.